0: Center Signific verdwijnen binnen de hele organisatie werkzaamheden van 126 voltijdsbanen. Dat gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Filipijnse medewerkers gebruiken een vertaalprogramma met kunstmatige intelligentie om Nederlandstalige klanten te helpen. KLM zegt dat de kwaliteit behouden blijft. Dan internationaal nieuws. Een knobbel op de long van paus Leo blijkt kwaadaardig. Het Vaticaan meldt dat artsen longadenocarcinoom hebben vastgesteld. De paus is dinsdag succesvol geopereerd in Rome. Het onderste deel van zijn rechterlong is verwijderd. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. Premier Rob Jette waarschuwt dat een akkoord met de Verenigde Staten over sancties tegen het internationaal strafhof niet eenvoudig wordt. Er is een half jaar voor overleg. Volgens Jette zijn de uitkomsten onzeker. Nederland zorgt als gastland dat het hof overeind kan blijven. De Europese Unie bereidt tegenmaatregelen voor. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, is blij dat asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus geen dwangsom meer kunnen aanvragen bij de rechter. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van asielminister Bart van den Brink. De dienst heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer.

0: Jansen met het nieuws. De overname van het voormalige Cejos-gebouw in Otrobanda zorgt voor ophef in de Staten. Giselle McWilliam van Manpin en Sheldry Osepa van de PNP eisen uitleg van minister Charles Cooper over de koopprijs van 13 miljoen gulden en zijn kritiek op de curator. De oorspronkelijke koper betaalde 10 miljoen en behoudt de kapel. De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij verhuist een deel van de schriftelijke klantenservice van Curaçao naar Manila. Bij callcenter Signific verdwijnen binnen de hele organisatie werkzaamheden van 126 voltijdsbanen. Dat gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Filipijnse medewerkers gebruiken een vertaalprogramma met kunstmatige intelligentie om Nederlandstalige klanten te helpen. KLM zegt dat de kwaliteit behouden blijft. Dan internationaal nieuws. Een knobbel op de long van paus Leo blijkt kwaadaardig. Het Vaticaan meldt dat artsen longadenocarcinoom hebben vastgesteld. De paus is dinsdag succesvol geopereerd in Rome. Het onderste deel van zijn rechterlong is verwijderd. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. Premier Rob Jetten waarschuwt dat een akkoord met de Verenigde Staten over sancties tegen het internationaal strafhof niet eenvoudig wordt. Er is een half jaar voor overleg. Volgens Jetten zijn de uitkomsten onzeker. Nederland zorgt als gastland dat het hof overeind kan blijven. De Europese Unie bereidt tegenmaatregelen voor. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, is blij dat asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus geen dwangsom meer kunnen aanvragen bij de rechter. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van asielminister Bart van den Brink. De dienst heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit is Paradise FM. Heel de dag en volle boord. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: Lex Jansen met het nieuws. De overname van het voormalige Cejos-gebouw in Otrobanda zorgt voor ophef in de Staten. Giselle McWilliam van Manpin en Sheldry Osepa van de PNP eisen uitleg van minister Charles Cooper over de koopprijs van 13 miljoen gulden en zijn kritiek op de curator. De oorspronkelijke koper betaalde 10 miljoen en behoudt de kapel. De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij verhuist een deel van de schriftelijke klantenservice van Curaçao naar Manila. Bij callcenter Signific verdwijnen binnen de hele organisatie werkzaamheden van 126 voltijdsbanen. Dat gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Filipijnse medewerkers gebruiken een vertaalprogramma met kunstmatige intelligentie om Nederlandstalige klanten te helpen. KLM zegt dat de kwaliteit behouden blijft. Dan internationaal nieuws. Een knobbel op de long van paus Leo blijkt kwaadaardig. Het Vaticaan meldt dat artsen longadenocarcinoom hebben vastgesteld. De paus is dinsdag succesvol geopereerd in Rome. Het onderste deel van zijn rechterlong is verwijderd. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. Premier Rob Jetten waarschuwt dat een akkoord met de Verenigde Staten over sancties tegen het internationaal strafhof niet eenvoudig wordt. Er is een half jaar voor overleg. Volgens Jetten zijn de uitkomsten onzeker. Nederland zorgt als gastland dat het hof overeind kan blijven. De Europese Unie bereidt tegenmaatregelen voor. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, is blij dat asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus geen dwangsom meer kunnen aanvragen bij de rechter. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van asielminister Bart van den Brink. De dienst heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: 103.1 FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 12 uur. Lex Jansen met het nieuws. De overname van het voormalige Cejos-gebouw in Otrobanda zorgt voor ophef in de Staten. Giselle McWilliam van Manpin en Sheldry Osepa van de PNP eisen uitleg van minister Charles Cooper over de koopprijs van 13 miljoen gulden en zijn kritiek op de curator. De oorspronkelijke koper betaalde 10 miljoen en behoudt de kapel. De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij verhuist een deel van de schriftelijke klantenservice van Curaçao naar Manila. Bij callcenter Signific verdwijnen binnen de hele organisatie werkzaamheden van 126 voltijdsbanen. Dat gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Filipijnse medewerkers gebruiken een vertaalprogramma met kunstmatige intelligentie om Nederlandstalige klanten te helpen. KLM zegt dat de kwaliteit behouden blijft. Dan internationaal nieuws. Een knobbel op de long van paus Leo blijkt kwaadaardig. Het Vaticaan meldt dat artsen longadenocarcinoom hebben vastgesteld. De paus is dinsdag succesvol geopereerd in Rome. Het onderste deel van zijn rechterlong is verwijderd. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. Premier Rob Jette waarschuwt dat een akkoord met de Verenigde Staten over sancties tegen het internationaal strafhof niet eenvoudig wordt. Er is een half jaar voor overleg. Volgens Jette zijn de uitkomsten onzeker. Nederland zorgt als gastland dat het hof overeind kan blijven. De Europese Unie bereidt tegenmaatregelen voor. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, is blij dat asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus geen dwangsom meer kunnen aanvragen bij de rechter. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van asielminister Bart van den Brink. De dienst heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise.

0: Lex Jansen met het nieuws. De overname van het voormalige Cejos-gebouw in Otrobanda zorgt voor ophef in de Staten. Giselle McWilliam van Manpin en Sheldry Osepa van de PNP eisen uitleg van minister Charles Cooper over de koopprijs van 13 miljoen gulden en zijn kritiek op de curator. De oorspronkelijke koper betaalde 10 miljoen en behoudt de kapel. De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij verhuist een deel van de schriftelijke klantenservice van Curaçao naar Manila. Bij callcenter Signific verdwijnen binnen de hele organisatie werkzaamheden van 126 voltijdsbanen. Dat gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Filipijnse medewerkers gebruiken een vertaalprogramma met kunstmatige intelligentie om Nederlandstalige klanten te helpen. KLM zegt dat de kwaliteit behouden blijft. Dan internationaal nieuws. Een knobbel op de long van paus Leo blijkt kwaadaardig. Het Vaticaan meldt dat artsen longadenocarcinoom hebben vastgesteld. De paus is dinsdag succesvol geopereerd in Rome. Het onderste deel van zijn rechterlong is verwijderd. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. Premier Rob Jetten waarschuwt dat een akkoord met de Verenigde Staten over sancties tegen het internationaal strafhof niet eenvoudig wordt. Er is een half jaar voor overleg. Volgens Jetten zijn de uitkomsten onzeker. Nederland zorgt als gastland dat het hof overeind kan blijven. De Europese Unie bereidt tegenmaatregelen voor. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, is blij dat asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus geen dwangsom meer kunnen aanvragen bij de rechter. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van asielminister Bart van den Brink. De dienst heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur. Lex Jansen met het nieuws. De overname van het voormalige Cejos-gebouw in Otrobanda zorgt voor ophef in de Staten. Giselle McWilliam van Manpin en Sheldry Osepa van de PNP eisen uitleg van minister Charles Cooper over de koopprijs van 13 miljoen gulden en zijn kritiek op de curator. De oorspronkelijke koper betaalde 10 miljoen en behoudt de kapel. De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij verhuist een deel van de schriftelijke klantenservice van Curaçao naar Manila. Bij callcenter Signific verdwijnen binnen de hele organisatie werkzaamheden van 126 voltijdsbanen. Dat gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Filipijnse medewerkers gebruiken een vertaalprogramma met kunstmatige intelligentie om Nederlandstalige klanten te helpen. KLM zegt dat de kwaliteit behouden blijft. Dan internationaal nieuws. Een knobbel op de long van paus Leo blijkt kwaadaardig. Het Vaticaan meldt dat artsen longadenocarcinoom hebben vastgesteld. De paus is dinsdag succesvol geopereerd in Rome. Het onderste deel van zijn rechterlong is verwijderd. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. Premier Rob Jetten waarschuwt dat een akkoord met de Verenigde Staten over sancties tegen het internationaal strafhof niet eenvoudig wordt. Er is een half jaar voor overleg. Volgens Jetten zijn de uitkomsten onzeker. Nederland zorgt als gastland dat het hof overeind kan blijven. De Europese Unie bereidt tegenmaatregelen voor. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, is blij dat asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus geen dwangsom meer kunnen aanvragen bij de rechter. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van asielminister Bart van den Brink. De dienst heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

FM. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

0: Lex Jansen met het nieuws. De overname van het voormalige Cejos-gebouw in Otrobanda zorgt voor ophef in de Staten. Giselle McWilliam van Manpin en Sheldry Osepa van de PNP eisen uitleg van minister Charles Cooper over de koopprijs van 13 miljoen gulden en zijn kritiek op de curator. De oorspronkelijke koper betaalde 10 miljoen en behoudt de kapel. De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij verhuist een deel van de schriftelijke klantenservice van Curaçao naar Manila. Bij callcenter Signific verdwijnen binnen de hele organisatie werkzaamheden van 126 voltijdsbanen. Dat gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Filipijnse medewerkers gebruiken een vertaalprogramma met kunstmatige intelligentie om Nederlandstalige klanten te helpen. KLM zegt dat de kwaliteit behouden blijft. Dan internationaal nieuws. Een knobbel op de long van paus Leo blijkt kwaadaardig. Het Vaticaan meldt dat artsen longadenocarcinoom hebben vastgesteld. De paus is dinsdag succesvol geopereerd in Rome. Het onderste deel van zijn rechterlong is verwijderd. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. Premier Rob Jette waarschuwt dat een akkoord met de Verenigde Staten over sancties tegen het internationaal strafhof niet eenvoudig wordt. Er is een half jaar voor overleg. Volgens Jette zijn de uitkomsten onzeker. Nederland zorgt als gastland dat het hof overeind kan blijven. De Europese Unie bereidt tegenmaatregelen voor. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, is blij dat asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus geen dwangsom meer kunnen aanvragen bij de rechter. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van asielminister Bart van den Brink. De dienst heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Lex Jansen met het nieuws. De overname van het voormalige Cejos-gebouw in Otrobanda zorgt voor ophef in de Staten. Giselle McWilliam van Manpin en Sheldry Osepa van de PNP eisen uitleg van minister Charles Cooper over de koopprijs van 13 miljoen gulden en zijn kritiek op de curator. De oorspronkelijke koper betaalde 10 miljoen en behoudt de kapel. De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij verhuist een deel van de schriftelijke klantenservice van Curaçao naar Manila. Bij callcenter Signific verdwijnen binnen de hele organisatie werkzaamheden van 126 voltijdsbanen. Dat gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Filipijnse medewerkers gebruiken een vertaalprogramma met kunstmatige intelligentie om Nederlandstalige klanten te helpen. KLM zegt dat de kwaliteit behouden blijft. Dan internationaal nieuws. Een knobbel op de long van paus Leo blijkt kwaadaardig. Het Vaticaan meldt dat artsen longadenocarcinoom hebben vastgesteld. De paus is dinsdag succesvol geopereerd in Rome. Het onderste deel van zijn rechterlong is verwijderd. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. Premier Rob Jetten waarschuwt dat een akkoord met de Verenigde Staten over sancties tegen het internationaal strafhof niet eenvoudig wordt. Er is een half jaar voor overleg. Volgens Jetten zijn de uitkomsten onzeker. Nederland zorgt als gastland dat het hof overeind kan blijven. De Europese Unie bereidt tegenmaatregelen voor. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, is blij dat asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus geen dwangsom meer kunnen aanvragen bij de rechter. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van asielminister Bart van den Brink. De dienst heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Je zingt ze allemaal mee. 103.1 FM.

0: Alex Jansen met het nieuws. De overname van het voormalige Cejos-gebouw in Otrobanda zorgt voor ophef in de Staten. Giselle McWilliam van Manpin en Sheldry Osepa van de PNP eisen uitleg van minister Charles Cooper over de koopprijs van 13 miljoen gulden en zijn kritiek op de curator. De oorspronkelijke koper betaalde 10 miljoen en behoudt de kapel. De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij verhuist een deel van de schriftelijke klantenservice van Curaçao naar Manila. Bij callcenter Signific verdwijnen binnen de hele organisatie werkzaamheden van 126 voltijdsbanen. Dat gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Filipijnse medewerkers gebruiken een vertaalprogramma met kunstmatige intelligentie om Nederlandstalige klanten te helpen. KLM zegt dat de kwaliteit behouden blijft. Dan internationaal nieuws. Een knobbel op de long van paus Leo blijkt kwaadaardig. Het Vaticaan meldt dat artsen longadenocarcinoom hebben vastgesteld. De paus is dinsdag succesvol geopereerd in Rome. Het onderste deel van zijn rechterlong is verwijderd. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. Premier Rob Jette waarschuwt dat een akkoord met de Verenigde Staten over sancties tegen het internationaal strafhof niet eenvoudig wordt. Er is een half jaar voor overleg. Volgens Jette zijn de uitkomsten onzeker. Nederland zorgt als gastland dat het hof overeind kan blijven. De Europese Unie bereidt tegenmaatregelen voor. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, is blij dat asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus geen dwangsom meer kunnen aanvragen bij de rechter. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van asielminister Bart van den Brink. De dienst heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: 5 uur. Lex Jansen met het nieuws. De overname van het voormalige Cejos-gebouw in Otrobanda zorgt voor ophef in de Staten. Giselle McWilliam van Manpin en Sheldry Osepa van de PNP eisen uitleg van minister Charles Cooper over de koopprijs van 13 miljoen gulden en zijn kritiek op de curator. De oorspronkelijke koper betaalde 10 miljoen en behoudt de kapel. De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij verhuist een deel van de schriftelijke klantenservice van Curaçao naar Manila. Bij callcenter Signific verdwijnen binnen de hele organisatie werkzaamheden van 126 voltijdsbanen. Dat gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Filipijnse medewerkers gebruiken een vertaalprogramma met kunstmatige intelligentie om Nederlandstalige klanten te helpen. KLM zegt dat de kwaliteit behouden blijft. Dan internationaal nieuws. Een knobbel op de long van paus Leo blijkt kwaadaardig. Het Vaticaan meldt dat artsen longadenocarcinoom hebben vastgesteld. De paus is dinsdag succesvol geopereerd in Rome. Het onderste deel van zijn rechterlong is verwijderd. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. Premier Rob Jetten waarschuwt dat een akkoord met de Verenigde Staten over sancties tegen het internationaal strafhof niet eenvoudig wordt. Er is een half jaar voor overleg. Volgens Jetten zijn de uitkomsten onzeker. Nederland zorgt als gastland dat het hof overeind kan blijven. De Europese Unie bereidt tegenmaatregelen voor. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, is blij dat asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus geen dwangsom meer kunnen aanvragen bij de rechter. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van asielminister Bart van den Brink. De dienst heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise.

0: Door Ratu. Pasemper.
1: Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
3: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
4: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.

0: is geopend van 10 tot 10.
1: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servifré. Alsjeblieft.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. De overheid moet uiterlijk 20 november besluiten nemen over de rechtspositie van 17 huidige en oud-ambtenaren. Dat heeft de rechter bepaald. In 6 gevallen zijn al maximale dwangsommen betaald zonder dat de dossiers zijn afgehandeld. Externe advocaten helpen de achterstanden wegwerken. Gebeurt dat niet op tijd, dan volgen nieuwe boetes. De rechter waarschuwt voor schade aan de rechtsstaat. De overname van het voormalige Cejos-gebouw in Otrobanda zorgt voor ophef in de Staten. Giselle McWilliam van Manpin en Sheldry Osepa van de PNP eisen uitleg van minister Charles Cooper over de koopprijs van 13 miljoen gulden en zijn kritiek op de curator. De oorspronkelijke koper betaalde 10 miljoen en behoudt de kapel. Dan nog internationaal nieuws. Journalisten van CNN, MS Now en Politico houden voorlopig toegang tot het Witte Huis. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. De media werden op 18 september door president Trump geweerd. De tijdelijke toegang liep dinsdag af, maar is nu verlengd zolang de rechtszaak loopt. De nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een beroepsprocedure over schadevergoeding verloren. Een rechter kende vorig jaar nog een vergoeding toe en stelde dat het onderzoek naar haar dood ernstig tekort was geschoten. Smit kwam in 2017 om het leven na een val uit een flatgebouw in Kuala Lumpur. De familie overweegt beroep. Nederlanders aten ook vorig jaar minder vlees. Dat melden onderzoekers van Wageningen University and Research. Het totale vleesverbruik kwam uit op gemiddeld 67,3 kilo per persoon, inclusief bot. Ongeveer de helft daarvan werd opgegeten. Vooral varkensvlees werd minder gegeten. Kip juist iets meer. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Cedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
6: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
7: Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
8: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
8: Nu Jeremy Kesseler.
10: Wanneer ja, als rivier flowen we deze ochtend door, hè?
11: Hi, Anton hier. Zonder jullie is mijn ochtend dus echt niet compleet, hè? Go Paradise FM!
8: De Paradise FM, ochtendshow.
10: The River of Dreams, hier is Billy Joel.

en ik denken aan Hans Steeuwen. La la la la la la la, geld. Ben je iemand die cabaret heeft gevolgd en zeker van Nederlandse cabaretiers? Ja. Money for Nothing, zou het wel zijn. The Dire Straits hier op Paradise en Billy Joel ook nog. Daarmee 13 over 6. Het is je woensdagochtend alweer. 14 oktober vandaag, 14-10-2026. Soms zeggen mensen, ja, maar wat voor dag is het dan vandaag? Ach, een woensdag. Maar wel een uniek moment, want iedere dag is dat. Je kunt een dag een stempel geven. Ik hou me daar zelf heel weinig mee bezig. Dus ik heb geen idee of het vandaag bijvoorbeeld een wereldwasdag is, of knuffel je konijndooddag, of nou ja, weet je, doe lekker een rondje rondom het parkdag, of whatever. Doet er niet toe, het is een bijzondere dag, want we mogen hem samen weer starten hier bij Paradise. En dat doen we altijd om even een blik te werpen op het nieuws internationaal. Hè. Sowieso wat opvalt en wat er de afgelopen uren is gebeurd terwijl we lekker lagen te slapen. Nou, toen heeft Donald Trump aangekondigd dat de Verenigde Staten willen beginnen met grootschalige exploratie van olie, gas en mineralen in Groenland. Dat eiland is rijk aan grondstoffen die belangrijk zijn voor onder meer batterijen, windmolens en technologie. Maar er zit een nuance aan. Hè. Een aankondiging is nog geen draaiende mijn. Het klimaat is er extreem, de infrastructuur beperkt en het winnen van die grondstoffen is helemaal geen eenvoudig klusje. En toch is het fascinerend hoe de wereld nu naar Groenland kijkt. Eerst ging het over wie het eiland in handen zou krijgen, nu over dus wat er allemaal uit de grond te halen valt. Het blijkt in ieder geval dat Trump daar geen ijsberg ziet, maar ja, weer een pinautomaat. Straks staat er nog een boortoren naar de kerstman. Daar ben ik een beetje bang voor. En in Engeland is er een man overleden nadat hij het tijgerverblijf van Yorkshire Wildlife Park was binnengegaan. En door een tijger werd aangevallen. Het ging helemaal viraal de afgelopen uren op het internet. De man kampte al jaren met mentale problemen. En al die beelden, ja, die zijn dus op social media verschenen. En ja, iedereen heeft dat wel zo'n beetje gezien. Als je het niet hebt gezien, ik weet niet of je het wil zien überhaupt. Maar de familie van de man die roept nu op om die beelden niet verder te verspreiden. En eerlijk gezegd, ja, dat lijkt me een verzoek waar we best even bij stil mogen staan. Want tegenwoordig lijkt het alsof alles gefilmd wordt, hè, en gedeeld moet worden. Iets wat op je scherm verschijnt betekent nog niet dat iedereen het ook moet zien. Soms is de beste like die je kunt geven helemaal geen like, toch? En je zou denken dat je bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, alles weet van technologie en beveiliging. Maar juist daar is een medewerker opgepakt die ervan wordt verdacht een verborgen opnameapparaat in een vergaderruimte te hebben geplaatst. En dat is niet op een zomaar een simpele manier gebeurd. Het is een beetje ludiek zelfs. Een beetje verkleed ook. Het apparaat staat achter een televisie verstopt in toiletpapier. De man zou ook een tweede opnameapparaat in zijn tas hebben gehad. Nou, de FBI is ingeschakeld en volgens OpenAI zijn er geen aanwijzingen dat bedrijfsgeheimen of klantgegevens zijn buitgemaakt. Waarschijnlijk horen we dat weer over 3 maanden of zo, dat dat wel het geval is. Maar het opvallende is dat de man ook een AI-chatbot zou hebben gebruikt om informatie te verzamelen over vergaderruimtes en agenda's. Technologie die bedoeld is om ons slimmer te maken, die zou dus mogelijk zijn ingezet om te spioneren. Maar ja, weet je, goed, als je bij bedrijven achter ChatGPT werkt en je verstopt de microfoon in wc-papier, dan hoop je toch dat niemand vraagt: heb je dit zelf bedacht? Of even aan ChatGPT gevraagd?

0: sound bursting at the sea.
1: Owl City, The Fireflies, wat leuk om weer te horen aan 6:55. Je woensdag is gestart. Leuk dat je met ons deelt, met Paradise en de ochtendshow hier.
2: Het werkwoord van de week. Herkenbaar voor de werkvloer en onze eilandmentaliteit.
1: Relativerend, de dag beginnen maakt je start soms net wat makkelijker. Daarom vandaag een zelfbedacht werkwoord om eens even bij stil te staan. En het is tasgraven. En dat betekent met steeds meer overtuiging in je tas te zoeken naar iets waarvan je zeker weet dat het erin zit. Mijn sleutels die lagen onderin, maar ik heb eerst 5 minuten staan tasgraven. Tijdens het tasgraven kom je alles tegen behalve wat je nodig hebt. Een oude bon, 2 pennen zonder dop en iets waarvan je niet meer weet waarom je het hebt meegenomen. En pas als de halve inhoud op tafel ligt, verschijnt het gezochte voorwerp op de plek waar je als eerste had gekeken.
2: De Paradise FM.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App. Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Termieten, ratten, muizen, kakkerlakken, duizendpoten. Daar wil je zo snel mogelijk vanaf. En zo lang mogelijk. Seropest komt binnen één werkdag langs voor een gratis inspectie. En geeft tot wel 10 jaar garantie op treatments. Seropest. Nergens meer een mes.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
5: Woensdagmorgen. Lekker op tijd ben je. Goed, helemaal top. Het is 6:53 bijna. Dit is het laatste nieuws met Nelly Rossa. Bon dia.
6: Bon dia. De overheid krijgt tot 20 november de tijd om de rechtspositie van 17 oud-ambtenaren af te handelen. Dat heeft de rechter bepaald. Uitspraken van de ambtenarenrechter worden stelselmatig genegeerd, zelfs nadat maximale boetes zijn uitbetaald. De rechter noemt de situatie onaanvaardbaar voor de rechtsstaat en dreigt met nieuwe dwangsommen. En het bedrijf Aqualectra heeft afgelopen nacht opnieuw de stroom per wijk moeten uitschakelen. Oorzaak is een combinatie van windstilte tijdens de piekuren en een technisch probleem met de waterpomp. Om uitval in de toekomst te voorkomen worden er tussen eind oktober en november 3 nieuwe productiemachines in gebruik genomen. En nieuws uit Nederland. Het Nederlandse kabinet wil af van het houden van dolfijnen in gevangenschap, maar sluit het dolfinarium in Harderwijk vooralsnog niet. Dat meldt staatssecretaris Erkens. Wel komt er over 2 jaar een fokverbod en mag de populatie niet meer blijvend worden verjongd. Volgens Erkens kunnen de dieren in chloorbassins niet aan de natuurlijke behoeften voldoen. Een direct verbod is geen optie, omdat de 22 dolfijnen in het wild niet overleven en anders gedood moeten worden.
5: Oh nee.
6: Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil met de staatssecretaris in gesprek.
5: Ja, iemand heeft weer iets bedacht hoor. En gaan ze zich dan ook hier met onze dolfijnen bemoeien? Of,
6: die leven wel in natuurlijk water. In
5: ja, nee, maar dan nog.
6: Ja, maar...
5: Ja, sowieso, dieren in gevangenschap houden, dat is natuurlijk een hele andere discussie. Ik snap het, maar wat is de rol van de overheid om zich hier dan weer mee te bemoeien? Dat vraag ik me dan af. Moeten we dan zelf niet gewoon kunnen bedenken wat en hoe we daarmee willen omgaan?
6: Nou, hij wil het eigenlijk uitfaceren van het houden van dolfijnen in gevangenschap.
5: Ja, dat kan zijn, dus bemoeien.
6: Ja, maar dat heeft ook te maken... Natuurlijk merk je wel dat er is een maatschappelijke discussie... En dat die maatschappelijke discussie is... of dolfijnen dus in bassins moeten leven. En daar... Ja.
5: Maar jaag die dan aan in plaats van al meteen een verbod op te gaan leggen... en dat te gaan regelen?
6: Nou, dus is dat niet... toewerken hè, naar het einde van dolfijnen in gevangenschap.
5: Ja, nou ja, weet je, wij leven ook in gevangenschap in deze maatschappij. Als we zo gaan beginnen, dan moeten wij ook alle vrijheid gegeven worden... Dan moeten we alle valuta gaan afschaffen. Dan hoeven we nooit meer te werken. En dan delen we alles eerlijk met elkaar. Ja, weet je, er is een ideaal wereldbeeld natuurlijk. Vraag je heel ver zo in de vroege ochtend. Ja, ik ga heel ver, ik weet het.
7: Dit programma wordt je aangeboden door DINAF. De solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring. Why?

0: Lekker dansend, je ochtend door met Loreen en Euphoria. Alles rondom het Eurovision natuurlijk. Net hadden we het over Aqua Electra weer en het schakelen, Nelly. Ik heb er geen bal van gemerkt. Ben ik de enige?
1: Oh, nog 5 voor jou. Nou, in mijn wijk ging het wel uit.
0: Ja, hoe laat?
1: Rond 10.
0: Oh, oké, toch nog redelijk vroeg. Ja, het was redelijk windstil. Als ik nu naar buiten kijk, maak ik me voor de rest van de dag alweer zorgen. Heel eerlijk gezegd.
1: Wat er geen wind is?
0: Er is helemaal niks. Normaal zeg ik altijd, ik heb zo'n liedje, hè, de wind ruist door de palmen. Maar dat gebeurt niet op dit moment. Dus dat kan zeggen, Aqua Electra zeggen dat het geen permanente situatie is en dat er eind oktober 2 productiemachines in gebruik moeten worden genomen. Maar ja, gaan we dat halen is de vraag. Vandaag zitten we er toch misschien wel weer mee.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Buiten dat het verder ook grijs is en dus windstil, hebben we wel, nou ja, op veel plekken hangen wel wat donkere wolken. Ik zie wel gelukkig wat meer zon dan gisteren al doorheen komen. Maar we slaan ook de krant open vanochtend, Nelly. Het is 7:09. Wat staat daarin?
1: Nou, op de voorpagina van de Extra gaat het, zie je een foto van de actie gisteren bij Clinica Capriles, GGZ-faciliteit voor geestelijke gezondheidszorg. Mm-hmm. En de voorzitter van de vakbond, CBV, Annelise Suarez Matilda, die heeft de beveiligers opgeroepen om te stoppen met het uitvoeren van medische taken. De vakbond heeft klachten ontvangen dat beveiligers 's nachts toezicht houden op patiënten en zelfs medicijnen toedienen aan patiënten op het moment dat verpleegkundigen of broeders vroegtijdig naar huis gaan.
0: Jo.
1: En de vakbondvoorzitter heeft het directie van de Capriles Kliniek op de hoogte gesteld en waarop een onderzoek wordt ingesteld naar deze klachten. De vakbond vraagt dus om enig gedeeld zolang dit onderzoek loopt. En ze zegt dus dat er niet gespeeld mag worden met de gezondheid en deze beveiligers zijn niet gekwalificeerd om deze taken uit te voeren. Dus er is wel geconcludeerd dus dat de beveiligers de verpleegkundigen ondersteunen bij het of assisteren bij incidenten met patiënten, maar dat ze dus niet de rol van een verpleegkundige of broeder of arts mogen overnemen.
0: Ja, klinkt logisch.
1: Maar daarvoor hadden ze wel heel even het werk neergelegd. Of althans gistermiddag het werk neergelegd bij Capriles Kliniek. Verder ook een belangrijk nieuws dat gisteren ook bekend werd, is dus dat de kandidaat voor de voorzitterschap bij PNP, Partido Nacional de Pueblo, Lisandro Seintje, die heeft zijn kandidatuur voor het politiek leiderschap, ik bedoelde natuurlijk politiek leiderschap, ingetrokken. De nieuwe voorzitter die is natuurlijk onlangs gekozen, Ornelio Kit Martina. Volgende maand, of november dus, zouden de verkiezingen plaatsvinden voor de nieuwe partijleider. En Seintje, hij heeft zich kandidaat gesteld omdat hij de partij wil verenigen en vernieuwen. Maar dat hij dus nu is terechtgekomen in een situatie van spanning en interne verdeeldheid. En hij wil dus niet meedoen aan een interne machtsstrijd die de partij verzwakt, zo stelt hij zelf. Hij zegt hij kiest rust, vrede en eenheid boven zijn eigen persoonlijke politieke ambities. En een ware leider weet wanneer hij een stap terug moet doen en het belang van de partij boven zichzelf moet stellen. Hij dus nu over zichzelf. En hij is wel de partij dankbaar voor de kansen die hij heeft gekregen. Hij was onder meer minister van Economische Ontwikkeling. Hij is nu statenlid voor de PNP. En hij zegt dat hij altijd de partij trouw is gebleven, ook toen de partij 0 zetels had in het parlement.

0: dat ook in de kranten. En zelf zegt de partij dus dat, dat de leden zich even gewoon de rust moeten bewaren. Het komt goed. Ze hebben afgelopen maandag nog gesproken met een commissie om al deze situaties even naar voren te brengen en te bespreken. En ze vragen dus de partijleider om begrip. En vervolgens zullen ze dus een standpunt formuleren dat vervolgens bij de achterban en het ledenbestand zal worden gedeeld. Maar tot nu toe vragen ze dus even voor rust om de stabiliteit binnen de partij te herstellen en te waarborgen. Nou, de andere kandidaat trouwens voor de politieke leiderschap is Dayanara Chinga. Roosendaal. Zij is niet is eigenlijk een nieuwkomer. Ze zat niet bij de politieke partij. Uit zover ik weet, was ze niet echt politiek actief. Ze was wel een ambtenaar en was wel even een soort vakminister voor de CAM, maar dat was maar heel kort.
1: Oké. En dit is het soort situaties, Nelly, als het ergens rommelt, hè, of het nou in de politiek is, of binnen een bedrijf, of wellicht binnen een relatie. Op dat moment hoor je ervan en dan wordt er van alles geprobeerd te redden. Maar van de uitkomst of vaak achteraf, dan valt het vaak stil. Dan hoor je helemaal niets meer. Waarom zou dat zijn dan? Ik vind dat altijd zo bijzonder. Alsof je dan eerst publiekelijk eigenlijk alles moet redden. En daarna dan maar in één keer weer in de doofpot moet stoppen. Als alles weer of goed draait of helemaal misgaat. Maar ja, we willen het allemaal weten. De cirkel moet rond zijn, mensen. We zijn allemaal nieuwsgierig.
0: Nou, in dit geval zal het wel niet zo zijn, hoor. Want er zijn verkiezingen. De huidige politiek leider Ruud Mildelharmonies de Cilia, die heeft wel haar positie al aan de partij gegeven. Ja. En er moet dus een opvolger komen.
1: Ja.
0: En eentje die echt de partij kan trekken bij de volgende verkiezingen. Want ja, MFK staat sterk.
1: Mm-hmm.
0: En je wilt natuurlijk niet teruggaan in zetels.
1: Nee. En die kans, dat kan heel snel gaan. Dat hebben we gezien in andere landen, ook binnen ons eigen koninkrijk natuurlijk. Fluctueert het enorm in dat andere land daar 7600 kilometer verderop. Hey, Nelly, het is vakantieperiode natuurlijk nu, hè. Zijn de kranten daar ook wat minder dun dat je ziet? Of valt het dan wel weer mee?
0: Ze houden zich gewoon aan de pagina's die ze moeten produceren.
1: Ja, en of het dan wat meer komkommernieuws is of niet. Maar er staat altijd iets in te lezen. Oké. We merken wel doorgaans, gisteren ook en maandag, dat vakantieperiode is. Hè, en we spelen welk dier, hoor je hier zometeen weer. Maar dan heb je wel meer kans als er minder mensen meedoen vandaag. Want je hoort iets, je denkt meteen te weten wat het is, maar schijn bedriegt. Straks zetten we je oren op scherp, want bij welk dier hoor je hier kan één geluid het verschil gaan maken tussen eeuwige roem en met de staart tussen de benen afdruipen. Dus luister mee, raad mee. En wie weet win jij zometeen een lunchbon te waarde van 50 gulden bij restaurant Lemongrass. Welk dier hoor je hier zometeen?

0: Fantastic Voyage at the Lakeside, DISCO, om 7:10. Lijkt wel een beetje vrijdagavond, hè, met Disco Inferno zo.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Hij is slim, sluw en laat zich niet zomaar vangen. Maar herken jij hem ook aan zijn geluid? Bij welk dier hoor je hier, zetten we je oren op scherp, hè. Dus het is tijd om goed te gaan luisteren, gok te wagen. En wie weet win jij die 50 gulden lunchbon bij restaurant Lemongrass op Blue Bay. Eén ding is zeker, deze sluwe rakker die laat zich niet zomaar ontmaskeren.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Oké. Klinkt wel aandoenlijk eigenlijk, als ik het zo hoor. Wat denk jij, Nelly? Het is een lief met een beetje gesnuffel erbij zo.
2: Ja, ik lees dat ze een hekel hebben aan een kooi.
0: Oh ja, nou dat lijkt mij ook wel, ja. Maar wat betekent dan automatisch dat ze ook voornamelijk in het wild leven? Of,
2: Nou ja, ze leven minder lang in het wild. Ze worden maximaal 5 jaar oud, maar in gevangenschap kunnen ze wel 15 jaar oud worden.
0: Oké, waar komt de behoefte bij jou in één keer vandaan om zoveel hints te geven? Dus,
2: Ja, ik denk echt hier wat aan heb, hoor.
0: Oké, 6751031. Weet jij welke dier het is? Deel het met ons. 6751031. Marianne die is alweer lekker druk met de studio aan het appen zonder nog een antwoord te geven. Nou, kom maar door ook, Marianne. Maar we zijn wel benieuwd wat je ervan vindt van dit dier. Welk dier hoor je hier? Hij staat bekend om zijn slimme, sluwe gedrag en komt voor in allerlei verhalen en sprookjes. Die geef ik je dan ook even mee, zeg maar. Heb je dan al enig idee? Het komt wel vaak voor dit dier, hoor. 6751031, welk dier hoor je hier? Maar jij maakte net al een opmerking, Nelly, even buiten de uitzending toen ik jou voor het eerst liet horen, dat het wel een klein beetje met het gesnuffel op een hond lijkt.
2: Mm-hmm.
0: Maar dat is het niet. Volgens mij heeft hij vaak zo'n beetje zo'n rood-bruine vacht, zeg maar. Een witte punt op de staart, weet je het dan al een beetje zo? Hoe lang moet ik doorgaan met hints weggeven? 6751031 voor welk dier hoor je hier? Zeg het maar. Het is zo'n lief, gezellig beestje. Die je dus in het wild tegenkomt. Ze kunnen 5 jaar oud worden, zei je?
2: Ja? Ja, in het wild moet ze natuurlijk meer vijanden hebben in het wild.
0: Oh, ja.
1: Dit is jouw opgewekte dagstart. De Paradise FM ochtendshow met Jeremy Kesseler.
0: En dit lieve diertje, ja. En met antwoord naar 6751031 en Windy Lunchbox.

0: Rhythm of the Night om 7:05. Nou ja, de nacht is voorbij. De ochtend is begonnen. Na wat ook schakelwerk weer van de Aqua Electra. Een bewogen nacht. Misschien heb je wel weer in de warmte moeten slapen en zo. En hopelijk kunnen wij er weer een beetje doorheen slepen.
1: Welk dier gooi je hier?
0: Ja, dat is de vraag der vragen. Maar Reijer, bon dia.
2: Bon dia, bon dia Curaçao.
0: Heb jij wat gemerkt van de afschakelingen gisteravond vannacht?
2: Ik had me erop voorbereid, maar het is niet gebeurd.
0: Oh, gelukkig. Gelukkig maar. En aan welke kant van het eiland zit jij?
2: Bonam.
0: Oké, daar is het rustig geweest. Ja, en Traiseru bij ons ook. Heb ik niks gemerkt in ieder geval. Of lag heel erg diep te slapen, dat kan natuurlijk ook het geval zijn. Maar jouw dag is dus in die zin goed gestart. Hè? De airco is blijven werken. En hoe gaat het met je?
2: Ja, prima. Onderweg naar werk.
0: Moet ook gebeuren. En ondertussen wel tijd voor een spelletje.
1: Welk dier? Gooi je hier?
0: Nou, verlos ons, beste Reijer.
2: Ja, ik wist echt niet wat dat geluid was. Maar toen je dingen zei, toen kwam ik eigenlijk op een vos uit.
0: Ja, dit is ook nog goed. En je was er zelf verbaasd om ook nog, begreep ik.
2: Nou, dat was eigenlijk het witte puntje op de staart. Dat was eigenlijk
0: Ja. Dat eigenlijk zo'n klein deel van een hint het zomaar kan verraden, inderdaad, ja. Ja.
2: Nou. Ja.
0: Hij heeft een hele lange, dikke staart ook. Zijn vacht is vaak roodbruin. Natuurlijk, hij lijkt een beetje op een hond en zo. Is vooral actief als de zon ondergaat, als mensen naar bed gaan en zo. Houdt in ieder geval om in gevangenschap te leven. Ja, mooi beest.
2: Mooi beest, ja. Maar wel klein, hoor, geloof ik.
0: Ze zijn niet mega groot, nee. En je moet ze ook niet dicht in de buurt van je kippen hebben. Dat vinden de kippen ook niet leuk.
2: Nou, denk dat ze jezelf ook nog aanvallen misschien.
0: Oh, dat zou ook nog. Ja, zodra je ze in de nauw drijft, zeg maar, dan is dat ook nog eens een keer goed mogelijk, ja. Reijer, het is woensdagochtend. Je hebt meegespeeld met Welk dier hoor je hier? En het levert jou een lunchbon van 50 gulden op voor restaurant Lemon and Grass.
2: Oké, helemaal goed.
0: Dat is toch lekker meegenomen, hè? Dat dacht ik.
2: Ja, tuurlijk. Zeker.
0: Hey, dan ga ik hier samen met Nelly ons opmaken voor het nieuws. Jij onderweg naar je werk. Rij veilig en maak er een mooie dag van.
2: Jullie ook.
1: Dit programma wordt je aangeboden door DINAF. De solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar in persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
5: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid, fresh fish made with love.
6: Vroeger dronk ik die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: En daar is het echt op de seconde af, precies 7 uur geworden. Je woensdagochtend is lekker bezig in volle vaart. En dit is tijd voor het laatste nieuws, gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
2: In Vietnam zijn ruim 700 slachtoffers uit de Vietnamoorlog herdacht en opnieuw bijgezet op een begraafplaats. De stoffelijke overschotten werden onlangs opgegraven uit massagraven van het Tet-offensief uit 1968. Via DNA-onderzoek wordt geprobeerd de slachtoffers alsnog te identificeren als onderdeel van een landelijke zoektocht naar duizenden vermiste soldaten. En de provincie Limburg trekt een ton uit voor een campagne die de echte Limburgse vlei herkenbaarder moet maken. Sinds 2 jaar is de Limburgse vlei een officieel Europees beschermd streekproduct. Zo moet de vlei dagvers zijn en mag hij na het bakken niet worden ingevroren. Bakkers klagen dat niet-authentieke vleien nog te vaak als echt worden verkocht. Met de nieuwe campagne van 2 ton willen de vleienbakkers en de provincie het officiële keurmerk prominenter op de kaart zetten. En lokaal nieuws. De overheid krijgt tot 20 november de tijd om de rechtspositie van 17 ambtenaren af te handelen. Dat heeft de rechter bepaald. Uitspraken van de ambtenarenrechter worden stelselmatig genegeerd, zelfs nadat maximale boetes zijn uitbetaald. De rechter noemt de situatie onaanvaardbaar voor de rechtsstaat en dreigt met nieuwe dwangsommen. En dus bedrijf Aqualectra heeft afgelopen nacht opnieuw de stroom per wijk moeten uitschakelen. Oorzaak is een combinatie van windstilte tijdens de piekuren en een technisch probleem met een waterpomp. Om uitval in de toekomst te voorkomen worden er tussen eind oktober en november 3 nieuwe productiemachines in gebruik genomen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
3: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com. Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno, arrivederci.
4: Biba simpel, biba boom. Essayte meta. Marca simpel. The solution. Race a bow. Hasi compra di cas, calidad kutadunabu mas. Pa come, bebe, limpia, iquida, simpel. In lo que potimester, paturdia. Kiba to warda. Hasi liye. Shop safe, simpel. The way pa hasi. Simpel.
5: Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solar specialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Jeremy Kesseler.
1: En ik zet de deur naar wagenwijd open naar heel goede muziek.
8: Paradise FM.
9: Zo, dat is heerlijk wakker worden. Met een smaakvol ontbijtje en jullie lekkere muziek. Zo fijn. Bedankt, hè, Jeremy.
6: De Paradise FM ochtendshow.
1: Wat denk je van een beetje Natalie Imbruglia zometeen? Nou, dit is Teddy Swims op 103.1. The Door.
10: That's

0: Paradise FM, Nathalie en Brulia. Lekker in je wakkere woensdag. Ben je wakker? Of heb je liggen baden in het zweet vannacht... weer door afschakelingen van Aqualectra? Ikzelf ben de dans ontsprongen. Nelly, je hebt het wel meegemaakt, hè, vannacht. Hè? Jouw huis lag er wel uit zonder stroom, toch?
1: Mm-hmm.
0: Ja, vervelend allemaal. Heb jij ook liggen baden in het zweet? Of?
1: Nee, dat viel wel mee. Dat is, ik was nog wel wakker toen de stroom uitviel. Maar ik bleef ook 3 uur weg. Maar ik had het geen enkel moment heet.
0: Gelukkig maar.
1: Het was echt... het was lekker cool.
0: Nou, je ziet er nu ook niet oververhit uit, dus alles is onder controle. Ik hoop bij jou daar ook aan de andere kant van de radio dat jouw dag goed is begonnen. Als we samen even toch kijken naar het nieuws, dan zijn er andere spanningen die oplopen waar niet zo heel goed gaat. De spanningen rond Iran. In de straat van Hormuz zijn de aanvallen op schepen deze maand namelijk flink toegenomen. Alleen afgelopen zondag werden volgens berichtgeving 6 schepen aangevallen, waaronder 5 olietankers. 2 bemanningsleden die worden vermist. En in de eerste 11 dagen van oktober zijn in totaal 24 schepen getroffen. En dat is dus niet zomaar een stukje water daar, hè, die straat van Hormuz. Het is een van de belangrijkste routes voor olie en gas wereldwijd. En als rederijen het gebied gaan mijden, dan is het gevolg dat transport duurder wordt. En dat kan uiteindelijk ook gevolgen hebben voor onze energieprijzen. En er is verdrietig nieuws uit het Vaticaan. We hebben de afgelopen dagen daarbij stilgestaan. De paus is gisteren geopereerd, paus de 14e. Paus Leo de 14e. En het is longkanker toch wat is vastgesteld. De 71-jarige paus is geopereerd. Het onderste deel van zijn rechterlong is verwijderd. Operatie verliep succesvol zonder complicaties. En de verwachting is dat hij ongeveer een week in het ziekenhuis moet blijven. De artsen ontdekten de kwaadaardige knoppel bij een controle. En juist dat hij er vroeg bij was, dat geeft reden tot hoop, zeg maar. Laten we ook hopen dat hij goed herstelt. Want of je nou katholiek bent of niet, je gunt iemand natuurlijk dat hij hier goed doorheen komt. Dus vandaag geen grootse woorden nodig. Gewoon een beetje hoop, een goed herstel. En alle tijd natuurlijk ook voor hem om weer op kracht te komen. En duikers hebben voor de kust van de Egyptische stad Alexandrië een bijzondere bronzen ring gevonden. En daarop staat de beroemde vuurtoren van Alexandrië afgebeeld. Een van de 7 wereldwonderen uit de oudheid. De ring lag tussen de resten van een paleis op een eiland dat inmiddels onder water ligt. En het bijzondere is dat eigenlijk, voor zover bekend, dit de eerste zegelring is waarop deze vuurtoren is afgebeeld. Niks van ons, nee, het is van Egypte. De vuurtoren werd zo'n 2300 jaar geleden gebouwd. En schepen die werden daardoor veilig de haven binnengeloodst. En die toren verdween uiteindelijk door aardbevingen in zee. Ja, en stel je maar eens even voor dat die ring ooit van een Egyptische VIP was. Die loopt even naar de haven, laat zijn ring vallen. En 2300 jaar later komt er een heel team duikers, archeologen en historici aan te passen. En dat is dan nog eens een accessoire met een lange nasleep als je bijvraagt.

De Wondere Woensdag klinkt een beetje... Ja, hoe klinkt het? Een beetje... Aziatisch zo, hè? Ja, dat kan wel kloppen. One Night in Bangkok namelijk, jaren 80 hit voor Murray, Head of Paradise in de ochtendshow.

leuk pretpark hebben en dan misschien wel de luxe dat je me bij je huis hebt, dan moet ik meteen aan niemand minder dan Michael Jackson denken. En wat blijkt, in februari verschijnt er een documentaire over een optreden dat de geschiedenis van de televisie veranderde. We hebben het over Michael Jackson tijdens de halftime show van de Super Bowl in 1993. En die film die heet Spectacle, Michael Jackson at the Super Bowl. En belooft nooit eerder vertoonde beelden van Michael en zijn team. En dat optreden, ja, dat was echt een kantelpunt als je het mij vraagt. Voor Michael Jackson bestond de pauze van de Super Bowl vooral uit fanfares en marching bands. En hij maakte er een wereldshow van. Hij verscheen op het podium, bleef vervolgens bijna anderhalve minuut doodstil staan en liet het publiek wachten. Geen woord, geen danspas. Gewoon Michael Jackson die het hele stadion in spanning hield. En daarna volgde een medley met onder meer Jam, Billie Jean, Black or White. En duizenden kinderen zongen mee met We Are The World en Heal The World. De documentaire wordt geregisseerd door Byron Ringen, die eerder The Greatest Night in Pop maakte over de opname van We Are The World. En de film verschijnt in februari volgend jaar via Hulu en ESPN. En het gekke is, tegenwoordig is de Super Bowl pauze bijna een evenement op zichzelf. Je kunt je afvragen of sommige mensen nog wel weten wie de wedstrijd speelt. Maar ja, goed. Hey, als je Michael Jackson in je pauze hebt, moet je als voetbalspeler daarna wel heel goed je best doen, hè?

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.

0: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
2: Hoe is het op je woensdagmorgen? Het is 7:58. Loop je op tijd? Wij wel. Hier is Nelly met de laatste nieuws. Bon dia.
3: Bon dia. De brandweer is gestart met de nieuwe instructeursopleiding voor 11 medewerkers. Daarmee investeert het in eigen personeel. De brandweerlieden worden in 5 maanden tijd opgeleid om in de toekomst hun eigen collega's te trainen. Hierdoor kan het korps de opleidingen vaker intern verzorgen en blijft de vakkennis behouden. Er staat ook al een tweede opleidingsgroep gepland. En de overheid krijgt tot 20 november de tijd om de rechtspositie van 17 ambtenaren af te handelen. Dat heeft de rechter bepaald. De uitspraken van de ambtenarenrechter worden stelselmatig genegeerd, zelfs nadat de maximale boetes zijn uitbetaald. De rechter noemt de situatie onaanvaardbaar voor de rechtsstaat en dreigt met nieuwe dwangsommen. En internationaal nieuws, de 23-jarige Brit die zaterdag in de Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger, kampte al jaren met ernstige mentale problemen. Dat meldt zijn familie. De man klom in zijn eentje het tijgerverblijf in Doncaster binnen en overleefde de aanval niet. De zaak leidt inmiddels ook tot grote verontwaardiging in de Verenigde Staten. President Donald Trump deelde de heftige beelden van de dodelijke aanval op zijn sociale media met de tekst "Never mess with nature". De familie van het slachtoffer reageert aangedaan en roept op om te stoppen met het verspreiden van de beelden.
2: Nou, lijkt mij wel. Heb je het gezien? Mijn god, dat is echt. Alleen echt wat je in een film ziet, dan weet je dat het nep is. En bij dit weet je dat het echt is.
3: Ja.
2: Dan krijg je helemaal sidderingen over je hele lijf heen. We hadden eerder vanochtend al over discussies ook over dolfijnen. Hè. Het Nederlands kabinet wil die diertjes daar de vrijheid geven. Wat niet kan, want ze zijn gewend om in gevangenschap te leven. Je kunt ze niet vrijlaten. Überhaupt ook dit, hè, dieren in het wild houden weer. Die hele discussie die laait op. Hebben wij een oplossing, denk je, Nelly? Alles maar gewoon vrij laten, loslaten, kijken wat er gebeurt? Of,
3: Ja, soms moeten die dieren wel opgevangen worden, omdat ze dus worden verstoten door hun eigen soort.
2: Oh ja.
3: En dat heb je ook.
2: Ja, ja.
3: En dan is dit de enige manier waarop ze dan nog kunnen overleven.
2: Wat verdorie zeg.
4: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Carteam Willemstad.
2: Een klein beetje drukte zo tijdens de vakantieperiode. Op je woensdagochtend staat er op Rift Coral Estate richting Bandabau 4 minuten zeker vertraging. Op Hato vliegt het meeste op tijd, behalve deze twee vluchten. De Easy Air 713 vanaf Sint Maarten. Die is bijna een uurtje vertraagd. Staat gepland om vanmiddag 2:30 te landen. En de TUI Fly 367 vanuit Amsterdam. Die komt 70 minuten eerder aan, zo lijkt het nu, om 2:30 vanmiddag.
4: Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solar specialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
2: Marco Borsato die duikt op Bonaire, letterlijk en figuurlijk. Zometeen het hoe en waarom. En het is hier met Vrij Zijn.

0: beste Nelly. Jij bent nogal van het nieuwtjes opzoeken, de kranten doorspitten. We gaan er zo meteen naartoe. Maar Marco Borsato, die heeft gedoken op Bonaire. Letterlijk en figuurlijk. Hij heeft vakantiefilmpjes gedeeld onder water, terwijl zijn platenlabel ook nieuwe video's lanceert. Op dit moment komt hij terug. Nou, fans hopen op een comeback. Of hij weer gaat optreden, dat blijft nog een beetje onder water.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Wat staat daarin? Wat heb jij boven tafel getoverd om een beetje in de uitspraken te blijven?
2: In de kranten, in het Antilliaans Dagblad, een artikel dat Nederland het volverdrag met de Verenigde Staten voor de vierde keer wil verlengen met 5 jaar. Tot 2 november 2031.
0: Welk verdrag?
2: Vol, FOL. Ja. Het huidige verdrag gaat dus over de bestrijding van drugsmokkel. Loopt dus begin november af. En door de verlenging behouden de Amerikanen toestemming om vanaf de luchthavens op Curaçao en Aruba onbewapende vluchten uit te voeren. Het gaat dan over het monitoren, waarnemen, volgen en opsporen van drugstransporten vanuit de lucht in het Caribisch gebied. Andere militaire operaties vallen daar officieel niet onder. En volgens het kabinet blijft de juridische basis hiermee behouden om gezamenlijk de grensoverschrijdende criminaliteit in het Caribische gebied aan te pakken. Er is zowel in de Tweede Kamer en op Curaçao soms kritiek en ook zorgen over hoe de VS de regio monitoren. En ook over de geopolitieke spanningen zoals rondom Venezuela. Maar zowel de lokale als de Nederlandse autoriteiten steunen dus de voortzetting van veiligheid en ook deze anti-smokkeloperatie. In de regio. Op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad ook een artikel over de miljoenen investeringen in de Curaçaose scheepswerf. CDM Holding ziet kansen in Venezuela. Ze zijn dus van plan om de huidige scheepswerf te renoveren voor zo'n 104, of eigenlijk bijna 105 miljoen euro. De scheepswerf wordt nu geëxploiteerd door Damen Ship Repair. En de bedoeling is dus om de capaciteit uit te breiden om ook schepen te kunnen repareren die de offshore olie- en gasactiviteiten in Guyana, Suriname en Venezuela kunnen ondersteunen. Mm-hmm. Zo wil de CDM Holding zich op de langere termijn richten ook op de tankervloot van Venezuela en ook schepen die verbonden zijn aan het staatsoliebedrijf PDVSA. En zo willen ze dus voortbouwen op de historische banden tussen Curaçao en Venezuela. En ook wordt er dus mogelijkheden onderzocht in de Venezolaanse offshore gassector. Directeur van CDM Holding, Agustin Diaz, die stelt dus in de krant dat het hervatten van de zakelijke activiteiten met Venezuela afhankelijk is van het opheffen van de internationale sancties, veilige betalingskanalen en ook de naleving van regelgeving. Maar we weten al dat heel veel van die sancties zijn versoepeld. En dat Amerika ook wel toestaat of toelaat aan bedrijven om dus zaken te doen met Venezolaanse bedrijven.
0: Zolang Amerika er maar aan verdient. Maar verder wel goed natuurlijk. Ik denk dat het er nog geeft even wat tijd. En dan denk ik dat we er ook gewoon weer op vakantie kunnen, toch?
2: Nee, ik kan nu al.
0: Ja, maar ja. Het voelt voor mij nog niet helemaal lekker eigenlijk.
2: Er zijn steeds meer luchtvaartmaatschappijen die starten weer met routes. We gaan weer vliegen op Venezuela. En op deze week had ook Caribbean Airlines weer aangekondigd dat ze weer vluchten zullen verkopen. Dus dat gaat alleen maar steeds meer.
0: Goed nieuws.
2: Landen zien het toch wel weer dat de rust is teruggekeerd.
0: Gelukkig.
2: En het is ook altijd voor de familiebanden. Er zijn genoeg mensen die daar familie hebben.
0: Oh, zeker.
2: Familie willen opzoeken. En verder ook in de krant een bericht dat minister Charles Cooper van Financiën vooralsnog afziet van zijn eerder aangekondigde aangifte tegen de Curaçao Gaming Authority. Eind juli sprak de bewindsman nog van een vermeende geheime bankrekening in Tsjechië en eiste hij een onderzoek. Nou, 2,5 maand later laat Cooper aan het Antilliaans Dagblad weten dat hij op advies van zijn juristen eerst een intern onderzoek afwacht en vervolgens dan gaat besluiten wat hij gaat doen. Of nog dan naar de rechter gaat stappen. Of althans naar aangifte.
0: Ja, precies. Wat zit daar nog dan meer achter nu, inderdaad? Als je maar niet afziet van de concessie en alles met Starlink. Hè? Want wij willen gewoon satellietinternet met z'n allen, toch?
2: Nee, dit is natuurlijk weer. Dit had te maken met geheime bankrekeningen.
0: Ja, is heel wat anders.
2: Ja, heel anders.
0: Al bij Starlink, volgens mij bij Elon Musk, gaat het er soms ook geheimzinnig aan toe, hoor. Maar dat is wat anders trouwens.
2: Woorddrukker.
0: Hey Nelly, het is tijd om eens even terug te gaan naar een hele grote jaren 80 hit. Ben je er klaar voor? Hoor je niet zo vaak bij Paradise, maar ik dacht, weet je, het wordt er eens tijd voor.

Brian Adams, When You're Gone, Paradise FM Ochtendshow, Jeremy hier en Nelly. En straks staat er iets te gebeuren. Stel je eens even voor dat je 's ochtends onder de douche staat, je wilt daarna koffie zetten en ineens valt de stroom uit. Nou, het komt regelmatig voor, er komt een waarschuwing, misschien voor noodweer en je moet onverwacht thuis blijven. En dan merk je hoe afhankelijk we zijn van dingen die normaal gesproken vanzelfsprekend zijn. Heb je genoeg drinkwater in huis? Weet iedereen in het gezin wat te doen? En waar vind je betrouwbare informatie als er iets ergs gebeurt? Over dat soort situaties denken we liever niet te lang na, maar juist door je vooraf voor te bereiden, kun je op zo'n moment rustiger en verstandiger ook gaan handelen. Wat heb je nodig? Welke afspraken maak je met elkaar? En hoe werken de hulpdiensten samen als het echt misgaat? Daarover praten we zo met Leslie Ver van de directie Risicobeheersing en Rampenbeleid. Zaterdag 17 oktober, komende zaterdag, organiseert die directie de gratis Amita Prepara Expo op het Brionplein in Otrobanda. En daar is praktische informatie van hulpdiensten, andere organisaties. En met een scavenger hunt kun je op een leuke manier ontdekken hoe goed jij eigenlijk voorbereid bent. Leslie is dus dadelijk bij ons in de studio. En nu om 7:50, Mai Tai. En history. Ricky Martin ook nog zometeen. Lekkere muziek op 103.1 om jou de

0: programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Luister naar Paradise FM op 103.1. Dit is de ochtendshow. Jeremy hier. Maar ook Nelly is van de partij. En zij heeft het laatste nieuws voor je om een half minuut voor acht.
4: In een ziekenhuis in het Franse Toulouse is een lichaam ontdekt dat al maar liefst 14 jaar in de koelcel lag. De man overleed al in 2012, maar door een fout tussen het mortuarium en de gemeente is hij nooit begraven. De late ontdekking werd gedaan tijdens een inspectie die werd uitgevoerd naar een ander schandaal, waarbij eerder baby's in een afvalcontainer van hetzelfde ziekenhuis werden gevonden. Er wordt nu geprobeerd alsnog nabestaanden van de man op te sporen. En vlak over de grens bij Enschede in de Duitse Epe is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij de aanrijding zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen, onder wie een kind en een leraar, liggen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. In de bus zaten voornamelijk middelbare scholieren die op weg waren naar gymles. Ook Nederlandse hulpdiensten verleenden assistentie en stuurden meerdere ambulances naar de plek van het ongeluk. De Duitse politie onderzoekt de zaak. En lokaal nieuws, PNP-statenlid Rysandro Seintje doet niet langer mee aan de verkiezing voor het politiek leiderschap van de partij. In een brief geeft Seintje aan geen onderdeel te willen zijn van verdere verdeeldheid binnen de partij. Door zijn terugtrekken is de oud-minister Diana Rachingaling Roosendaal de enige overgebleven kandidaat op de kieslijst. Als het bestuur haar benoeming goedkeurt, volgt zij per 1 november dus Milda Sicilia op. En Nederland wil het VOL-verdrag met de Verenigde Staten voor de 4e keer verlengen met 5 jaar tot november 2031. Hiermee behouden de Amerikanen toestemming om vanaf de luchthavens van Curaçao en Aruba onbewapende surveillancevluchten uit te voeren tegen drugsmokkel. Hoewel er politiek soms kritiek is vanwege regionale spanningen, steunen de autoriteiten de voortzetting. Volgens het Nederlandse kabinet is de verlenging essentieel voor de veiligheid en de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit in het regio. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
3: Dankjewel Nelly.
5: Paradise FM, verkeersupdate.
6: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Kijken we naar de weg. Op dit moment 6 meldingen op ons eiland. Het zijn allemaal natuurlijk korte opstoppingjes vanochtend. Het is vakantieperiode, maar toch op de Grakkersbaaiweg richting Salinja. Waar anders? Maar dan vanaf kruispunt Camino Roy Santo 5 minuten vertraging. Serulorenweg richting Jan Wee vanaf kruispunt Vraat en dan Discapagné. 3 minuten. Op Santa Rosaweg richting Schottengatweg vanaf kruispunt Engelenweg is dat, 3 minuutjes. En dan de Krakkersbaaiweg weer richting Salinja, maar dan vanaf kruispunt Schubappelweg tot de Goyabaweg 3 minuten. Op Hato 2 vluchten die de nodige aandacht behoeven. Dat zijn de vluchten van EasyAir Sint Maarten, de 713. Die komt een uurtje later aan, om 2:05 vanmiddag. En die Amsterdamvlucht 367 van TUI, die komt 70 minuten eerder aan, zoals het nu uitziet, om 2:30 vanmiddag.
7: Extreme hitte, noodweer of een blackout die meerdere dagen duurt. Hoe goed ben jij voorbereid als een nood toeslaat? Kom jij ook langs op de Amita Prepara Expo. Zaterdag 17 oktober aanstaande van 4 tot 9 uur 's avonds op de Brionplein. Leer alles over hoe jij en je gezin zich beter kunnen voorbereiden op een crisissituatie. Met demonstraties en tips van crisisbeheerders en hulpdiensten. Durf jij een uitdaging aan? Vorm een team en doe mee aan de eerste editie van de Amita Prepara Scavenger Hunt. Met als hoofdprijs 2500 gulden cash. Bezoek Amita Prepara op Facebook en Instagram voor meer informatie en om je in te schrijven. Ik ben voorbereid. En jij?
8: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
9: Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
10: Banco di Caribe.
11: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
12: Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
13: Heel de dag uit volle borst.
12: Nu, Jeremy Kesseler.
3: Dadelijk iemand hier die het heeft over risico aan rampen.
14: Paradise FM. Bom dia. Mijn chaotische sleutelzoektocht is weer begonnen. En natuurlijk staat de Paradise FM ochtendshow aan om goed wakker te worden.
12: De Paradise FM ochtendshow.
3: Amita, prepara. Zometeen hier Leslie Ver in de ochtendshow. En dit zijn de Rolling Stones.

0: beste muziek ooit gemaakt hier. Lekker het volle Boys Bay zingt op 103.1. Ja, deze Lady A ging door het leven als Lady Antebellum. Zeg misschien iets meer. Need You Now hier op Paradise. De ochtendshow. Timen 12 over 8 op je woensdagochtend. Vandaag is Leslie Ver van de directie Risicobeheersing en Rampenbeleid te gast. En we praten over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op mogelijke crisissituaties en wat je thuis alvast kunt regelen. Zaterdag is er op het Brionplein in Otrobanda de gratis Amita Prepara Expo met praktische info van de hulpdienst en andere organisaties. Bezoekers kunnen ook meedoen aan een scavenger hunt met opdrachten op verschillende plekken op het eiland. En daar hebben we het vandaag over. Leslie, bon dia.
1: Bon dia, goedemorgen en iedereen die het programma volgt.
0: Jij bent druk bezig geweest met een team om dit allemaal voor te gaan bereiden. We gaan stilstaan bij belangrijke zaken. Wat betekent het in de praktijk om voorbereid te zijn eigenlijk überhaupt op een crisis? Hè? Waar kunnen mensen thuis het beste mee beginnen?
1: Ja, laten we beginnen door eerst te weten wat de risico's zijn op het eiland.
0: Oh ja.
1: Die zijn stukken breder dan alleen maar een overstroming of orkaan, zoals de meeste van de eilandinwoners denken dat het is.
0: Ja.
1: We hebben 35 type crisis situaties.
0: 35?
1: 35 totaal. Ja, die zich kunnen ontwikkelen tot een ramp of crisis.
0: Ja.
1: Niet allemaal zijn even relevant of even belangrijk. Maar je moet wel aandacht daaraan besteden. Daarvoor hebben we een crisisprofiel ontwikkeld. Dat crisisprofiel kan je zien. Wat zijn de probabilities? Hoe groot is de kans? En wat zijn de waarschijnlijkheden in dat kader?
0: Ja, ja.
1: We hebben een aantal geselecteerd. Want je kan niet alle 35 tegelijkertijd aanpakken. En die gaan we meer en meer aandacht aan besteden. Een van de crisissituaties die wij heel erg aandacht aan moeten besteden is klimaatverandering. De effecten van klimaatverandering. Misschien mensen hebben dat de laatste paar maanden meegemaakt. Droogte van je...
0: Ja, de drukkende hitte. In één keer dat alles barst los maandagochtend hier. Ja.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
1: En dat is gewoon windstil bijvoorbeeld ook. Dat zijn allemaal zaken die je vanuit klimaatverandering meemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Maar het probleem is, het volgt niet meer het patroon zoals de meteorologische dienst gewend zijn. Van hey, goh, in de maand dal en dan verwacht je dat en dat en dat. Door klimaatverandering zijn al die modaliteiten anders. Dat betekent, de bevolking moet zich beter gaan voorbereiden op die verschillende zaken.
0: Ja, ja.
1: Ik weet niet of je nog kan herinneren, Jeremy. 3 januari dit jaar had Amerika iets te doen in Venezuela.
0: Wow, nou, dat, ik denk dat iedereen dat wel weet. Ja. Ja.
1: En op dat moment heeft twee carriers, belangrijke carriers voor het eiland, vanwege de situatie in het luchtruim, besloten wij komen niet naar Curaçao.
0: Ja.
1: Op dat moment had je te maken met 1, sowieso, toeristen die niet komen, maar toeristen ook die, of eilandmensen die ook in het buitenland zijn blijven hangen. Maar een belangrijke, wij importeren heel veel.
0: Oh ja.
1: Dat betekent dat je ook je invloed van eten, drinken enzovoorts gelijk risico loopt. Dat is ook een risico.
0: Ja.
1: Dus, en zo kan je heel veel zaken
0: helemaal niet bij nagedacht
1: identificeren. Ja.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Het is heel erg belangrijk dat de bevolking zo goed mogelijk voorbereid is op.
0: Ja,
1: dat is
0: ja,
1: de zaak.
0: Ja, maar goed, die 35 punten die komen allemaal te sprake ook zaterdag, hè, op het Brionplein. Waar we naartoe kunnen vanaf een uur of 4 in de middag volgens mij.
1: Ja, het begint vanaf 4 uur op het Brionplein. Het is gratis.
0: Ja.
1: En wat ga je daar aantreffen? Je gaat de hele crisisorganisatie op Brionplein aantreffen. Wat betekent dat? Je kan mensen vragen stellen. Je kan diensten vragen stellen.
0: Mm-hmm.
1: Je kan vanuit je eigen realiteit, je omgeving vragen. Ik zit daar en daar en daar mee. Hoe zou ik daarmee moeten omgaan? Dat is één deel. Je kan je voorbereiden op crisissituaties. Een belangrijk aspect is ook, je krijgt ook te zien wie allemaal in die crisisorganisatie allemaal aanwezig zijn. Want het is niet alleen de brandweer, politie of ambulance.
0: Ja.
1: Er zijn tien specifieke organisaties. We noemen dat de ESF, Emergency Support Functions. Een Aqualectra, een RAC, een openbare werken, een sociale SOAW, communicatie en voorlichting. Een ESF 9, wetgeving, juridische zaken.
0: Ja.
1: En niet te vergeten, voor voedselzekerheid heb je ook de economische afdeling, economische zaken.
0: Het zijn nogal wat organisaties inderdaad, die moeten allemaal met elkaar kunnen samenwerken. Als er crisis is, dan coördineren jullie dat vanuit jullie vernieuwde crisiscentrum ook nog eens een keer. Maar voor de mensen die nu luisteren, welke informatiebronnen kunnen inwoners volgen als er een noodsituatie is en hoe herkennen ze betrouwbare informatie?
1: Op dit moment hebben wij samen met de afdeling communicatie en voorlichting Amita Prepara website. Die website wordt vandaag, morgen of overmorgen gelaunched. Er wordt op dit moment heel keihard aan gewerkt om het te launchen. Ja. Maar dat is de website die officiële informatie gaat verstrekken aan de bevolking. Ami ta prepara. Het is iets vergelijkbaars als in Nederland Denk Vooruit.
0: Oh ja.
1: Aan de denkvooruit.nl.
0: Ja. Ja.
1: Nou, Curaçao heeft Ami ta prepara. Dan kan de bevolking heel veel nuttige informatie krijgen over een noodpakket. Wat moet je in je noodpakket hebben? Wat zijn de belangrijke telefoonnummers? Welke diensten heb je allemaal nodig?
0: Precies.
1: En dat soort zaken. En dat is één deel. Naar de future toe gaan wij ook werken aan een risicokaart. Zo kan de bevolking nog beter zien in zijn of haar omgeving.
0: Mm-hmm.
1: Wat zijn de risico's in mijn omgeving? Als er iets gebeurt, wat moet ik dan doen?
0: Precies dat, ja. Laten we dadelijk even stilstaan, want het is heel veel informatie die we op de website kunnen gaan vinden. Hè. Er komen handige tools zoals die risicokaart. En zaterdag is natuurlijk Amita Prepara die expo vanaf 4 uur op het Brionplein. Maar er is ook een scavenger hunt. Wat dat inhoudt, nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Er is ook nog wel leuks mee te winnen, ook nog eens een keer. Ik ben daar benieuwd naar, want er is zoveel te vertellen over veiligheid. Er is altijd heel veel aandacht voor nodig, hier in de ochtendshow.
2: Je doet de luiken open.
0: Ja, als je open doet, zie je regen.
2: Palmen wijven zacht in de bries.
0: Op veel plekken op het eiland, weinig wind.
2: Yeah.

0: Tavern Light Café, Jorde Heden, 103.1, de Paradise FM ochtendshow. Ik ben Jeremy, Nelly is er, zometeen hoor je haar met het nieuws. En andere belangrijke zaken stellen we aan de kaak vandaag.
1: Paradise FM.
0: En daarvoor ben jij te gast, Leslie. Jij maakt je druk om belangrijke zaken met een heleboel collega's. Je bent van de directie risicobeheersing en rampenbeleid. En hier te gast voor een belangrijk evenement ook zaterdag. Hè. Er is een Amita Prepara Expo op het Brionplein vanaf 4 uur 's middags. Hebben we het net al even kort over gehad. Veiligheid, veiligheid, veiligheid. Vaak zijn we te laat als er echt een crisis is. Dan hebben we pas door van, oh ja, ik ben eigenlijk niet voorbereid. Waarom is het zo belangrijk om überhaupt bewust te zijn en zaterdag te gaan?
2: Sowieso zeer belangrijk, omdat de bevolking moet zich realiseren dat als er een incident zich plaatsvindt bij hun, zijn zij meestal de eerste paar minuten tot uur dat zij zelf voor zichzelf moeten gaan zorgen.
0: Ja.
2: Dat betekent dat hoe beter je voorbereid bent op de situatie die zich voor kunnen doen, hoe beter je kan voorkomen dat je te maken krijgt met schade of lichamelijk of materiële schade. En dat betekent dat de schadebeeld ook lager is. Dus hoe beter je voorbereid bent, hoe minder schade je zal onder. En het belangrijkste, hoe sneller je ooit die situatie terugkomt. Dus de navaas zal korter zijn.
0: Ja.
2: Daarom zeer belangrijk voor de bevolking om dat te doen.
0: En we roepen op om zaterdag dus vanaf 4 uur naar het Brionplein te komen. Daar staan een heleboel organisaties die allemaal in crisissituaties helpen en belangrijk zijn voor jou, hè, als inwoner van Curaçao. Spelende wijs kunnen de mensen daar ook dingen gaan leren. Hè. Er wordt een hele grote scavenger hunt georganiseerd. De aanmeldingen die in principe officieel zijn ze gisteren gesloten, maar misschien kun je er nog tussen wurmen ook nog eens een keer. Dat klinkt als een speurtocht, maar dan met een serieus doel. Wat moeten deelnemers daar gaan doen en wat gaan ze ervaren over veiligheid en voorbereiding?
2: De deelnemers zullen heel veel opdrachten krijgen, net als bij de scavenger hunt dat ook het geval is. Ze krijgen heel veel opdrachten. Het start bij ons crisiscenter op Rio Canario. Dat is het oude politiebureau op de hoek Schotgatweg, Winston Churchillweg. En om 1 uur gaan ze rijden, gaan ze de straat op. Dan krijgen ze heel veel opdrachten mee. En het leukste daarvan is, je bereidt je voor op crisis. Dus je krijgt informatie, nuttige informatie, hoe je je kan voorbereiden op crisis.
0: Ja.
2: Maar je kan een hele leuke prijs mee winnen. 2500 gulden. Als prijs, bijvoorbeeld hoofdprijs.
0: Zo.
2: Dat is gewoon aardig richting oud en nieuw.
0: Wow, leuk. Ja, dus kun je een leuk feestje voor organiseren. Ja.
2: Je kan nog melden, je kan nog aanmelden. Inderdaad, gisteren was de sluiting, maar voor vandaag is het nog steeds open. Kijk op Facebook, Amita Prepara. Kijk op ook Snapchat op Amita Prepara. Dan kan je dat allemaal, Instagram, sorry. Kan je dat allemaal terugvinden. Er is een QR-code, dat kan je ook melden. Meld aan, daar zit wel een bepaald bedrag, volgens mij per auto of per groep, 100 gulden betaal je. Maar het leukste is, je krijgt informatie en je kan prijzen winnen.
0: Ja.
2: En
0: ja, maar sowieso, het is al slim om te doen. Laat ik dat ook nog voorop stellen. Dus je investeert in je eigen veilige toekomst.
2: Ja.
0: Het is nog eens een keer heel gezellig. En je leert een hoop.
2: Ja.
0: Hey, en je bent weer een paar uren van huis af bij moeder de vrouw weg. Ja.
2: Dat klopt ook. Maar nogmaals, die 100 gulden als je per team, volgens mij 4 mensen per auto maximaal, dat is 25 gulden per persoon. I mean,
0: Als je mij vraagt, Leslie, is het de investering meer dan waard? Mij hoef je niet te overtuigen, hoor. Maar goed. De expo, inclusief de scavenger hunt, op het Brionplein, dus zaterdag vanaf 4 uur. Wat wil je nog meegeven aan mensen die twijfelen om te komen?
2: Heel concreet, de scavenger hunt start om 1 uur, 12 uur verzamelen.
0: Oh ja.
2: Maar de Amita Prepara Expo zelf, die begint om 4 uur op het Brionplein.
0: Ja.
2: Kom met je kinderen, kom met kinderen, kom met volwassenen, noem maar op. Defensie is daar ook, Rode Kruis. Mensen gaan schminken, die kinderen schminken. Kinderen kunnen heel leuk op die auto's en voertuigen foto maken. Dat is hartstikke leuk voor die kinderen. Dus ik zal zeggen, allemaal leuke dingen om aanwezig te zijn op de Brionplein vanaf 4 uur aanstaande zaterdag.
0: Perfect, kom daar naartoe. Ik heb begrepen ook dat vanaf volgende edities jullie gaan werken om steeds meer ook de wijken in te gaan. Hè. Dat gaat er vervolgens vervolg krijgen. Dus we gaan elkaar vast in de toekomst ook weer hierover spreken. Want dit behoeft altijd dagelijks, zeg maar, de aandacht. Hè?
2: Yep, ja, dat is het.
0: Leslie, dankjewel. Succes komende zaterdag.
2: Masha, dankie. Yo solo quiero pegar en la radio.

0: programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
1: Lekker een informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles om van je huis een thuis te maken. Je vindt ons aan de Karakasbaaideg tegenover de Heineken Snack. Welkom in mijn wereld.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
4: Luister Paradise FM 103.1. Dit is de ochtendshow, Jeremy hier, maar ook Nelly Rossa om 8:55 met het laatste nieuws voor je. Bon dia.
5: Bon dia. Waarnemend gouverneur Rutsella Jansen heeft een ontmoeting gehad met een afvaardiging van de Europese Unie. Tijdens het kennismakingsbezoek in het paleis van de gouverneur werd gesproken over de betrekkingen en de toekomstige samenwerking tussen Curaçao en de EU. En aan de kust van Corridor wordt zaterdag een nieuw kunstwerk onthuld van de bekende Curaçaose kunstenaar Giovanni Abad. Het imposante metalen beeld staat langs de populaire wandel en jogroute. De onthulling markeert de afsluiting van het kunstproject Uncommissioned Curaçao, georganiseerd door Score Corsau. Met het werk bouwt de organisatie verder aan een groeiende route van kunstwerken in de openbare ruimte. De publieke opening vindt aanstaande zaterdag plaats om 5:00 middags op Corridor. En internationaal nieuws, een tikfout van een piloot heeft gisteren geleid tot een groot kapingsalarm boven Duitsland. Tijdens een vlucht van Corfu naar Nuremberg viel de radioverbinding uit. De piloot wilde dit melden via de transponder, maar tikte per ongeluk de noodcode voor een kaping in plaats van die voor een radiostoring. Twee Duitse gevechtsvliegtuigen stegen meteen op om het Corendon-toestel te begeleiden en op de luchthaven stond de speciale politieeenheid klaar. Het vliegtuig landde veilig, waarna het misverstand werd opgehelderd.
4: Nou, misverstand. Ja, kijk, fouten maken is menselijk, maar hoe vaak is deze man getraind hierop? Wat ging er door zijn hoofd? Had hij problemen thuis op dat moment? Ja. Had hij honger? Werd hij afgeleid door zijn maag?
5: Nou ja, hij moest dus 7600 in moeten tikken. En hij tikte 7500. Dus die 6 en een 5.
4: Misschien moeten ze die codes dan een keer veranderen. Iets minder dicht bij elkaar laten liggen.
6: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
4: Ik denk dat dat misschien wel de oplossing kan zijn. Nog een aantal knelpunten op de wegen om 8:55. Op de weg naar Santa Catarina richting Cascoraweg. Bij kruispunt Calle van God, 6 minuten vertraging. Caracasbaaiweg richting Salinha, vanaf kruispunt Calle Sin Vandel, 5 minuten. En op de serie Loraweg richting Janwee, dat is vanaf kruispunt Scherpenheuvel, 5 minuten. 2 vluchten op Hato die de nodige aandacht behoeven. Sint Maarten Easy Air 713, binnenkomende vlucht. Die is een uurtje vertraagd. Staat nu gepland om 13:55 vanmiddag te landen. En de TUI Fly 367 uit Amsterdam die komt 70 minuten eerder aan. De wind in de rug. 14:30 vanmiddag is de verwachte aankomsttijd.
6: Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
4: Nelly, hoe ruiken de kranten vandaag? Weer goed allemaal, ja?
5: Nou, ik kijk meer nu naar een foto van de Meinder die dreigt zijn schoenen uit te trekken in het vliegtuig.
4: Oh, daar gaan we zo meteen even bij stilstaan. En de kranten, ja.

0: Collega's die onderweg zijn en in het vliegtuig zitten op dit moment. Even een beetje inside information op dit moment, Nelly. We hebben Arie Pieter Imhof, we hebben Meindert Manshander, we hebben een groot vliegtuig. Stop die twee mannen daarin met veel te veel tijd om niks te doen. Dan kunnen wij fotobommetjes van deze mannen verwachten. Wat is er vanochtend gebeurd?
1: Ik ben er nu niet meer mee bezig. Dus ik denk, je hebt het ook gekregen in de app.
0: Werden er nou schoenen uitgetrokken? Dat soort
1: dingen? Nee, Meindert dreigde dat hij zijn schoenen zou uittrekken straks in het vliegtuig.
0: Oh jee, ja. En Meindert is een grote man, leeft op grote voet, dus dat belooft wat.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Die krant, daar zit ook een luchtje aan vanochtend, maar dat is papier natuurlijk. Hè. Dat is logisch, we weten wat eruit. Daar wordt inkt op gedrukt en dan staan daar verhalen en die lezen we. Wat staat daar, Nelly?
1: Onder andere dus een bericht in de Vigilant. Dat is heel opmerkelijk, want er komt een onderzoek naar fraude met brandstofkaarten door ambtenaren. Dat zo schrijft dus de Vigilant. Deze kaarten zijn dus bedoeld om dienstvoertuigen vol te tanken voor werkgerelateerde ritten. De administratie van verschillende ministeries heeft dus ontdekt dat er extreem vaak achter elkaar wordt getankt. En het is vrijwel onmogelijk dat de auto's in zo'n korte tijd zulke grote de afstanden hebben afgelegd. En er is dus vastgesteld dat er met kaarten die gekoppeld zijn aan benzineauto's diesel is getankt. Nou, dat is natuurlijk, dat kan al niet, want dan zou die auto niet meer kunnen rijden. Nou, dit wijst op gebrekkige controle en ook verkeerd gebruik van de kaarten. En het brandstofverbruik per maand is dus zo drastisch gestegen zonder dat er dus meer ritjes worden gemaakt. En er bestaat zelfs het vermoeden dat ambtenaren de brandstof doorverkopen, maar dit is ook nader
0: worden. Jee, nee. Dat zou heel erg zijn.
1: En het gaat dus om ambtenaren die dus hun dienstauto mee naar huis mogen nemen.
0: Oh my.
1: Dit valt dus onder fraude. Dus wordt er dus een officieel onderzoek opgestart. Zo schrijft dan de Vigilante. Verder in de krant ook. We hadden het gisteren al over dus dat Fondation Juliana Dorp. Die had dus een rechtszaak aangespannen om tegen de... tegen de stad... Die beschikking die was afgegeven door de minister van VVRP... voor die bouw van 25 woningen aan de Parkweg. Nou, de rechter heeft in eerste aanleg een verzoek om de bouwvergunning tijdelijk stil te leggen, of althans te schorsen, afgewezen. Maar de bezwaarprocedure tegen de vergunning die loopt nog. In een tweede zaak over de randvoorwaarden, zoals de wegen, bermen en afwatering, verklaarde dus de rechter zich onbevoegd, omdat de minister van VVRP hierover nog geen definitief besluit heeft genomen. En de stichting vervolgt ook hier nog de procedures. En de stichting zegt in de verklaring dat ze niet tegen woningbouw zijn, maar dat er wel gebouwd moet worden met respect voor het bestaande verkavelingsplan en dat natuurlijke opvangplekken voor regenwater dus ook behouden blijven. Dat is dus wat de stichting van Juliana Dorp dus laat weten. En dit staat ook in de kranten. Verder ook een opinieartikel van Jos van Dijk in het Antilliaans Dagblad. En dit gaat dus over wie verkoopt Curaçao. En daarin trekt de auteur een vergelijking tussen het mislukte Parker Hotel project op Bonaire in de jaren 80 en ook de recente vastgoedtransacties rond het voormalige salescomplex op Curaçao. Hij stelt dus daaraan dat de overheid eigenlijk volledige openheid moet geven over de financiële deals rondom het voormalige salescomplex. We weten al, het werd dus uit een faillissement voor 10 miljoen gulden verkocht aan een particuliere partij. Mm-hmm. En vervolgens werd het dus weer door de overheid samen met CMC vastgoed teruggekocht voor 13 miljoen. En om speculaties en ook wantrouwen te voorkomen, eiste de

0: rapporteur, dus dat er transparantie komt over de taxaties en de gemaakte kosten. En ook dat de overheid beter moet waken over publiek geld en publieke gronden.
1: Ja, ik laat het stilvallen. Ik hoor dit al dagen. Het gaat zo lang erover. Zullen we hierna over vandaag het er niet meer over hebben?
0: Nee, dat kan toch niet. Als het in het nieuws is, dan is het in het nieuws.
1: Ja, nou ja, nee, maar er gebeurt veel, maar ook tegelijkertijd voor mijn gevoel ook heel weinig op dit vlak. Ben je een andere mening toebedeeld?
0: Nee, het laat alleen maar zien dat mensen het tot een opmerkelijke deal vonden.
1: Ja, maar dat is het. Dat is het absoluut. Ja. Oké. Okay. Weet je het zeker? In een ander onderwerp morgen?
0: Ik kan niks beloven.
1: Want in het nieuws is in het nieuws, daar heb je ook weer helemaal gelijk in, Nelly. Nou, natuurlijk, hey, dankjewel. Het is 8:45 op dit moment. Dit is Ice House. Mooie plaats.

0: Ed Sheeran, 103.1, met de man die muziek maken kan. Nelly, jij weet alles over woorden. Hè? Dat kunstenarij gedoe, dat gaan we zo meteen hier lekker doen. Dat heeft allemaal met het Laura Woord van de dag te maken. Maar wat vond jij nou het meest voor jouzelf het opvallende nieuws van deze ochtend? Was ik gewoon even nieuwsgierig. Nou, ik denk, gooi hem er gewoon even in.
1: Nou, ik was eigenlijk vooral bezig met de press secretary van Trump. Die heeft een nieuwe. En die had dus gisteren haar vuurdoop, moet je het dan maar eens noemen.
0: Ja.
1: En de media is verrassend hard naar haar toe. En dat is misschien ook niet zo vreemd, want ze maakte wel een paar foutjes. Ze wist niet alles. Ze noemde in plaats van dat ze zei haar husband, zei ze my president.
0: Wat gebeurt daar nog meer achter de schermen?
1: Fout.
0: Ja, ja. Waarom is ze aangenomen? Oh jee.
1: Verspreking. Nee, dat was grappig om te zien. Ik heb wel medelijden met haar, maar ze vermoedde dat ze het niet lang zal uithouden, want het is alweer de vijfde of zo. Verdomme. Jij heeft verwisseld, dus ze geven haar nog een paar dagen.
0: En die man in het Franse Toulouse die na 14 jaar in een mortuarium te hebben gelegen, gevonden is, overleed in 2012, dat vond ik toch wel het meest opmerkelijke van vandaag. Dat is een bijzonder verhaal daar. 2013 is er al toestemming gegeven om zijn lichaam vrij te geven voor de begrafenis, maar dat is nooit gebeurd. En daar had ze geen familielid gemeld. De gemeente zegt daarna niets meer van het mortuarium te hebben gehoord. Nu was er een inspectie en dan in één keer daar ligt die man daarna 14 jaar, terwijl zijn dossier blijkbaar ook al die tijd doodstil lag, was overleden, maar ik denk dat de administratie hem ook nog niet eens begraven heeft gekregen.
2: Het Laura woord van de dag.
0: Nou lijkt het in ieder geval op. Goed, naar iets leuks, iets luchtigs om 8:08. Het Laura woord van vandaag is op deze 14 oktober.
1: Hij heeft te maken met het nieuws dat de oud-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, €250 moet betalen voor wat officieel schennispleging heet, het gerechtshof in Zwolle. Acht bewezen dat hij heeft gemasturbeerd in zijn auto in maart 2024. Oftewel, hij heeft aan zijn gordijn gezeten.
0: En zijn gordijn, ja. En zijn gordijnrails.
1: Gordijn.
0: En zijn gordijnrails heeft hij gezeten, ja.
1: Ja, dus dat is het woord, Laura Woord van vandaag.
0: Daar krijg je een boete van maar €250 voor. Is die rekening inmiddels bij hem hoger opgelopen?
1: Nee, het is 250. Is het,
0: ja. Ja, maar misschien heeft hij inmiddels meer boetes gehad. Dan denk ik, koop je. Dan kan ik een gordijnrails best
1: vaker. Nee, hij wil gewoon dat het niet. Hij zei dat hij buikpijn had en dat hij daarom zijn riem had losgemaakt en dat hij dus over zijn buik had gewreven.
0: Ah ja.
1: Hij wilde, voor hem gaat het natuurlijk meer om zijn imago.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Ja, dat is aan de hoogte van de boete.
0: Maar er zitten geen ruitenwissers aan de binnenkant, toch, van het raam? Sorry. Ja, dit is. Oké, vandaag is hij wel weer een beetje terug, ja. Maar Gourden. Oké, het Laura woord van de dag. Dankjewel, Nelly, voor deze bijdrage. Kan dus een boete opleveren van €250 als je schennispleging pleegt op deze manier. In Nederland weten we dat ook weer.

0: zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beach house of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
2: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Trail Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

0: 9 uur. Mijn naam is Jasper Markies en dit is het nieuws. Op Corridor wordt aanstaande zaterdag een nieuw kunstwerk onthuld. Het metalen beeld is gemaakt door kunstenaar Giovanni Abad, die werkt onder de naam 7.1. De onthulling vindt plaats aan de John F. Kennedy Boulevard en begint om 5 uur 's middags. Het werk sluit de kunstexpeditie Uncommissioned Curaçao 2026 af. Aqualectra heeft afgelopen nacht rond 9 uur opnieuw per wijk de stroom uitgeschakeld. Door weinig wind kon tijdens de piekuren nauwelijks windenergie worden opgewekt. Ook was er een onverwacht probleem met een waterpomp. Aqualectra kon geen vast schema geven. De situatie moet eind oktober verbeteren als 2 machines in gebruik komen. Eind november volgt een extra machine. Dan nog internationaal nieuws. Koen Schuiling, voormalig burgemeester van Groningen, is in hoger beroep veroordeeld tot een boete van €250. Het gerechtshof in Zwolle acht bewezen dat hij in maart 2024 masturberend achter het stuur zat op de A7. Een vrachtwagenchauffeur zag dat. De advocaten van de Oekraïense oud-militair Serhii K. zeggen dat mogelijk geen misdrijf is gepleegd bij de explosies van de Nord Stream-pijpleidingen in 2022. Volgens hen waren de leidingen een Russisch wapen en dus een legitiem doelwit. K. ontkent betrokkenheid bij de explosies. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen de 52-jarige Danny C. uit Lent. Volgens justitie stak hij op 2 oktober vorig jaar zijn 45-jarige vrouw Suzanne 25 keer. Ze overleed later die nacht in het ziekenhuis. C. zegt zich niets te herinneren. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
2: Ouder worden we allemaal. En soms is goede verzorging en verpleging aan huis dan nodig. Buurtzorg Caribbean biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis, waarbij de cliënt en familie centraal staan. Bel 51 00602 of kijk op buurtzorgcaribbean.com. Buurtzorg Caribbean, zodat er ruimte blijft voor de mooie dingen in het leven.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
5: Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solar specialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Jeremy Kesseler.
8: Met een heerlijke mix van de Four Tops en Ganry's Guerra.

2 hier op Paradise 103.1. Na 9e volgt de weg zich richting een overheerlijk restaurant die weer centraal staat in de muziekquiz. Zometeen bewegen we ons richting Op is Op, Eetcafé De Tijd. Kwam er van het weekend weer even langs. En toen rook ik die heerlijke ribbetjes en toen dacht ik, nou, volgens mij wordt het er binnenkort wel eens een keer tijd voor om weer langs te gaan. En dat kan jou ook gebeuren, dan op kosten van Paradise. In de muziekquiz hoor je zometeen een fragment. Nou ja, ik hoef het niet verder niet uit te leggen, we spelen het iedere dag al. En het WhatsApp-nummer daarbij is natuurlijk wel belangrijk. 675-1031. Luister naar de vraag. Stuur het antwoord in. En word vanmiddag teruggebeld na 4 uur... door Vanessa Werkhoff met goed nieuws. En als dat gebeurt, ja, dan heb je ze te pakken natuurlijk. Hè. Wat je sowieso ook dit uur nog te pakken hebt, is de beste muziek ooit gemaakt op 103.1. Het laatste uur van de ochtendshow hier met Jeremy, ik zei de gek, en met Nelly Rossa staat natuurlijk bol van heel veel muziek. Met The Pet Shop Boys, Armin van Buren komt eraan, maar ook Phil Collins hoor je zo. Ja, hoor.

0: Een keer of drie, niet vaker, ben ik op een groot concert van Armin van Buuren geweest. Je hoorde hem, This Is What It Feels Like. Hij organiseert regelmatig een State of Trance. Dat gebeurt op heel veel locaties. En als je dat ooit eens een keer hebt meegemaakt, nou, diepe buiging, diep onder de indruk hoe die man dat heeft opgezet, hoor. Wat een gezelligheid. En wat fijn om die muziek dan helemaal je lijf te voelen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Een lekkere hap in je maag is ook geen overbodige luxe. Regelmatig lekker op kosten van Paradise FM gaan eten. Iedere dag delen we uit. Samen met natuurlijk de restaurants die het mede mogelijk maken. En vandaag is dat Op is Op, Eetcafé De Tijd. Ga lekker daar onbeperkt ribbetjes eten. Nou, zoveel als je bestelt natuurlijk. Hè, tot zover onbeperkt, maar wel op kosten van Paradise. 675-1031 voor het goede antwoord op deze opgave.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, dat klinkt als... Waar klinkt dat eigenlijk naar? Jij weet dat natuurlijk. Zend je antwoord in op 675-1031. Je kunt ook de gratis Paradise FM app gebruiken die je op je telefoon installeert vanuit de Android Store of de Apple App Store. Nou, dat komt hier binnen. Wie weet krijg jij vanmiddag een telefoontje van onze Vanessa met goed nieuws.
1: Tot 10 uur, rapido je ochtend door. Met Jeremy Kessler en de Paradise FM ochtendshow.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sentoo.io.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Dit is Jasper Marquise met de hoofdpunten uit het nieuws. Ruissandro Seintje trekt zich terug uit de verkiezing voor het politiek leiderschap van de partij. Hij wil geen onderdeel zijn van verdere verdeeldheid. Oud-minister Dayanara Chinalien Roosendal is nu de enige kandidaat. Als het bestuur haar benoemt, volgt zij in november Rutmilda Larmonie Cecilia op. Seintje blijft lid van de partij. Op Corridor wordt aanstaande zaterdag een nieuw kunstwerk onthuld. Het metalen beeld is gemaakt door kunstenaar Giovanni Abad, die werkt onder de naam 7.1. De onthulling vindt plaats aan de John F. Kennedy Boulevard en begint om 5:00 middags. Het werk sluit de kunstexpeditie Uncommissioned Curaçao 2026 af. Dan nog internationale headlines. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens fraude met diensten voor NAVO-schepen. Het betrokken bedrijf zou meer dan 1 miljoen euro hebben verdiend met valse facturen. Ook in Duitsland en Roemenië zijn woningen en bedrijven doorzocht. Het bedrijf wordt verdacht van omkoping. De advocaten van de Oekraïense oud-militair Serhii K. zeggen dat mogelijk geen misdrijf is gepleegd bij de explosies van de Nord Stream-pijpleidingen in 2022. Volgens hen waren de leidingen een Russisch wapen en dus een legitiem doelwit. K. ontkent betrokkenheid bij de explosies. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring. Dit is Paradise FM. Heel de dag, en van de nu, Jeremy Kesseler.
2: Met zometeen muzikale noten richting Elvis na Anastasia.

je mag soms best ergens extra tijd voor nemen. Zo ook de Dire Straits. Calling Elvis, ruim 6 minuten hier on-air in de ochtendshow. Deze song die op een top kwaliteit uitstraalt, toch? Waar neem jij wel eens extra tijd voor? Ik doe dat voor de boodschappen. Ik ga regelmatig naar Mangusa, de hypermarket. En daar doe ik dan uitgebreid mijn boodschappen. En daar neem ik ook echt gewoon lekker de tijd voor. Je komt dan wel vaak met te veel spullen thuis. Dat is dan ook wel weer zo. Maar met een grote vriezer kun je daar wel even mee vooruit, hoor. De ochtendshow hier op Paradise met na de Dire Straits, Allison Moyet.

Oh ja, dat klinkt hartverscheurend, hè? Tina Turner, When the Heartache is Over. Na Bluff. Op Paradise FM, 103.1. Op je woensdag, waarbij de week natuurlijk alweer door midden is, de koffie bijna op is en op Curaçao het weekend stiekem alweer begint te lonken. Maar ja, Joris Reer, hè? Nou, die draait gewoon lekker door. Dadelijk na 10 uur met muziek die je werkdag een schop onder zijn kont geeft. En verhalen waar je weer lekker van opveert. Zometeen Joris hier op Paradise. Nee.

0: Ik ben Jasper Markies en dit is het nieuws. Ruissandro Seintje trekt zich terug uit de verkiezing voor het politiek leiderschap van de partij. Hij wil geen onderdeel zijn van verdere verdeeldheid. Oud-minister Dayanara Chinalien Roosendal is nu de enige kandidaat. Als het bestuur haar benoemt, volgt zij in november Rutmilda Larmonie Cecilia op. Seintje blijft lid van de partij. Op Corridor wordt aanstaande zaterdag een nieuw kunstwerk onthuld. Het metalen beeld is gemaakt door kunstenaar Giovanni Abad, die werkt onder de naam 7.1. De onthulling vindt plaats aan de John F. Kennedy Boulevard en begint om 5 uur 's middags. Het werk sluit de kunstexpeditie Uncommissioned Curaçao 2026 af. Dan nog internationaal nieuws. De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Sandra Palme snel concrete stappen zet voor het herstel van gedupeerde toeslagenouders. Inge van Dijk van het CDA en Kamerleden van D66, de VVD en PRO willen sommige ouders eerder helpen. Het kabinet mikt op eind 2027, maar dat lijkt niet haalbaar. Het containerschip GFS Pride is bij de straat van Hormuz gezonken nadat het door een projectiel was geraakt. Iran zegt dat het schip op een ontplofte mijn voer. Een ander bulkschip, dat op 23 september werd geraakt, zou na een mislukte reddingspoging ook zinken. Dat melden maritieme veiligheidsbronnen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen de 52-jarige Danny C. uit Lent. Hij zou vorig jaar zijn 45-jarige vrouw Suzanne 25 keer hebben gestoken. Volgens deskundigen heeft hij een psychotische stoornis en een persoonlijkheidsstoornis. De rechtbank doet 11 november uitspraak. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op de moviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Joris Leer.
4: Hey zeg, van harte goede woensdagochtend, 5:05. Carly Rae Jepsen is hier.

Buenos dias. Goedemorgen, het is Shakira Shakira op Paradise. 103 meteen FM om 11 minuten over 10. Ben je lekker bezig? Zit je lekker achter je bureau? Of in de bedrijfsbus scheurend over het eiland? Wat je ook aan het doen bent deze woensdagochtend. Paradise FM is hier en we serveren je de hele ochtend fantastisch fijne muziek. The Weeknd, van Earth, Wind & Fire komt eraan. Earth & Fire.

zo bijzonder, hè? Je doet het immers maar 3 keer in je leven. Trouwen. Het is Marry You, Bruno Mars op Paradise. 103.1 FM. Op deze woensdagochtend. Een paar jaar geleden stond hij hier bij 6 op te treden. Dat weet ik nog echt als de dag van gisteren. Wat een machtig goed concert was dat. Onze Vlaamse vriend van Milo. You Don't Know, nu op Paradise.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
2: Friday is Fish Friday. Met Fans, de Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treil Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

Dit is Jasper Markies met de hoofdpunten uit het nieuws. Nederland wil het verdrag met de Verenigde Staten voor de vierde keer met 5 jaar verlengen. Tot november 2031. Amerikaanse vliegtuigen mogen dan vanaf Curaçao en Aruba onbewapende surveillancevluchten uitvoeren tegen drugsmokkel. Ondanks kritiek over spanningen rond Venezuela steunen de autoriteiten de verlenging. Volgens het kabinet is die belangrijk voor de veiligheid. Ruissandro Seintje trekt zich terug uit de verkiezing voor het politiek leiderschap van de partij. Hij wil geen onderdeel zijn van verdere verdeeldheid. Oud-minister Dayanara Chinalien Roosendal is nu de enige kandidaat. Als het bestuur haar benoemt, volgt zij in november Rutmilda Larmonie Cecilia op. Seintje blijft lid van de partij. Dan nog internationale headlines. Het containerschip GFS Pride is bij de straat van Hormuz gezonken nadat het door een projectiel was geraakt. Iran zegt dat het schip op een ontplofte mijn voer. Een ander bulkschip, dat op 23 september werd geraakt, zou na een mislukte reddingspoging ook zinken. Dat melden maritieme veiligheidsbronnen. De advocaat

0: Advocaten van de Oekraïense verdachten in het Nord Stream proces zeggen dat mogelijk geen misdrijf is gepleegd. Volgens hen waren de pijpleidingen een Russisch wapen en dus een legitiem doelwit. Oud-militair Serhii K. ontkent betrokkenheid bij de explosies in 2022. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre Vents.
2: Exactement.
3: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
4: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
5: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

weet niet hoe lang je nog hebt, hè? Dus let's pretend to be the end of the world. Is een vrolijke, maar toch serieuze boodschap van Miley Cyrus op Paradise 103.1 FM. Ja, het kan zomaar eens een keertje voorbij zijn, hè? Dus waarom alles uitstellen? Als je nou gewoon doet alsof de wereld er morgen aangaat en van de vandaag het allerbeste maakt, het allerleukste maakt, dan leef je toch een veel leuker leven, zou je zeggen, hè? Nou, moet ik je eerlijk bekennen, ik word een klein beetje misselijk bij de gedachte dat het morgen het einde van de wereld is. En dat heb ik sinds, dat is echt misschien een beetje sneu, sinds dat ik vader ben van een nu 3-jarig meisje, volgende maand wordt ze 4, ben ik echt een ongelooflijk zachtgekookt ei. Ik kan er gewoon niet aan denken dat het ooit een keertje, zeg maar, ophoudt. Je wilt toch altijd bij die kleine meid blijven, altijd er voor haar zijn. Zachtgekookt ei, Rier meldt zich. Ja, laten we dan maar doen alsof het dan morgen toch maar het einde van de wereld is. Dan zou ik ervoor gaan kiezen om lekker met een cocktailtje in het zwembad te hangen. Het green egg aan te zetten en een stuk vlees erop te gooien.

word je er vrolijk van, hè? 5, keep on moving op 103.1 FM. Wie er ook aan het moven zijn, dat zijn onze vriendelijke collega's... invalvliegende keep Arie-Pieter Imhof en onze mijn dat Manshanden. Ik werd vanmorgen wakker met een leuke foto van beide heren... die naast elkaar in de KLM-vlucht zitten deze kant op terug naar huis. Naast elkaar, ja. Het is een kans 1 op 360 zo'n beetje... als je met de KLM deze kant op vliegt. Wat leuk. Dus lekker de hele vlucht de oren van elkaars kop afkletsen. En hoor je ze binnenkort eens weer op deze radiozender. 103.1 FM Paradise en de Fine Young Cannibals nu.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
3: Zwemmen?
2: Ja!
3: Glijbanen?
2: Ja!
3: Dan weet ik het al. Kunuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
2: Dat wil ik!
3: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Jasper Marquise met het nieuws. Nederland wil het verdrag met de Verenigde Staten voor de 4e keer met 5 jaar verlengen. Tot november 2031. Amerikaanse vliegtuigen mogen dan vanaf Curaçao en Aruba onbewapende surveillancevluchten uitvoeren tegen drugsmokkel. Ondanks kritiek over spanningen rond Venezuela steunen de autoriteiten de verlenging. Volgens het kabinet is die belangrijk voor de veiligheid. Ruissandro Seintje trekt zich terug uit de verkiezing voor het politiek leiderschap van de partij. Hij wil geen onderdeel zijn van verdere verdeeldheid. Oud-minister Dayanara Chinalien Roosendal is nu de enige kandidaat. Als het bestuur haar benoemt, volgt zij in november Rutmilda Larmonie Cecilia op. Seintje blijft lid van de partij. Dan nog internationaal nieuws. De Britse uitgever Faber & Faber stopt met het aanbieden van de boeken van Sally Rooney. De Ierse auteur zegt dat haar steun voor Palestine Action de reden is. Die groep is in juli 2025 in het Verenigd Koninkrijk verboden en als terroristisch aangemerkt. Daardoor is het voor de uitgever lastig haar royalties uit te betalen. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie voor een Europese Veiligheidsraad en spoedoverleg voor bedreigde landen. Volgens Rutte kan dat goed werken, ook samen met de NAVO. De EU heeft volgens hem een economische en politieke rol naast de militaire taak van de NAVO. De man die acteur Bas Muis in maart 2023 in Arnhem gijzelde en mishandelde, is in hoger beroep veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Volgens het Hof schoot Harry W. de acteur met een spijkerpistool. Medeverdachte Madelon L. kreeg een voorwaardelijke taakstraf van 80 uur. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
6: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
7: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or in your

0: Alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
3: The Wine Factory.
4: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu, Joris Leer.
5: Buenos dias, goedemorgen. Billy Ocean is hier voor jou.

0: van Yves. De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz. Heerlijk. Over stoer zijn gesproken. Weet je wanneer je ook stoer bent? Als jij een hele full slap spare ribs van Op is Op Café de Tijd op kan krijgen. Oh, daar vergis ik me elke keer in. Het is waanzinnig lekker. De lekkerste ribs op het eiland. En ja, dan denk je, nou, doe mij maar gewoon een hele slap. Want ik ben een grote stoere vent. Maar dan tegen het einde, dan denk je, wow, dat valt toch wel lekker, lekker op de maag. Het kan voor jou zijn, op onze kosten. Diner voor twee bij Op is Op, Café de Tijd. Luister even mee.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, wat was dat? Pak je telefoon. Open de gratis Paradise FM-app. En druk rechtsboven op een bericht versturen. Dan komt dat hier in de studio uit. En word je misschien wel eind van de dag door Vanessa Werkhoven teruggebeld.

Dirty cash. Iets wat niet bestaat, toch? Wat is dan weer visa geld? Dat niks. Nee, zegt de kapitalist in mij. Laat maar komen, hoor.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
4: Curaçao Entrepreneurs. We see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
5: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

0: Dit is Jasper Marquies met de hoofdpunten uit het nieuws. Nederland wil het verdrag met de Verenigde Staten voor de vierde keer met 5 jaar verlengen. Tot november 2031. Amerikaanse vliegtuigen mogen dan vanaf Curaçao en Aruba onbewapende surveillancevluchten uitvoeren tegen drugsmokkel. Ondanks kritiek over spanningen rond Venezuela steunen de autoriteiten de verlenging. Volgens het kabinet is die belangrijk voor de veiligheid. Ruissandro Seintje trekt zich terug uit de verkiezing voor het politiek leiderschap van de partij. Hij wil geen onderdeel zijn van verdere verdeeldheid. Oud-minister Dayanara Chinalien Roosendal is nu de enige kandidaat. Als het bestuur haar benoemt, volgt zij in november Rutmilda Larmonie Cecilia op. Seintje blijft lid van de partij. Dan nog internationale headlines. De Britse uitgever Faber & Faber stopt met het aanbieden van de boeken van Sally Rooney. De Ierse auteur zegt dat haar steun voor Palestine Action de reden is. Die groep is in juli 2025 in het Verenigd Koninkrijk verboden en als terroristisch aangemerkt. Daardoor is het voor de uitgever lastig haar royalties uit te betalen. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie voor een Europese Veiligheidsraad en spoedoverleg voor bedreigde landen. Volgens Rutte kan dat goed werken, ook samen met de NAVO. De EU heeft volgens hem een economische en politieke rol naast de militaire taak van de NAVO. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Serio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op pluree-energy.com.
3: Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Friday is Fish Friday. Met Fans, de Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
5: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boor. Nu Joris Reer.
6: Van harte goedemorgen. De Backstreet Boys are back.

Modern Day Rap. DJ Sven, MC Michael G. Die er ook wel een vakantie heeft verdiend, zou je zeggen. Uit het nieuws van vandaag is een Corendon-piloot. Oi, oi, oi. Arme man. De vlucht van de Corendon onderweg naar Duitse Nuremberg is volledig in de soep gelopen, zou je wel kunnen zeggen. De beste man die heeft per ongeluk op een verkeerd knopje gedrukt in de cockpit. En heeft daarmee een melding afgegeven voor een gijzeling, voor een kaping. Blijkbaar zitten er in vliegtuigen knopjes en daar kun je codes mee sturen. En daar de luchtverkeersleiding. En deze man die wilde op een ander knopje drukken, heeft per ongeluk de code ingevoerd voor dat er een kaping aan de gang was. Onderweg naar Nuremberg. Dus daar de Duitse politie zwaar bewapend uitgerukt om daar de luchthaven te gaan. Er stond al een heel welkomstcomité met tot aan de tanden bewapende agenten stond daar op de luchthaven om die kapers te ontvangen. Foutje, bedankt. Ja, dan voel je je denk ik wel een beetje lullig of zo. Als je die piloot dan bent. Goed, waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Paradise en George.

0: Buenos dias, goedemorgen, Rihanna op 103.1. Het is 10 minuten voor 12, 10 minuten voor de middag, 10 minuten voor Pepijn Bierenbroodspot. Ja!
1: Te veel eer.
0: Ja, oké, okay, dat zal het morgen niet meer doen. Zeg, alles kiet?
1: Ja, uitstekend.
0: Ja.
1: Net de kinderen bij de zeg maar vakantieopvang gebracht. En nu zit ik aan mijn koffie.
0: Ah, heel goed. Eindelijk.
1: Mijn vlak voor de middagshow koffie.
0: Ja, eindelijk rust. Hè? Heerlijk zeg. Wat is het meest bizarre nieuws van vandaag wat jou betreft?
1: Nou, dat meest bizarre nieuws is wel die piloot van Corendon die de verkeerde knop indrukt. Maar ja, dat kan ook gebeuren natuurlijk.
0: Ja, foutje, bedankt. Ja. Ja.
1: Hey, weet jij wie er jarig is vandaag?
0: Ik heb geen idee.
1: Cliff Richard.
0: Och, nou wat leuk. 103 moet hij zijn geworden of zo.
1: En Ushanaya zit er niet heel ver vandaan. 86.
0: Oké. Nou, wat leuk zeg. Dus die gaan we zo meteen ongetwijfeld horen in de show.
1: Ja.
0: Dat en veel meer. Je gaat zo meteen ook nog weer bellen met Nederland voor de opvallendheden. Het lokale nieuws wordt besproken. Nou, ik ga het allemaal horen. We gaan ons uitermate vermaken weer deze middag. Hè?
1: Ik ga ervan uit. We mogen geen dolfijnen meer fokken. Tenminste, niet meer in Nederland.
0: Ja, verdraaid. Had ik net een business case voor geschreven.
1: Je dacht, nieuwe dolfijnen. Hè?
0: Ja.
1: Geet het. Ja, echt met je dolfinarium.
0: Ja, die... God, heb ik jammer.
1: Dat zo meteen.
0: Zometeen Pepijn en wij spreken elkaar morgen weer. Lekkere dag.

0: Furet Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
2: Coeurblue, let us surprise you.
3: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar.
4: Vidanova Group.
3: Vidanova Group brengt plannen tot leven.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Luray Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luray-energy.com.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op curblue.com.
3: Curblue, let us surprise you.
4: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar.
5: Vidanova Group.
4: Vidanova Group brengt plannen tot leven.

een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Nederland wil het verdrag met de Verenigde Staten voor de vierde keer met 5 jaar verlengen. Tot november 2031. Amerikaanse vliegtuigen mogen dan vanaf Curaçao en Aruba onbewapende surveillancevluchten uitvoeren tegen drugsmokkel. Ondanks kritiek over spanningen rond Venezuela steunen de autoriteiten de verlenging. Volgens het kabinet is die belangrijk voor de veiligheid. Ruissandro Seintje trekt zich terug uit de verkiezing voor het politiek leiderschap van de partij. Hij wil geen onderdeel zijn van verdere verdeeldheid. Oud-minister Dayanara Chinalien Roosendal is nu de enige kandidaat. Als het bestuur haar benoemt, volgt zij in november Rutmilda Larmonie Cecilia op. Seintje blijft lid van de partij. Dan internationaal nieuws. De Britse uitgever Faber & Faber stopt met het aanbieden van de boeken van Sally Rooney. De Ierse auteur zegt dat haar steun voor Palestine Action de reden is. Die groep is in juli 2025 in het Verenigd Koninkrijk verboden en als terroristisch aangemerkt. Daardoor is het voor de uitgever lastig haar royalties uit te betalen. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie voor een Europese Veiligheidsraad en spoedoverleg voor bedreigde landen. Volgens Rutte kan dat goed werken, ook samen met de NAVO. De EU heeft volgens hem een economische en politieke rol naast de militaire taak van de NAVO. De man die acteur Bas Muis in maart 2023 in Arnhem gijzelde en mishandelde, is in hoger beroep veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Volgens het Hof schoot Harry W. de acteur met een spijkerpistool. Medeverdachte Madelon L. kreeg een voorwaardelijke taakstraf van 80 uur. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: En die zegt een oprecht goeie woord.

0: Journey met een uitstekend advies. Don't stop believing.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, bijna 11 minuten over 12. Nogmaals een oprecht goede woensdagmiddag. Zometeen de quote van de dag. Dat gaat over die cyberaanval op de Albert Heijn. Maar vooral, dat moet eigenlijk een wake-up call zijn voor bedrijven in alle sectoren. Niet alleen in Nederland, maar ook ver daarbuiten. We spelen het eerste uur natuurlijk. De enige echte muziekquiz gaat om een heerlijk diner voor twee. Eigenlijk gewoon lekker sperrips smikkelen bij Op is Op Café. De tijd, ik neem het lokale nieuws met je door zo rond 20 minuten voor één. Dat doe ik vandaag met Vanessa Werkhoven. En in het tweede uur de spotlight. Niemand minder dan Sir Cliff Richard is jarig 86 inmiddels. En een stukje jonger, hij is 48 geworden. Usher is jarig. Muziek van beide en nog van vele anderen hoor je straks, maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En oprecht, goede woensdagmiddag ook voor jou, Mark.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: We gaan het zo meteen even hebben over de problemen bij de Albert Heijn in Nederland. Maar eerst dit. Er zijn nog drie aanhoudingen verricht voor dat dodelijke schietincident tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. De politie heeft eerder een 19-jarige Amsterdammer en een 21-jarige man uit Horen aangehouden. En nu hebben ze nog een 18-jarige man uit Zwaag, een minderjarige jongen uit Hoorn en nog een 19-jarige man uit Avenhoorn aangehouden. Ja. In totaal dus 5 mensen.
2: Ja, best wel bizar natuurlijk, zou je kunnen zeggen. En het zijn ook hele jonge mensen, dat valt me ook op. Nou, in juli kwam dus een jongen van 18 om het leven. Hij kwam uit Rotterdam en daar werd geschoten en hij heeft dat niet overleefd. En wat nou precies het motief is geweest, dat is nog steeds altijd onduidelijk. Maar als je het zo hoort, het zijn wel allemaal jongens in dezelfde leeftijd. Dus ik denk dat er toch gewoon iets uitgevochten is. Een bepaald conflict, daar lijkt het inmiddels op. Maar het heeft allemaal niets te maken, voor de duidelijkheid, met de Vierdaagse. Ik weet niet wat ze daar überhaupt deden. Maar ze kwamen ook niet voor de Vierdaagse feesten. Maar ja, midden gewoon op straat neergeschoten. Ja, dat zijn echt wildwest-taferelen. En veel bezoekers van de Vierdaagse hebben het ook allemaal gezien.
0: Ja, in de Telegraaf staat, hij was geen toevallig slachtoffer in Nijmegen. Die Rotterdamse groep had de conflict met drillrap jongeren. Wat is dat ook weer, drillrap?
2: Ja, drillrap. Ik dacht dat het inmiddels weer een beetje uit was, maar dat is dus weer helemaal terug. Ja, met drillraps, dat is eigenlijk het verheerlijken van geweld, ook in videoclips. Dus er zijn ook van die drillrap groepen en die zijn eigenlijk gewoon uit op geweld. En dat is eigenlijk al jarenlang een probleem in ons land.
0: Ja, hij zou behoren bij een Rotterdamse groep waarmee hij naar het evenement was gegaan. En hij zou dan, die groep althans, een langlopend conflict hebben met andere jongere groepen, andere drillrap groepen uit Hoorn en Amsterdam. Ja, en de meeste gearresteerden zijn uit de regio Hoorn en uit Amsterdam. Dus ik ben benieuwd of de Telegraaf het bij het juiste eind heeft.
2: Ja, dat hebben ze meestal wel, want ze zijn goed ingevoerd, hebben altijd goede bronnen. Dus dat is mooi helemaal op het gebied van misdaad. En daarbij is het ook zo, Pepijn, deze jonge lui hebben ook gewoon altijd wapens bij zich. Want dat is een soort van statussymbool. En we weten het, als je een wapen hebt, dan ga je hem ook gebruiken.
0: Die kans is helaas vrij groot, ja. Hey, we gaan even over naar de Albert Heijn. 3 dagen nadat Albert Heijn in Nederland een cybersecurity incident ontdekte, zo noemen ze het zelf, in de eigen systemen, brengt de supermarkt de boel stap voor stap weer op gang. Hoe is de situatie nu?
2: Nou, de situatie op dit moment lijkt, ik noem het maar even, te stabiliseren. Want de systemen worden weer mondjesmaat opgestart. Dat betekent dus ook dat de verschillende distributiecentra weer een beetje kunnen gaan draaien. Maar we hebben nog wel last van lege schappen. Daar hadden we het gisteren ook over. En die CEO van Albert Heijn of van Ahold zat gisteren bij Eva Jinek aan tafel. En dat was een vrij gênant interview, kan ik je vertellen. Want de CEO hield eigenlijk de kaken stijf op elkaar. En ze zei continu, lopend het onderzoek kan ik niet vertellen wat er nou precies aan de hand is. En ze heeft het nog altijd over een incident en niet over een aanval, een cyberaanval.

0: En dat doet ze eigenlijk uit veiligheidsoverwegingen. Maar alles duidt erop dat er hackers actief zijn geweest, maar dat de schade beperkt is. Daar lijkt het tot nu toe op.
1: Dan tot slot iets met dolfijnen. Het dolfinarium in Harderwijk mag wel open blijven van het Nederlands kabinet, maar er moeten wel dingen veranderen. Wat is dit opeens voor strijd tegen het houden van dolfijnen?
0: Nou ja, dat is een hele goede vraag. Maar er zitten daar op dit moment 22 tuimelaardolfijnen. Die hoeven niet op stel en sprong weg. Want er zijn eigenlijk geen geschikte plekken om ze op te vangen. En ook dieren die hier geboren zijn kun je ook niet zomaar in het wild loslaten natuurlijk. Ze mogen ook nog steeds gewoon shows geven, maar over 2 jaar mag er niet meer mee gefokt worden. En in overleg met deskundigen wil de minister afspraken maken om te zorgen dat de laatste generatie Nederlandse dolfijnen een goed leven houdt. Met dolfinarium is het helemaal niet eens met dit besluit. Zij willen gewoon doorgaan, maar de minister heeft zojuist gezegd, ja, eigenlijk is het gewoon bizar dat dit jaren kon. Het is helemaal niet goed voor hun gezondheid en hun gedrag, want het zijn complexe dieren die niet gevangen gehouden te worden. En het zijn sociaal intelligente dieren. Die horen heel diep en ver te zwemmen, maar niet als een bepaalde attractie. Daar was de minister erg duidelijk over.
1: Ja, kijk, afgezien van het feit of je het hier mee eens of oneens bent, tussen ons gezegd en gezwegen, ik ben het er wel mee eens. Ik denk ook dat dolfijnen veel beter floreren als ze vrij zijn. Maar dit leidt wel een beetje dat je uiteindelijk, denk ik, misschien alle dierentuinen moet dichtgooien.
0: Nou ja, de laatste tijd is er sowieso al heel veel discussie over dierentuinen, maar ook over circussen natuurlijk in ons land. In een circus zie je bijna geen dieren meer. Dus ja, het begint echt wel een serieus discussiepunt te worden. En de politiek die bemoeit zich er dus ook gewoon mee natuurlijk. Hè. En ik ben heel benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen. Of we überhaupt een dierentuin in ons land hebben eigenlijk.
1: Mark Ampers, voor nu hartelijk bedankt. Wij spreken elkaar morgen weer voor het nieuws uit Nederland. Om pak een beet 11:50.
0: Yes, tot morgen.
2: De 80s, 90s en zeros.

cyberaanval op Albert Heijn in Nederland moet een wake-up call zijn voor bedrijven in alle sectoren en eigenlijk wereldwijd. Daarvoor waarschuwen cybersecurity experts. Door de toenemende inzet van kunstmatige intelligentie kunnen hackers steeds sneller kwetsbaarheden in computersystemen opsporen. En omdat onze samenleving natuurlijk sterk afhankelijk is van digitale infrastructuur, kunnen de gevolgen veel verder reiken dan de supermarkt. Is het Russische sabotage, een criminele hacker vanaf zijn zolderkamer of een menselijke fout over de oorzaak van het cyberincident bij Ahold Delhaize? Bedrijf achter Albert Heijn, Ethos en Gal&Gal bestaat veel onduidelijkheid. Maar volgens cybersecurity-expert Joey Fennis legt het incident vooral kwetsbaarheid bloot. Hij zegt: we zijn zeer afhankelijk van digitale systemen, terwijl AI het voor hackers steeds makkelijker maakt om daarin in te breken. Grote bedrijven zijn kwetsbaar omdat ze vaak afhankelijk zijn van een hele keten van systemen. Als één onderdeel uitvalt, kunnen andere systemen eveneens worden ontregeld. Kunstmatige intelligentie maakt het bovendien mogelijk om bepaalde stappen van een aanval te automatiseren. Het is niet zo dat je simpelweg een chatbot vraagt een bedrijf te hacken en vervolgens automatisch toegang krijgt, maar AI-agents kunnen wel zelfstandig kwetsbaarheden onderzoeken en technische analyses uitvoeren. Daardoor worden aanvallen sneller en toegankelijker voor criminelen. Cybercrime-onderzoeker Maria Genova waarschuwt dat de gevolgen ernstig kunnen zijn. Er staat ons nog veel meer aan rampen te wachten. Als we zo doorgaan, is het een kwestie van tijd voordat ziekenhuizen, banken en andere essentiële diensten worden getroffen. Voor ziekenhuizen is dat extra gevaarlijk als kwaadwillende medicijnvoorschriften, bloedgroepen of operatiegegevens veranderen, kunnen er daadwerkelijk doden vallen. Toch is er volgens Fennis geen reden om nu massaal in paniek te raken. Zijn boodschap is vooral gericht aan bedrijven: schroef de digitale beveiliging op en voorkom dat dergelijke scenario's werkelijkheid worden. Retaildeskundige Paul Moers zegt: ja, onze welvaart is te danken aan technologie, maar we hebben ons onvoldoende gerealiseerd dat die ook tegen ons gebruikt kan worden. En dat is de quote van de dag. Hij vindt bovendien dat mensen moeten stoppen met lacherig doen over bijvoorbeeld noodpakketten. Hij verwijst naar een cyberincident in Frankrijk, waarbij de temperatuur van koelsystemen plotseling opliep tot 50 graden. Zorg dus dat je een noodpakket in huis hebt om dat soort dingen op te vangen. Hij schetst een zorgwekkend scenario. Wat als trams ineens de verkeerde kant op rijden? Bankrekeningen worden leeggetrokken of niet toegankelijk zijn. Stoplichten landelijk uitvallen, bruggen onverwacht opengaan, etc. Zijn conclusie is duidelijk: we moeten wakker worden en erkennen hoe groot het probleem is met criminelen of landen die kunstmatige intelligentie steeds krachtiger inzetten. De cyberaanval op Albert Heijn is daarmee niet alleen een probleem voor de supermarkt, maar ook een waarschuwing voor de samenleving als geheel. Laat die erbij past. Jamiroquai, Virtual Insanity. En daarmee gaan we richting het nieuws van 12:30.

0: nieuws van half 1. Dit is Jasper Marquise met de hoofdpunten uit het nieuws. Inter Willemstad naar finale Coppa Corso na 5-1 tegen Vesta. Zondag wacht de strijd met Victory Boys in de eindstrijd. De dienst georganiseerde criminaliteit en de Koninklijke Marine zijn vanmorgen een onderzoek gestart op het strand en in het water bij Santa Cruz. Ze zoeken naar sporen in verband met de moord op de 60-jarige Colombiaanse man Ricardo Garcés Julio. Zijn lichaam werd eind september gevonden. De politie zoekt getuigen. De beloning bedraagt 10.000 gulden. Dan nog internationale headlines. De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen, in de regio's Saratov en Ryazan. Kiev ontkent dat en zegt andere doelen te hebben getroffen. President Trump kondigde zondag een bestand rond energie aan, maar Moskou bevestigt de deelname niet. In Kenia is een tweede besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een naaste van een 40-jarige zakenman die een week eerder besmet raakte en op 5 oktober overleed. Hij was vanuit Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. Na zijn besmetting zijn tientallen mensen onderzocht. In Congo zijn dit jaar ruim 4000 mensen overleden. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Every successful paint project starts somewhere, and getting it right starts at Kooiman. From big paint jobs to touch-ups to crafty DIYs, Kooiman has all the paint, supplies, and expert advice you need to start taping, start painting, and start loving what you've created. Your next paint project starts at Kooiman. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
4: Ouder worden we allemaal. En soms is goede verzorging en verpleging aan huis dan nodig. Buurtzorg Caribbean biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis, waarbij de cliënt en familie centraal staan. Bel 51 00602 of kijk op buurtzorgcaribbean.com. Buurtzorg Caribbean, zodat er ruimte blijft voor de mooie dingen in het leven.
5: Nieuw op Curaçao, bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
6: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
7: En wij zijn je eye in the sky bij het lokale nieuws. Paradise.

0: The Alan Parsons Project met I in the Sky.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goede woensdagmiddag. Bijna 20 minuten voor 1. Straks natuurlijk de muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner voor 2. Eigenlijk gewoon lekker sperps. Smikkelen en smullen met friet erbij. En mayo. Lijkt me best lekker eigenlijk. Daar heb ik nu zin in, raar genoeg. Dat heb ik nooit om de stijl. Maar goed, dat kan je jij kan dat gratis en voor niks heerlijk gaan eten bij onze vrienden van Café De Tijd. Onder het motto: op is op. Maar dat straks in het tweede uur natuurlijk de spotlight. Vandaag jarig Cliff Richard. Je hoort onder andere We Don't Talk Anymore van hem. Justin Hayward, de zanger en gitarist van de Moody Blues, is jarig. Karen White is jarig. En Usher, je hoort straks. Yeah, maar dat is allemaal straks.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Een oprecht goedemiddag voor jou, Vanessa.
2: Goedemiddag, Pepijn.
0: Nou, waar verbaas ik me over? Ik verheug me er eigenlijk over. Ik ben er blij om. Ik heb er niks van gemerkt. Maar goed, ik heb zonnepanelen en accu's. Maar volgens mij had jij er ook niks van gemerkt. Waar heb ik het over? Aqualectra, Schakelectra is weer eens gaan schakelen. Maar jij had niks gemerkt.
2: Nee, ik kreeg gisteren wel een berichtje van, nou ja, ze zijn weer begonnen.
0: Stop. Krijg jij dan van Aqualectra een bericht?
2: Was het maar zo. Dat zou heel netjes zijn.
0: Dat zou service zijn.
2: Nee. Ik kreeg een berichtje van Bob. Die altijd hier aansluit om...

0: tijd.
1: Dat zou surfen zijn.
0: Nee. Ik kreeg een berichtje van Bob. Die altijd hier aansluit om radioles te volgen. Ja, het klinkt een beetje gek. Maar, en die stuurde dus gisteren een berichtje van: let op, zet je airco lekker extra koud. Want bij ons is het al uit en ze zijn weer aan het schakelen. En toen ben ik gaan kijken. En toen zag ik inderdaad dat ze een berichtje hadden gepost. Dat ze gisteravond vanaf 9 uur zouden gaan schakelen. Het zou dan om en nabij de 2 uur uitvallen. Dus ik dacht, ik ga snel slapen. Misschien het dan net niet meer. Weet je wel, dat je net dus na misschien 1,5 uur wakker wordt en dan is het nog 1,5 uurtje te gaan. Maar ik werd wakker vanochtend en ik dacht, oh, hij is gewoon aangebleven. Dus kennelijk hebben ze het niet overal uitgeschakeld.
1: Ik heb in ieder geval niks ervan gemerkt. Aqualectra zegt, ja, de druk op het netwerk moet eind oktober afnemen. Dan worden 2 productiemachines in gebruik genomen. Een laatste extra machine volgt eind november. En dan zouden we van het geschakel Electra af moeten zijn.
0: Geloof jij het?
1: Zijn. Nee, in alle eerlijkheid, nee.
0: Nee, ik ook niet. Dit probleem zal misschien worden opgelost. Dit probleem, ik zeg even tussen haakjes. Ja, maar er is natuurlijk iedere keer weer wat anders. En dat is dan weer overmacht, kunnen we niks aan doen. Helaas, excuses, bla bla bla. Maar ondertussen blijven wij met het geschakel zitten.
1: Ja. Iets heel anders. Politie en marine zijn bezig momenteel met het doorzoeken van de baai van Santa Cruz. De dienst georganiseerde criminaliteit is vanmorgen samen met de marine een uitgebreid onderzoek gestart op het strand van Santa Cruz. Dat onderzoek staat natuurlijk in verband met die moord op een man wiens lichaam eind september in de baai werd aangetroffen. Ze hebben een deel van het strand en het water bij Santa Cruz zorgvuldig doorgezocht op sporen. De zaak kwam aan het licht op 25 september... toen lokale vissers vroeg in de morgen een levenloos lichaam zagen drijven. Bleek om een 60-jarige Colombiaanse man te gaan. Hij bleek door een kogel in het hoofd om het leven gebracht. Duidelijk dus een soort van afrekening. Mocht je nog een tip hebben, je kan 10.000 gulden krijgen voor de gouden tip via 917 of de anonieme tiplijn 108.
0: Ja, precies. Dat dus.
1: Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk diverse nare zaken momenteel aan de gang.
0: Een heleboel, ja, zeker. Dus nou ja, goed, en de politie heeft ook aangegeven, hè, al die zaken die nog openstaan, die tip geldt voor deze persoon. Maar ook voor de andere zaken die, waar een tip naar de oplossing leidt. Dus nou ja, dat is mooi. Ja, de mensen worden beloond voor hun tips. Maar aan de andere kant zou het natuurlijk niet zo moeten zijn. Ik bedoel, iedereen die wat weet, die zou gewoon vrijwillig moeten willen helpen.
1: Nederland wil het vol verdrag met de US of E voor de 4e keer verlengen met 5 jaar. Dat is dan tot november 2031. Hiermee behouden de Amerikanen toestemming om vanaf de luchthaven van Curaçao en vanaf Aruba onbewapende surveillancevluchten uit te voeren in het kader van de war on drugs. Hoewel er politiek soms kritiek is, hè, vanwege regionale spanningen rondom Venezuela, steunen de autoriteiten de voortzetting. Volgens het kabinet is de verlenging essentieel voor de veiligheid en de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit in de regio.
0: Yes, en ik heb nog een berichtje over, even kijken, een organisatie van de eerste editie, georganiseerd door de Curaçaose regering overigens, Amita Prepara. Dat is een
1: komend weekend, hè?
0: Dat is aankomend weekend, ja. Het is een expo met als thema voorbereiding op elke mogelijke crisis. En dit staat natuurlijk in het teken van de voorbereiding op en informeren over crisissituaties. Nou ja, vorig jaar stond deze bewustwordingscampagne bekend als Prepare Now Expo. En deze werd destijds georganiseerd door het directoraat risicobeheersing en rampenbestrijding. Nou ja, het is natuurlijk heel belangrijk, hè, dat we voorbereid zijn op een crisissituatie.
1: Ja.
0: Het is iets waar de meeste mensen niet aan willen denken en denken, ach, het zal wel loslopen. Maar uiteindelijk, als je goed voorbereid, ja, dan zorgt dat natuurlijk, voorbereid bent, dan zorgt dat voor meer rust en meer zekerheid. Dit is ook hoe de regering dat ziet. Dus nou ja, goed, ze hebben verschillende activiteiten die ervoor moeten zorgen dat mensen zichzelf beter kunnen voorbereiden. En hoe meer mensen voorbereid zijn op een crisis, hoe meer ruimte er ontstaat voor hulpdiensten om bijstand te verlenen. Meer informatie hierover lees je onder andere op nu.cw. En ik denk inderdaad dat het ook belangrijk is. Als ik naar mezelf kijk, en ik denk dat, dat er meerdere mensen met mij zijn die toch niet zo goed voorbereid zijn. Ja, ik weet dat jij altijd heel veel water in huis hebt.
1: Ja, dat willen mijn kinderen graag. Die zijn dol op bubbelwater, dus dat koop ik dan per 6 flessen. Dan koop ik er meteen 12. Dus ja. Ik heb wel voldoende water in huis.
0: Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja. Stel dat er iets is en het water valt weg.
1: Nou.
0: Ja, dat is een echt wel een je kan een paar

0: dagen zonder eten. Maar je kan niet een paar dagen zonder...
1: Je kan een maand zonder eten, je kan 4 dagen zonder water.
0: Nou, een paar dagen zonder water gaat dus. Maar na 4 dagen dan moet je na...
1: Dan ben je dood.
0: Ja, dan ben je gewoon... Oh, wat verschrikkelijk. Hè? Ja. Ja, goed, dus hè? Ik ga jouw voorbeeld volgen. Maar wil je dus meer tips en goed voorbereid zijn... dan kun je aanstaande zaterdag bij die eerste editie zijn... van 4 tot 9 op het Brionplein. En de toegang is... Nou ja, uiteraard gratis.
1: De overheid krijgt tot 20 november de tijd om eindelijk een besluit te nemen over de rechtspositie van 17 huidige en oud-ambtenaren. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door onder meer agenten, brandweerlieden en gevangenispersoneel. De zaak legt een dieperliggend probleem bloot binnen de overheid. Uitspraken van de ambtenarenrechter worden niet nageleefd. Ook het opleggen van dwangsommen heeft niet gewerkt.
0: Ja, dat is natuurlijk een kwalijke situatie.
1: Ja, in 6 van de 17 gevallen heeft de overheid al de maximale boete aan de ambtenaren betaald... zonder alsnog hun dossier af te handelen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Een van de ambtenaren vertelt dat hij al 3 keer de maximale dwangsom heeft gekregen... voor exact hetzelfde verzoek uit 2019. Dat dus nog steeds op de stapel ligt. De rechter zegt, ja, de geloofwaardigheid van de rechtsstaat staat op het spel. Het is onaanvaardbaar dat er op deze manier belastinggeld verloren gaat. Als de overheid op 20 november nog steeds geen besluiten heeft genomen... volgen er alsnog nieuwe boetes. Wordt dus vervolgd.
0: Yes, ik heb nog 1 leuk nieuwtje.
1: Hoi.
0: Ja, want nou ja, goed, Corridor is natuurlijk een plek waar heel veel mensen wandelen... hardlopen, hè, gewoon ja, genieten, maar ook lekker aan het sporten zijn. Nou ja, en daar kun je dus binnenkort niet alleen... genieten van de omgeving en van het fitte lijf wat je daar krijgt... maar ook van een nieuw openbaar kunstwerk. Want aanstaande zaterdag dan wordt aan de John F. Kennedy Boulevard... het nieuwste werk onthuld van Giovanni Abbat. Ja, hij werkt natuurlijk onder de naam 7.1. Abbat staat bekend om zijn imposante werk met metaal... en vulde eerder al het beeldenpark bij de Sint-Joris bij aan. Nou ja, hij heeft ontzettend veel mooie werken over het eiland staan. Hè. Er komt steeds meer bij en dus... nu ook dit nieuwe imposante metalen sculptuur met de titel Explaining Everything Without Saying Anything. Ik vind het een hele mooie titel.
1: Ik hou me bij deze titel. Ik zeg niks meer.
0: Nee, ik ook niet.
2: De beste 80s, 90s en zero's. Heel de dag uit volle borst. Paradise FM. Everybody get up.

0: Robin Thicke met Blurred Lines hier bij Paradise FM. En ook hier bij Paradise FM is het tijd voor de enige echte muziekquiz.
1: De Paradise FM muziekquiz.
0: Muziekquiz. We gaan hem weer lekker spelen. Het gaat om een heerlijk diner voor twee bij Eats Café. De tijd op is op met die spare ribs. Wees er tijdig bij. We gaan eens eventjes naar de TripAdvisor kijken. Wat zeggen ze daar? Nou, Menno zegt super. Heel goed eten voor een goede prijs. Beste spare ribs ever. Aardige bediening, goede muziek, geen opsmuk. Nou, daar heeft hij denk ik wel gelijk in. Claudia zegt super goed gegeten en leuke bediening. De spare ribs waren top. Locatie was goed. Alleen op tijd reserveren. Want, jawel, het staat er echt. Op is op.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, die is niet zo heel erg moeilijk. Wat zeg je, William, nog een keer? Ach, waarom niet?
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, het is koninklijk spare ribs eten. Dat is ook meteen mijn aanwijzing. 6751031 voor een heerlijk diner voor twee. Bij Op is Op Café De Tijd. En je kan natuurlijk ook reageren via de Paradise FM-app. Wij gaan richting de spotlights met onder meer Cliff Richard, Karen White en natuurlijk Usher. Die zijn allemaal jarig vandaag.

0: halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
3: Zwemmen?
2: Ja!
3: Glijbanen?
2: Ja!
3: Dan weet ik het al. Kunuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
2: Dat wil ik!
3: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan!
4: Kunuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.

0: ben Jasper Markies en dit is het nieuws. Inter Willemstad heeft de finale van de Coppa Corso bereikt. De ploeg uit Kintjan versloeg Vesta gisteravond in het Ringjaal Jean-Francisca Stadion met 5-1. Bij rust stond het al 5-0. Davidson Rosa en Jurensli Enchi Martina scoorden ieder twee keer. Danel Rosa maakte het vijfde doelpunt. Gavien Daal scoorde na rust voor Vesta. Zondag speelt Inter Willemstad tegen Victory Boys. De dienst georganiseerde criminaliteit en de Koninklijke Marine zijn vanmorgen een onderzoek gestart op het strand en in het water bij Santa Cruz. Ze zoeken naar sporen in verband met de moord op de 60-jarige Colombiaanse man Ricardo Garcés Julio. Zijn lichaam werd eind september gevonden. De politie zoekt getuigen. De beloning bedraagt 10.000 gulden. Dan internationaal nieuws. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer steunt de begroting van volksgezondheid, welzijn en sport niet. Partijen van links tot rechts vinden de plannen onvoldoende. D66 zegt dat er handreikingen zijn gedaan. Maar Ja 21 en Pro vragen welke. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van de coalitie en het kabinet. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat het wetsvoorstel voor meer bevoegdheden van inlichtingen en veiligheidsdiensten te weinig waarborgen biedt. De diensten zouden sneller computers en smartphones mogen hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Ook het opschorten van toezicht bij staatsnoodrecht vindt het college riskant. NPO zegt met alle partijen in gesprek te blijven na een brandbrief van ruim 400 medewerkers. Zij zijn boos over het besluit om toch aan het Eurovisie Songfestival mee te doen vanwege de deelname van Israël. De NPO geeft voorlopig geen toelichting. De ombudsman kreeg tientallen klachten en stuurt die door. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Pepijn Bier en Broodspot
4: met Cliff Richard, want die is jarig.

0: Sir Cliff Richard, jarig en vandaag 86 jaar oud geworden. En natuurlijk wereldberoemd met onder andere het nummer wat je net hoorde. We Don't Talk Anymore.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, welkom bij het tweede uur van het lunchprogramma, waarvan ik de eer heb om het elke dag te mogen presenteren hier bij Paradise FM tussen 12 en 2. Het is bijna 9 minuten over 1 en dan doen we altijd de spotlights.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: De man die ooit begon als de Britse tegenhanger van Elvis Presley viert vandaag zijn 86ste verjaardag. Hij is al sinds de jaren 50, moet je nagaan, een vaste waarde in de popmuziek. Hij is een van de succesvolste Britse artiesten aller tijden. In 1995 werd hij geridderd en nu is hij Sir Cliff Richard. Zijn echte naam is trouwens Harry Roger Webb. Die artiestennaam, Cliff Richard, die kwam er op advies van zijn omgeving. Cliff, dat klinkt lekker stevig, hè, als een rots in de branding. En Richard was een knipoog naar zijn rock en roll held Little Richard. Cliff Richard heeft meer dan alleen muzikale herinneringen op zijn naam staan. Een aardig verhaal is dat hij tijdens een regenpauze, een lange regenpauze op Wimbledon in 1996, dat hij spontaan op de tribune zijn hits begon te zingen om het wachtende tennispubliek te vermaken. Zelfs tennislegende Martina Navratilova zong mee. Wie zijn er nog meerjarig vandaag? Nou, Marcia Barrett, een van de oorspronkelijke zangeressen van Boney M, is jarig. Zij wordt 78 jaar. Ze werd geboren op Jamaica, verhuisde naar Engeland en werkte later als zangeres en danseres in Duitsland. En daar ontdekte producer Frank Farian haar in een discotheek. Hij was onder de indruk van haar stem en haar uitstraling en haalde haar bij zijn nieuwe project. Dat heette Boney M, genoemd naar een Australische detective-serie Boney. Farian vond die naam lekker klinken en dacht: ik doe er nog een M bij, dan heb ik een leuke naam. Die hele groep, hè, Boney M, bestond eigenlijk alleen op papier. Uiteindelijk werden alle mensen bij elkaar gezet, maar de zang bijvoorbeeld, die je op Daddy Cool hoort, en die zware stem, dat is Frank Farian zelf. Met Daddy Cool kwam de grote doorbraak. De single deed aanvankelijk niet zo heel veel, totdat ze in september 1976 optraden in het populaire Duitse tv-programma Musikladen. Daarna ging het snel en groeide het nummer uit tot een Europese disco-klassieker. Marcia Barrett en Liz Mitchell, die verzorgen trouwens wel de vrouwelijke zangpartijen. En je hoort ze nu.

0: muziek kwam uit. Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Marcia Barrett, de zangeres van Boney M. Vandaag 78 jaar oud geworden. Zij blijft trouwens met haar eigen versie van Boney M. optreden en brengt de grote hits nog altijd naar het publiek. Wie is er nog meerjarig? Justin Hayward is 80 jaar oud geworden. De Britse zanger en gitarist werd in 1946 geboren in Swindon en groeide uit tot een van de belangrijkste gezichten van de Moody Blues. Hij schreef een reeks klassiekers, waaronder natuurlijk de plaat die je zo meteen gaat horen, Nights in White Satin. Het opmerkelijke is dat hij dat nummer schreef toen hij pas 19 jaar oud was. Hij zat 's nachts op de rand van zijn bed in een eenvoudig appartementje en werkte aan de melodie op zijn 12-snarige gitaar. De titel Nights in White Satin kwam van een persoonlijk cadeau. Een vriendin had hem witte satijnen lakens cadeau gegeven. Het nummer gaat over verlangen, een onbereikbare liefde en gevoelens die je soms moeilijk onder woorden kunt brengen. Maar daar hebben we dan de muziek voor, hè? De tekst heeft iets intiems, alsof je iemand hoort nadenken terwijl de rest van de wereld aan het slapen is. Toen Hayward het nummer voor het eerst aan zijn bandgenoten liet horen, waren die zeg maar niet meteen overtuigd. Dat veranderde toen toetsenist Mike Pinder de karakteristieke mellotronpartij toevoegde. Dat instrument gaf het nummer zijn bijna orkestrale sfeer. En samen met arrangementen en het London Festival Orchestra ontstond een geluid dat voor die tijd bijzonder vernieuwend was.

0: White Satin. De Moody Blues, ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van de zanger en gitarist van de Moody Blues, Justin Hayward.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Shaznay Lewis viert vandaag haar 51ste verjaardag. De Britse zangeres en songwriter werd in 1975 geboren in Londen. En zij groeide uit tot de creatieve motor achter All Saints. Shaznay streeft mee aan vrijwel alle grote hits van de All Saints. Maar Never Ever, die je zo meteen gaat horen, is misschien wel het nummer waarin haar persoonlijke verhaal het meest duidelijk naar voren komt. Het gaat over een relatie die onverwacht eindigt en de verwarring die daarop volgt. Wat is er misgegaan? Waarom is het ineens voorbij? En hoe moet je verder als je nog zoveel vragen hebt? Volgens het verhaal schreef Shaznay de tekst na een pijnlijke relatiebreuk. De beroemde gesproken opening, waarin ze aankondigt dat ze toch wel eens een paar vragen moet stellen, doet dan ook bijna denken aan een brief aan een ex-geliefde. Een brief die je trouwens misschien wel schrijft, maar uiteindelijk nooit verstuurt. De begeleiding werd trouwens mede geïnspireerd door de traditionele hymne Amazing Grace. En waar komt nou die naam All Saints vandaan? Nou, naar de All Saints Road in Notting Hill verwijst het, waar Shaznay en Melanie van de All Saints elkaar in de muziekwereld uiteindelijk leerden kennen.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Ik heb een probleem. Ik kom mijn bed niet meer uit. Het ligt veel te lekker. Vorige week bezorgd door Curaçao spullen. Ze hebben naast de lekkerste bedden ook volop buitenmeubels, binnenmeubels en andere prachtige items. Nieuw en tweedehands en superscherp geprijsd. Curaçao spullen aan de Granaatappelweg. De mooiste parels voor een fijn prijsje.

andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad.

0: nieuws van 2:30. Dit is Jasper Marquies met de hoofdpunten uit het nieuws. Inter Willemstad naar finale Coppa Corso na 5-1 tegen Vesta. Zondag wacht de strijd met Victory Boys in de eindstrijd. De dienst georganiseerde criminaliteit en de Koninklijke Marine zijn vanmorgen een onderzoek gestart op het strand en in het water bij Santa Cruz. Ze zoeken naar sporen in verband met de moord op de 60-jarige Colombiaanse man Ricardo Garcés Julio. Zijn lichaam werd eind september gevonden. De politie zoekt getuigen. De beloning bedraagt 10.000 gulden. Dan nog internationale headlines. De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen, in de regio's Saratov en Ryazan. Kiev ontkent dat en zegt andere doelen te hebben getroffen. President Trump kondigde zondag een bestand rond energie aan, maar Moskou bevestigt de deelname niet. In Kenia is een tweede besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een naaste van een 40-jarige zakenman die een week eerder besmet raakte en op 5 oktober overleed. Hij was vanuit Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. Na zijn besmetting zijn tientallen mensen onderzocht. In Congo zijn dit jaar ruim 4000 mensen overleden. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Er was eens een café in Mahaai. Daar was het gezellig en was iedereen blij. Met muziek en een heerlijk diner zingt en swingt echt iedereen mee. Music Dinner Café. Mahaai Grand Café. The place to be.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
4: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
5: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
6: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
7: Heel de dag uit volle
6: boord. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
8: Met Yeah van Usher, want die is jarig.

0: klopt.
1: Yeah.
2: Dus, niet dat ik dat nou wil roepen of zo.
1: Yeah.
2: Maar het is trouwens wel lekker.
1: Yeah.
2: Maar ja, dat is gewoon de titel van dit nummer. Wat trouwens 12 weken op nummer 1 stond in Amerika. Het is de grote hit van Usher. En die is vandaag jarig.
3: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
2: Hij werd geboren in Dallas, Texas. Hij heet trouwens echt Usher. Usher Raymond IV, om heel exact te zijn. Hij begon met zingen in kerkverband. En hij werd ontdekt tijdens een Amerikaanse talentenjacht als tiener. In 2004 verscheen het album Confessions, een van de grootste successen uit zijn loopbaan. En ja, dit was wel een van de grootste hits, samen natuurlijk met rapper Ludacris. Als gezegd, 12 weken op nummer 1 in Amerika. Usher heeft trouwens meer talenten dan zingen en dansen. Hij speelt een belangrijke rol in de carrière van Justin Bieber, die hij als tiener al hielp aan een platencontract. En hij is serieus een fanatiek rolschaatser. En hij verwerkt die passie ook in zijn spectaculaire shows in Las Vegas. We besluiten de spotlights met Karen White. Zij wordt 61 jaar vandaag geboren in Los Angeles. Begon al jong met zingen in het kerkkoor. Die kerkkoren in Amerika zijn echt een bron van heel veel grote muzikale talenten. Haar moeder was, de moeder van Karen White, was dirigent bij dat kerkkoor. Een van haar grote hits was The Way You Love Me. Die hoor je zo meteen. Het nummer gaat over een vrouw die eindelijk iemand heeft gevonden die haar goed behandelt en haar laat voelen dat ze geliefd is. Dus geen liefdesverdriet deze keer, maar gewoon pure blijdschap. Met haar eerste drie singles van haar debuutalbum wist Karen White achtereenvolgens de eerste plaats van de Amerikaanse R&B hitlijsten te bereiken. En daarmee schreef ze geschiedenis als vrouwelijke artiest. Later heeft ze afstand genomen van de muziekindustrie om meer tijd aan haar gezin te besteden. En ze hield zich ook bezig met vastgoed en interieurontwerp. En ik vind dat jammer, want luister maar naar dit nummer. Een absoluut groot talent.

0: beste van natuurlijk haar Miami Sound Machine met 1, 2 en 3.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: 1, 2, 3, dat is net zoiets als A, B, C. En de Alphabet Show die is er vanavond niet. Meindert Manshanden moest naar Nederland. Ja, dat kan wel eens gebeuren. Daarom was er vorige week helaas geen editie. En hij is net terug, maar vanavond haalt hij net niet. Maar volgende week, heeft hij me net beloofd, dan is hij er zeker met een nieuwe editie van de Alphabet Show. En ik sluit deze editie, de woensdag 14 oktober editie van Broodje Broodspot, het lunchprogramma, af met natuurlijk het Feel Good nieuws om exact 2:10. Soms begint een grote beweging met iets heel kleins. Dat bewijst de Amerikaanse Peyton Obert, die in de zomer van 2018 op 7-jarige leeftijd een limonadekraampje opzette bij haar ouderlijk huis in de buurt van Cincinnati, Ohio. Niks is Amerikaanser, hè? Dan zou zo'n limonadekraampje een beetje bij elkaar getimmerd, waar ze dan ja, hun eigen lemonade verkopen. Ik heb het zelf, toen ik kortelings in Amerika woonde, jaren geleden, heb ik het ook nog gedaan als kind. Wat begon als een eenvoudig initiatief om zieke kinderen blij te maken, is uitgegroeid tot een liefdadigheidsorganisatie die inmiddels miljoenen dollars heeft ingezameld. Het verhaal erachter. Peyton was een baby. Ze werd in het Cincinnati kinderhospitaal opgenomen toen ze 18 maanden oud was. Ze kreeg van een liefdadigheidsorganisatie een knuffelbeer. En die bood haar troost tijdens een moeilijke periode en bleef jarenlang heel bijzonder voor haar. En zij wilde andere kinderen hetzelfde gevoel van troost en blijdschap geven en begon dus met die limonadekraam. Ze haalde $768 op. Dat geld werd gebruikt om speelgoed te kopen voor de patiëntjes in het ziekenhuis. Een jaar later was de opbrengst al bijna $7000. In 2020 breidde Peyton haar initiatief verder uit. Via Peyton's Pals, de vrienden van Peyton, waarbij andere kinderen, gezinnen, scholen en bedrijven hun eigen limonadekraampjes konden opzetten. Een jaar later werd het een officiële non-profit organisatie. In 2025 deden meer dan 100 kraampjes mee in Ohio, Kentucky en Indiana. Die haalden in een paar uur $150000 op. En dit jaar deden onder meer West Virginia, Baltimore en New Mexico op. In totaal is inmiddels meer dan $5 miljoen aan geld en goederen ingezameld. En de hulp beperkt zich allang niet meer tot speelgoed. Ook kinderen uit pleeggezinnen, dakloze opvang en gezinnen met financiële problemen krijgen kleding, maaltijden, boeken, schoolspullen en cadeaus tijdens de feestdagen. Het is inmiddels een echt familieproject. Deze Peyton Pauls moeder Jess is directeur, vader Mike zit in het bestuur en zusje Presley is de assistent. Peyton's boodschap vat alles mooi samen. It only takes one person to make a difference in the world. Eén persoon kan de wereld veranderen. En soms begint dat gewoon met een houten tafel, een kan limonade en de wens om andere kinderen te helpen. Heel veel plezier zometeen met Marissa. Straks natuurlijk met Vanessa. En de plaat die voor mij hierbij paste en die ook een beetje de cirkel van vandaag weer rondmaakt is Forever Autumn. Hè? Want ja, je krijgt een mooi, maar ook een beetje melancholiek gevoel ervan. Althans, ik van dit verhaal. Maar het is wel veel goed nieuws, maar ook ja, met een soort droevig randje. Justin Hayward is de zanger. Het is een project waarbij hij betrokken werd in der tijd, hè, van Jeff Wayne. War of the Worlds, een lang verhaal ga ik je nu niet vertellen. Maar Justin Hayward zingt op Forever Autumn. En die is natuurlijk ook de zanger van de Moody Blues. Je hoorde hem eerder, vandaag dus 80 jaar geworden. En ik vind het een heel mooi nummer. Ik wens je nog een hele fijne woensdag. Tot morgen.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou.
4: Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Jasper Marquies met het nieuws. Inter Willemstad heeft de finale van de Coppa Corsao bereikt. De ploeg uit Kintjan versloeg Vesta gisteravond in het Rignaal Jean Francisca Stadion met 5-1. Bij rust stond het al 5-0. Davidson Rosa en Jurensli Enchi Martina scoorden ieder 2 keer. Danel Rosa maakte het 5e doelpunt. Gavien Daal scoorde na rust voor Vesta. Zondag speelt Inter Willemstad tegen Victory Boys. De dienst georganiseerde criminaliteit en de Koninklijke Marine zijn vanmorgen een onderzoek gestart op het strand en in het water bij Santa Cruz. Ze zoeken naar sporen in verband met de moord op de 60-jarige Colombiaanse man Ricardo Garces Julio. Zijn lichaam werd eind september gevonden. De politie zoekt getuigen. De beloning bedraagt 10.000 gulden. Dan internationaal nieuws. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer steunt de begroting van volksgezondheid, welzijn en sport niet. Partijen van links tot rechts vinden de plannen onvoldoende. D66 zegt dat er handreikingen zijn gedaan. Maar Ja 21 en Pro vragen welke. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van de coalitie en het kabinet. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat het wetsvoorstel voor meer bevoegdheden van inlichtingen en veiligheidsdiensten te weinig waarborgen biedt. De diensten zouden sneller computers en smartphones mogen hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Ook het opschorten van toezicht bij staatsnoodrecht vindt het college riskant. NPO zegt met alle partijen in gesprek te blijven na een brandbrief van ruim 400 medewerkers. Zij zijn boos over het besluit om toch aan het Eurovisie Songfestival mee te doen vanwege de deelname van Israël. De NPO geeft voorlopig geen toelichting. De ombudsman kreeg tientallen klachten en stuurt die door. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
7: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
8: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
9: Termieten, ratten, muizen, kakkerlakken of duizendpoten? Daar wil je zo snel mogelijk vanaf. En zo lang mogelijk. Seropest komt binnen 1 werkdag langs voor een gratis inspectie en geeft tot wel 10 jaar garantie op treatments. Seropest. Nergens meer een mes.
10: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie.
11: perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
12: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Marisa Wildeboer.
13: Een hele goede woensdagmiddag. Je hoort hier Starship.

Een hele goede woensdagmiddag. Goed dat je luistert naar Paradise FM. Het is vandaag 14 oktober. We zijn alweer halverwege de werkweek. En gelukkig is er vandaag genoeg om over te praten. Want het is onder andere vandaag Nationale Dessertdag. Nou, dus mocht je een lekker excuusje zoeken om iets lekkers te eten, bij deze, dan weet je dat. Een heel goed excuus. Voor nu zit ik in ieder geval bij je tot en met 4 uur. Ik speel de muziekquiz. Vanessa Werkhoven schuift bij me aan. En ik heb natuurlijk heel veel goede muziek.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie, of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

0: Dit is Jasper Markies met de hoofdpunten uit het nieuws. Mental Healthcare Bonaire heeft Anton van Mansum benoemd tot interimbestuurder. Hij neemt tijdelijk de leiding over na het vertrek van directeur Katelijne van den Bogert. De organisatie zoekt een opvolger. Van Mansum heeft ruime ervaring in de zorg en geestelijke gezondheidszorg. Zijn aanstelling moet rust en continuïteit van de zorg bieden. Van den Bogert keerde terug naar Nederland door ontwikkelingen binnen haar gezin. Inter Willemstad naar finale Coppa Corso na 5-1 tegen Vesta. Zondag wacht de strijd met Victory Boys in de eindstrijd. Dan nog internationale headlines. President Volodymyr Zelensky van Oekraïne noemt het jammer als Oekraïne de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot verliest. Volgens hem ligt dat niet aan Oekraïne. De satellietinternetontvangers van SpaceX van Elon Musk werken al dagen gebrekkig. Dat zou hebben geleid tot mislukte drone-operaties. Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dinsdag werden 4 schepen getroffen en zondag 6. Het hoogste aantal op één dag sinds het begin van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. 2 bemanningsleden worden vermist. Ook zou een containerschip zijn gezonken. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.nl.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.

0: is geopend van 10 tot 10.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
3: Een hele goede middag, straks de muziekquiz, maar nu eerst de Pointer Sisters.

0: Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Het is tijd voor de Paradise FM Muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een heerlijke dinerbon voor twee personen. En deze keer voor Café De Tijd. Op is op. Ik zeg het verkeerd. Op is op, Café De Tijd. Een gezellig plekje in Pietermaai waar je onder andere terecht kan voor heerlijke spare ribs. Ja, die staan altijd wel hoog aanbevolen, moet ik zeggen. Ze zijn ook echt de moeite waard om te proberen. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren, want hier komt de vraag van vandaag.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, wat is het intro? Weet jij het? Ga dan snel naar de

0: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Ik heb een probleem. Ik kom mijn bed niet meer uit. Het ligt veel te lekker. Vorige week bezorgd door Curaçao spullen. Ze hebben naast de lekkerste bedden ook volop buitenmeubels, binnenmeubels en andere prachtige items. Nieuw en tweedehands en superscherp geprijsd. Curaçao spullen aan de Granaatappelweg. De mooiste parels voor een fijn prijsje.

0: Jasper Marquies met het nieuws. Inter Willemstad heeft de finale van de Coppa Corsao bereikt. De ploeg uit Kintjan versloeg Vesta gisteravond in het Rignaal Jean Francisca Stadion met 5-1. Bij rust stond het al 5-0. Davidson Rosa en Jurensli Enchi Martina scoorden ieder 2 keer. Danel Rosa maakte het 5e doelpunt. Gavien Daal scoorde na rust voor Vesta. Zondag speelt Inter Willemstad tegen Victory Boys. De dienst georganiseerde criminaliteit en de Koninklijke Marine zijn vanmorgen een onderzoek gestart op het strand en in het water bij Santa Cruz. Ze zoeken naar sporen in verband met de moord op de 60-jarige Colombiaanse man Ricardo Garces Julio. Zijn lichaam werd eind september gevonden. De politie zoekt getuigen. De beloning bedraagt 10.000 gulden. Dan internationaal nieuws. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer steunt de begroting van volksgezondheid, welzijn en sport niet. Partijen van links tot rechts vinden de plannen onvoldoende. D66 zegt dat er handreikingen zijn gedaan, maar JA21 en PRO vragen welke. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van de coalitie en het kabinet. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat het wetsvoorstel voor meer bevoegdheden van inlichtingen en veiligheidsdiensten te weinig waarborgen biedt. De diensten zouden sneller computers en smartphones mogen hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Ook het opschorten van toezicht bij staatsnoodrecht vindt het college riskant. NPO zegt met alle partijen in gesprek te blijven na een brandbrief van ruim 400 medewerkers. Zij zijn boos over het besluit om toch aan het Eurovisie Songfestival mee te doen vanwege de deelname van Israël. De NPO geeft voorlopig geen toelichting. De ombudsman kreeg tientallen klachten en stuurt die door. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Marisa Wildeboer.
2: Een hele goede woensdagmiddag. Straks hoor je.

0: ZFM.
1: Het is weer tijd voor de tip van de dag van Vanessa Werkhoven. Vanessa, welkom.
2: Ja, zeker. Ik heb er één. Maar allereerst, wat doe jij hier überhaupt? Want jij moest vanochtend onder het mes.
1: Ik ben onder het mes. Ja, ik ben naar de beste dokter van het eiland geweest. Dokter Taams.
2: Ja.
1: En ik ben even onder het mes geweest.
2: Wat heb jij laten doen dan?
1: Ja, soms moet je de natuur een beetje helpen, Vanessa.
2: Doe normaal. Serieus, je bent 27. Hou op. Je ziet er prachtig uit. Ik wil weten wat je hebt gedaan. Of ga je het lekker niet zeggen?
1: We laten het even in het midden.
2: Okay.
1: Maar in ieder geval, dit was een hele fijne dokter.
2: Ja.
1: De mensen achter de balie ook super lief, de mevrouwen. En ze hebben daar Paradise aan, hoorde ik.
2: Ja.
1: Dus eventjes vanuit hier, dank jullie wel. We zijn blij dat ze er zijn, toch?
2: Ja, hartstikke blij. Jullie doen fantastisch werk. Ja,
1: absoluut.
2: Zeker.
1: Maar jij hebt een tip.
2: Ik heb de tip van de dag en die heeft dus ook wel wat met beauty te maken. Ja, wij vrouwen vinden het natuurlijk, willen zo lang mogelijk mooi blijven. Hè? En smeren daarbij, je huid verzorgen, make-up eraf halen in de avond, is allemaal super belangrijk. Maar wat smeer je nou op je gezicht? Nou, ik heb zelf, al zeg ik het zelf, voor mijn leeftijd vrij weinig tot geen.
1: Jij hebt helemaal geen, hè?
2: En mensen vragen ook wel eens inderdaad van, nou, wat gebruik je? Ik zweer dus bij, en dat is echt goedkoop,
1: ja?
2: De blauwe Nivea pot. Gewoon heel simpel.
1: De bekende Nivea pot.
2: De bekende Nivea pot. Ik geloof dat een kleine is 5 gulden. Dan zo'n huge ding waar je gewoon een half jaar mee doet.
1: Ja.
2: Is 10 gulden. Het kost geen drol. En het is zo'n heerlijke, dik, rijke crème.
1: Het schijnt
2: dus dezelfde bestanddelen te hebben als crème La Mer voor een heel groot gedeelte. Nou, dat is
1: super duur.
2: $1 per potje. Dus dat is mijn tip. Als je denkt, ik wil wat anders gaan gebruiken voor mijn huid. Of als je nog helemaal geen rimpels hebt en denkt, ik wil dat zo houden. Er zijn dames die zweren erbij. En dames op leeftijd die er nog fantastisch uitzien. Die zeggen allemaal, Nivea.
1: Ik heb dit nog niet gehoord.
2: Nee.
1: Dit is iets nieuws, dus dit is een hele goede tip.
2: Deze. Hij is lekker ook, hoor.
1: Ik zou net zeggen, ik denk dat ik het zelfs nog wel in de kast heb liggen. Toch, heel veel mensen hebben wel Nivea. Ja, ik heb volgens mij wel gewoon Nivea aan de kast liggen.
2: Smeer het op je gezicht vanavond.
1: Ik ga dit testen.
2: Hij is wel een beetje vettig, dus je gaat wel een beetje van, maar ja, dat is ook heel mooi. Dan krijg je een soort glow.
1: Ja.
2: Het is zo lekker.
1: Ik vind het een hele goede tip.
2: Tip van de dag, Nivea. Gewoon voor je poren.

naar Paradise FM. De beste muziek ooit gemaakt. Straks hoor je hier onder andere The Script en Bluff. Maar nu eerst gaan we naar een nummer. Dat gaat over een bloedhitte, drukke stad waar je overdag bijna wegsmelt en het leven pas 's avonds echt op gang komt. Misschien kan je het wel raden. Hier is Summer in the City op Paradise FM.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
4: Dit is Lex Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Mental Healthcare Bonaire heeft Anton van Mansum benoemd tot interimbestuurder. Hij neemt tijdelijk de leiding over na het vertrek van directeur Katelijne van den Bogert. De organisatie zoekt een opvolger. Van Mansum heeft ruime ervaring in de zorg en geestelijke gezondheidszorg. Zijn aanstelling moet rust en continuïteit van de zorg bieden. Van den Bogert keerde terug naar Nederland door ontwikkelingen binnen haar gezin. Inter Willemstad naar finale Coppa Corso na 5-1 tegen Vesta. Zondag wacht de strijd met Victory Boys in de eindstrijd. Dan nog internationale headlines. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot dreigt te verliezen. In een interview met Piers Morgan zegt hij dat Oekraïne niet zwak kan zijn of zijn land kan verkopen. Zelensky wil met de Britse premier Andy Burnham praten over Starlink en inlichtingen. Burnham zegt dat het Verenigd Koninkrijk Oekraïne blijft steunen. Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dinsdag werden 4 schepen getroffen en zondag 6. Het hoogste aantal op 1 dag sinds het begin van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. 2 bemanningsleden worden vermist. Ook zou een containerschip zijn gezonken. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
3: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
5: Een hele goede woensdagmiddag. Je hoort hier op Paradise, Juanes.

Crypt. Je kent hem waarschijnlijk al vanaf de eerste paar noten. Die iconische baslijn. En dan weet je, dit is Under Pressure. Een samenwerking tussen Queen en David Bowie uit 1981. Ontstaan toen ze samen muziek aan het maken waren in een studio. En hoewel het nummer inmiddels meer dan 40 jaar oud is, klinkt het nog altijd fantastisch. Hier zijn Queen en David Bowie met Under Pressure.

we zijn er weer aangekomen bij het einde van mijn show. Gelukkig hoef je niet weg. Blijf lekker luisteren naar Paradise FM, want van 4 tot 7 hoor je natuurlijk Vanessa Werkhoven. En we gaan natuurlijk ook niet stoppen met de muziek. Dus ik sluit hem hier af.

0: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Mental Healthcare Bonaire heeft Anton van Mansum benoemd tot interimbestuurder. Hij neemt tijdelijk de leiding over na het vertrek van directeur Katelijne van den Bogert. De organisatie zoekt een opvolger. Van Mansum heeft ruime ervaring in de zorg en geestelijke gezondheidszorg. Zijn aanstelling moet rust en continuïteit van de zorg bieden. Van den Bogert keerde terug naar Nederland door ontwikkelingen binnen haar gezin. Inter Willemstad heeft de finale van de Coppa Corso bereikt. De ploeg uit Kintjan versloeg Vesta gisteravond in het Rignaal Jean Francisca Stadion met 5-1. Bij rust stond het al 5-0. Davidson Rosa en Jurensli Enchi Martina scoorden ieder 2 keer. Danel Rosa maakte het 5e doelpunt. Gavien Daal scoorde na rust voor Vesta. Zondag speelt Inter Willemstad tegen Victory Boys. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot dreigt te verliezen. In een interview met Piers Morgan zegt hij dat Oekraïne niet zwak kan zijn of zijn land kan verkopen. Zelensky wil met de Britse premier Andy Burnham praten over Starlink en inlichtingen. Burnham zegt dat het Verenigd Koninkrijk Oekraïne blijft steunen. Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dinsdag werden 4 schepen getroffen en zondag 6. Het hoogste aantal op 1 dag sinds het begin van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. 2 bemanningsleden worden vermist. Ook zou een containerschip zijn gezonken. In Kenia is een 2e besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man. Een naaste van de zakenman die als eerste besmet raakte en op 5 oktober overleed. De man zat al in quarantaine. Hij kreeg maandag klachten en had volgens het ministerie nauwelijks contact met anderen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
6: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Pungda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
7: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezien. gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Rifford of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall in Rifford is een dag om te genieten. Renaissance Mall in
8: Rifford. Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Biba simpel, biba bom. Eseite meta. Marca, simpel. De solution. Reis abou. Hasi compra de kas, kalidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simpel. In lo que potimester, pa tur dia. Kiba de warda, hasi liye. Shop safe, simpel. De way pa hasi. Simpel.
2: Tour, tour,
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Werkhoven werkt over.
4: Hallo, hallo, een hele goede woensdagmiddag.

Ricky Martin op Paradise FM en She Bangs. Een hele goede woensdagmiddag. Yes, we're banging again. Back at it again hier op Paradise FM. Jawel, tot 7 uur ben ik gezellig weer bij je. En nou ja, goed, gezellig gaat het sowieso worden. Want ook Bob zit weer bij me in de studio. En nou ja, goed, sowieso natuurlijk altijd gezellig tussen 4 en 7. Nou, laten we zeggen gewoon vanaf 6 uur in de ochtend is het hier gezellig op zender. Vandaag hebben we een lekkere prijs die er weer uitgaat bij de muziekquiz. Een diner voor twee bij Op is Op Café De Tijd. Hartstikke fijn, dus mocht je daar behoefte aan hebben, dan zou ik zeker nog even meespelen met de muziekquiz. Verder ga ik eventjes bellen met kunstenaar Giovanni Abbad, want die heeft wederom een prachtig kunstwerk geplaatst ergens op het eiland. Ja, het is ongelooflijk. En nou ja, goed, er staan al verschillende prachtige werken van hem op het eiland. Hij werkt natuurlijk normaal gesproken met metaal. En dit keer heeft hij ook nog een ander mooi natuurlijk materiaal gebruikt. Het is een werk met een hele bijzondere naam. We gaan het er zo meteen rond 4:50 met hem over hebben. Ja, en ik hoop dat ik, ja, ik zeg, nou ja, goed, het is een beetje wat betreft de familie Goré. De liefde is er, maar ze zijn gewoon ja, een beetje aan het rondreizen over deze aardbol. En dat doen ze natuurlijk de hele tijd al. Maar Magali, ik krijg haar gewoon niet te pakken. Ik krijg haar wel te pakken, maar dan iedere keer na de uitzending zegt ze, oh my god, darling, ik ben weer, oh, het is helemaal. Dus het is eventjes lastig om ze te pakken te krijgen. Dus ik hoop dat ik rond 5:50 eventjes mijn wekelijkse kletje met Magali Goré kan doen. Want je wil natuurlijk weten hoe het met haar gaat, wat ze aan het doen zijn. En nou ja, goed, daar hoop ik zo meteen bij te kunnen helpen. Verder hebben we Odette Doestro om 5:50, waar we even mee bellen, de leukste dierenarts van het eiland. Ja, en nog veel meer, nog veel meer. Waaronder heerlijke muziek. Laten we hem aftrappen met Simply Red. Oh, dit is ook een lekker nummer. If You Don't Know Me By Now, It Is Paradise.

0: hoorde Desiree met Live.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En als we iets moeten doen in live, dan is het wel genieten van het live. Hè? Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk en hartstikke fijn. En dat doe je op verschillende manieren. Waaronder gewoon af en toe even lekker jezelf in de watten leggen door heerlijk uit eten te gaan. Nou, vandaag maak je kans op een lekker etentje voor twee. Bij Op is Op, Café De Tuit. Luister even mee.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Nou, die is helemaal niet moeilijk. Helemaal niet moeilijk zelfs. Dus laat het eventjes weten via de Paradise FM app. En misschien zit jij dan binnenkort heerlijk te smikkelen en smullen. Oh, wat vind ik dat vreselijk om te zeggen. Wat klinkt dat verschrikkelijk. Smikkelen, lekker smikkelen en smullen. Bij Op is Op, Café De Tijd. Hey!

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
2: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid, fresh fish made with love.

0: Dit is Lex Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Van der Burg bespreekt op Bonaire een toeristische koers die lokale welvaart versterkt en natuur en cultuur respecteert, zonder onbeperkte groei. Geen enkele politieke partij diende in 2025 het verplichte financiële jaarverslag in bij de Electorale Raad. Dan nog internationale headlines. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot dreigt te verliezen. In een interview met Piers Morgan zegt hij dat Oekraïne niet zwak kan zijn of zijn land kan verkopen. Zelensky wil met de Britse premier Andy Burnham praten over Starlink en inlichtingen. Burnham zegt dat het Verenigd Koninkrijk Oekraïne blijft steunen. Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dinsdag werden 4 schepen getroffen en zondag 6. Het hoogste aantal op één dag sinds het begin van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. 2 bemanningsleden worden vermist. Ook zou een containerschip zijn gezonken. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: 5:02 en ik heb 2 noemenswaardige vertragingen voor je. De weg naar Westpunt richting Punda tot aan Kaya Viles. Daar staat op dit moment file. 11 minuten vertraging loop je daarop. En op de Dr. Martin Luther King Boulevard richting de Caracasbaai, daar staat ook een vertraging van 6 minuten. Verder heb ik voor de Hato Arrivals, deze melding, de KLM vanuit Amsterdam, die om 5:10 zou landen. Die is maar liefst 18 minuten te vroeg. Dus die zal naar verwachting zo rond 5:10 aankomen. En verder vooralsnog alles op tijd.
4: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
5: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.

0: boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Werkhoven werkt over.
4: Met Chumba Wamba. Thump, thump in. Paradise.

0: truth is, I thought it mattered.
1: Nou, dat is volgens mij is dit een ander liedje. Dan gaan we gelijk door naar het volgende nummer. En dat is Maan. Maan met stiekem heb ik... Oh, toch wel. Jeetje. Nou, wat van pun.

0: aan op Paradise FM en stiekem hoorde je. Is dit, Bob, het nummer wat ze zong met haar, toenmalige vriendje van Goldband? Is dat dit nummer?
1: Nee, dat is het noodgeval.
0: Oh, dat was noodgeval. Ja, ja, nee, maar dat was het nummer van Goldband. Maar volgens mij hebben zij ook samen iets gedaan, toch? Maan en die jongen, en die hadden, ze hebben samen van alles gedaan. Maar dat is deze, hè? Ja, ja, precies, precies.
1: Klaas of zo heette die jongen?
0: Ik heb geen idee, ik heb geen idee. Maar ze zijn dan inmiddels ook alweer uit elkaar.
1: Ja, gelukkig.
0: Ja, hoezo gelukkig? En die man, was hij voor hem niet goed genoeg voor haar?
1: Nee, nee, Maan hoort bij mij. Nee hoor.
0: Jij bent al bezet, Bob.
1: Ik ben al bezet.
0: Ja, hou alsjeblieft op.
1: Maan is echt een heel lief, leuk kind, hoor.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Vaak bij mij gegeten.
0: Ja.
1: Ik moest wel twee keer kijken.
0: Ja, want ze gaat altijd helemaal make-uploos, hè?
1: Ja, maar het is echt wel een leuke meid. Leuke, gezellige meid.
0: Vind ik ook. Ik heb haar nooit ontmoet.
1: Op het eiland.
0: Ja, ze is regelmatig op het eiland.

0: Ze is ook vaker bij ons geweest, maar toen was ik er niet. Dus ik heb haar nooit mogen ontmoeten.
1: Nou, mij mag je dan ook wel, hoor.
0: Ja, oké, okay, goed. Ja, Oké, Bob. Hey, even over de liefde gesproken. Hè. Ja. Ik verheug me ontzettend op vanavond. Want er is weer een nieuwe badge online voor de serie Love is Blind op Netflix. Ken je die serie?
1: Nee.
0: Nee? Oké, okay, nou, dit is een serie waarin singles op zoek gaan naar liefde. Aha. En dat doen ze blind. Dus ze gaan in zogenaamde pots gaan ze. Dat zijn twee van die kamertjes die aan elkaar grenzen. Ja. En dan gaan ze met elkaar in gesprek. En dan moeten ze dus naar aanleiding van die gesprekken uiteindelijk... Je ziet elkaar niet en dan is er wel of niet een klik. Nou,
1: net op het moment... zoals in de kerk vroeger, als je moest biechten, dan zag je het.
0: Nee, dan zag je er, ja, precies, ja. Precies. Nou ja, daar kun je het inderdaad mee vergelijken. Ja. En dan op een gegeven moment voelen ze een klik. Nou, dat gaat in sommige gevallen extreem snel. Dat ze denken, oh my god, dit is de man voor mij. En dan is het dus de bedoeling dat die man op zijn knieën gaat. Ja, die dame ziet het niet, maar dan zegt hij... Hey, ga eens even staan, ik ga nu op mijn knieën. En dan gaat hij haar dus ten huwelijk vragen. Oh. En dan zegt zij ja. En dan mogen ze elkaar ontmoeten. Niet direct, maar
1: en dan
0: daarna.
1: Gaat de muur open en dan zien ze elkaar.
0: Ja, niet direct, maar dan later, dan ergens verderop in de week, dan mogen ze elkaar zien. Nou ja, en dan zie je in sommige gevallen een bedenkelijke blik, weet je wel. En in andere gevallen denk je, oh my god, wat ben je mooi, wat ben je leuk, wat ben je fantastisch. Ja. En dan gaan ze daarna dus met die koppeltjes, er zijn een stuk of vijf koppeltjes, gaan ze op vakantie. Nou, nog niet op huwelijksreis, maar wel op vakantie elkaar beter leren kennen. Nou, dat is dan deel 2. Ja. En deel 3 is dus dat ze gaan proef samenwonen. En zich voorbereiden op het huwelijk. En nu komt dus vandaag is dus het laatste deel online gekomen, waarbij je dus de huwelijken kunt zien. En dan gaan ze dus met elkaar naar het altaar en dan zeggen ze dus ja of nee.
1: Oh, dus het is vanavond is het alleen maar wegkwijnen.
0: Nou ja, of alleen maar gewoon met kromme tenen. En zitten kijken.
1: Dat ik van je af ben, ja.
0: En dan heb je de reunie ook nog erachteraan, waarbij je waarschijnlijk ook weer gaat zien dat die dan toch weer met die is gegaan.
1: Het is programma, of niet?
0: Joris vond het ook erg leuk. Dus ja, het is wel... Maar wat denk jij dat dit... Denk jij dat dit een goed concept is? Dat wilde ik even aan jou vragen. Gewoon denk je dat de liefde blind is? Dat je kunt vallen voor elkaar zonder dat je elkaar gezien hebt?
1: Ik denk wel, liefde op het eerste gezicht, geloof ik wel.
0: Op het eerste gezicht is dus wel elkaar zien.
1: Maar stemmen, dat doet ook wel wat.
0: Tuurlijk doet dat wat, maar...
1: Wat, en je leert elkaar kennen zonder dat je elkaar ziet. Dus ik kan dat wel enigszins begrijpen.
0: Ja.
1: Maar ik ga toch liever gewoon de kroeg in en gewoon een lekker wijf zoeken.
0: Ja, en weet je wat het is? Het is niet alleen maar het platte idee van... Nee. Dat iemand lekker moet zijn, maar het zit in zoveel kleine dingen.
1: Ja, nou.
0: De manier, ik zeg altijd, de manier waarop iemand zijn hoofd op zijn nek draagt... kan al gewoon dat je denkt...
1: Ja, nee, die snap ik ook, ja.
0: Ja, toch?
1: Nee, maar ik ben een beetje ouderwets, denk ik.
0: Je bent helemaal niet. Je bent voorzien, maar je zou ook niet openstaan voor dating apps, dating dingen.
1: Nee, joh.
0: Gewoon in het echte leven.
1: In het echt, gewoon lekker sociaal blijven.
0: Ja.
1: Nee, ja, ik ben niet. Nee. Het klinkt heel onaardig. Ik ben een ouderwetse lul.
0: Ja. Oké. Okay. Nou ja, goed. Dus op zich niks mis mee, natuurlijk.
1: Nee, al die programma's en zo. En dan heb je ook Ex on the Beach. En dat vulgaire gedoe. En,
0: ja.
1: Nou, dit is natuurlijk dat Marriott het First Sight, daar komt het een beetje vandaan volgens mij, hè?
0: Ja.
1: Nee.
0: Niet voor jou, maar misschien leuk om te kijken.
1: Als mijn vrouw dat thuis aanzet, dan loop ik linea recta door naar de slaapkamer en kijk ik iets anders.
0: Wat ontzettend saai, zeg.
1: Ja, heel
0: jeetje.
1: Onromantisch.
0: Oh, ik heb echt medelijden met Marianne. Ja, ik raad het wel iedereen aan, hoor, want het is echt ontzettend vermakelijk. Dus vanaf vandaag kun je hem sowieso helemaal bingen, want alles is online.
1: Ik ga mijn best doen, ik ga het een keer proberen.
0: Ga jij je best doen?
1: Ja.

hier op Paradise Women, Sweet Freedom. Aanstaande zaterdag dan wordt er op Corridor een heel bijzonder nieuw kunstwerk onthuld van de Curaçaose kunstenaar Giovanni Abad. En wat daar precies gaat komen, het is een imposant sculptuur met een hele mooie titel. Ik ga er zo meteen eventjes over kletsen met Giovanni Abad. Want misschien als jij daar veel wandelt of rent, dat je dus binnenkort kunt genieten van dit prachtige werk. Suzanne Freek zijn hier.

0: kan.
1: Er was eens een café in Mahaai. Daar was het gezellig en was iedereen blij. Met muziek en een heerlijk diner zingt en swingt echt iedereen mee. Music Dinner Café. Mahaai Grand Café. The place to be.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza... laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
4: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
5: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
7: Lex Jansen met het nieuws. Staatssecretaris Erik van der Burg bezoekt Bonaire. Hij sprak met het Openbaar Lichaam en het Toerismebureau over de nieuwe toeristische koers. Bonaire wil niet onbeperkt meer bezoekers, maar toerisme dat de lokale welvaart versterkt en natuur en cultuur respecteert. Na Bonaire reist Van der Burg door naar Curaçao voor de rest van zijn werkbezoek. De Electorale Raad heeft het jaarverslag over 2025 gepubliceerd. De statenverkiezingen verliepen logistiek goed en binnen budget. Van de 111.781 kiesgerechtigden stemden 76.863 mensen, ruim 68%. De Raad besteedde ongeveer 2,54 miljoen gulden. Geen enkele politieke partij diende het verplichte financiële jaarverslag in. Bezuinigingen bedreigen volgens de Raad de onafhankelijke positie. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot dreigt te verliezen. In een interview met Piers Morgan zegt hij dat Oekraïne niet zwak kan zijn of zijn land kan verkopen. Zelensky wil met de Britse premier Andy Burnham praten over Starlink en inlichtingen. Burnham zegt dat het Verenigd Koninkrijk Oekraïne blijft steunen. Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dinsdag werden 4 schepen getroffen en zondag 6. Het hoogste aantal op één dag sinds het begin van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. 2 bemanningsleden worden vermist. Ook zou een containerschip zijn gezonken. In Kenia is een tweede besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man. Een naaste van de zakenman die als eerste besmet raakte en op 5 oktober overleed. De man zat al in quarantaine. Hij kreeg maandag klachten en had volgens het ministerie nauwelijks contact met anderen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
6: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
8: Op de weg naar Westpunt richting Poenda vanaf het kruispunt Kaya Grote Berg. Daar staat het flink vast. Maar liefst 16 minuten vertraging loop je hierop. En ook op de Caracasbaaiweg richting Jan Tiel vanaf het kruispunt Rotonde Robert A. Willems tot aan de Kaya Fratenandi Scherpene staat het vast. 6 minuten vertraging. Verder de nieuwe Caracasbaaiweg richting Jan Tiel vanaf het kruispunt Caminda Salinha tot aan de oude Caracasbaaiweg. 5 minuten vertraging. En wat betreft de arrivals op Hato, alles staat voor nu op tijd.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecô of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
0: Extreme hitte, noodweer of een blackout die meerdere dagen duurt? Hoe goed ben jij voorbereid als een noodtoeslaat? Kom jij ook langs op de Amita Prepara Expo, zaterdag 17 oktober aanstaande, van 4 tot 9 uur 's avonds op de Brionplein. Leer alles over hoe jij en je gezin zich beter kunnen voorbereiden op een crisissituatie. Met demonstraties en tips van crisisbeheerders en hulpdiensten. Durf jij een uitdaging aan? Vorm een team en doe mee aan de eerste editie van de Amita Prepara Scavenger Hunt. Met als hoofdprijs 2500 gulden cash. Bezoek Amita Prepara op Facebook en Instagram voor meer informatie en om je in te schrijven. Ik ben voorbereid. En jij?
9: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
10: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu, Werkhoven werkt over.
8: Zometeen hoor je Anouk na Johnny Hates Jazz.

0: En ook hoor je met Nobody's Wife. Aanstaande zaterdag dan wordt er op Corridor een bijzonder nieuw kunstwerk onthuld van de Curaçaose kunstenaar Giovanni Abad. Het gaat om een imposant metalen sculptuur met gecombineerd met wat prachtige natuurlijke materialen. Welke, dat gaat hij zo meteen zelf vertellen. Het is een intrigerende titel: Explaining Everything Without Saying Anything. En het is een werk wat deel uitmaakt van een kunstproject dat de kunstdichter bij de mensen wil brengen. Nou, ik ben ontzettend benieuwd naar het verhaal achter dit prachtige werk. We gaan erover in gesprek met Giovanni Abad. Een hele goede middag, Giovanni.
1: Goedemiddag voor jou en voor al de luisteraars, Vanessa. Altijd heel leuk om met jullie even in gesprek te gaan.
0: Ja, ik vind het ook altijd gezellig om met jou te bellen. En we bellen best vaak, want er zijn een hoop mooie werken die je op het eiland hebt staan. En ook natuurlijk op een gigantische cruise. Om te beginnen over dit werk. Aanstaande zaterdag dan wordt jouw werk onthuld. Kun je een beetje een beeld geven van hoe dit werk eruit ziet? Wat mogen we verwachten?
1: Ja, eigenlijk het werk staat al. Want het is niet om die werk te kunnen schuilen, maar die werk staat daar langs de kust van Curaçao bij Corridor. En wat je zal zien is gewoon dat de stenen die daar op de grond liggen een verhaal of een boodschap beginnen te geven als je langs loopt. Dus het gaat gewoon om even de natuur te voelen en de natuur te ervaren en laat de natuur jou vertellen wat jij wil, wat jij moet weten, zonder dat geen woorden worden gebruikt.
0: Ja, en daar hebben we gelijk ook al de titel natuurlijk: Explaining Everything Without Saying Anything.
1: Anything.
0: En dat is eigenlijk een invulling voor de bewonderaar zelf dan, denk ik, hè? Dus je laat de natuur een beetje spreken en het verhaal mag afgemaakt worden door degene die het aanschouwt.
1: Natuurlijk, want je weet, Vanessa, dat en de luisteraars die me volgen weten dat ik ben van de type kunstenaars die ik altijd een verhaal heeft achter elke kunstwerk, dat ik heel diep naartoe ga om te kunnen vertellen. En in deze geval heb ik besloten dat ik wil iets anders doen. Ik moet zeggen dat dit is een deel van een kunstproject die On Commission heet. Het is een internationale organisatie die samen met Avantia van Score op Curaçao heeft samengewerkt. En we zijn meerdere kunstenaars die kunstwerken hebben gemaakt rond het eiland. En ik heb gekozen voor die kunstwerk en ik wilde iets anders doen. Daarom in deze kunstwerk gebruik ik ook, zal je geen metaal zien. Er is wel een metalen structuur binnen de kunstwerk, maar die zal je niet zien.
0: Dus wat je
1: het
0: ziet,
1: gaat over de steen. Ja.
0: Ja, wat je dus ziet is de stenen en dat is voor jouw werk natuurlijk. Ja, we zijn gewend dat je metalen sculpturen maakt, dus dit is eventjes iets anders. Waarom heb je juist gekozen voor die stenen op deze plek?
1: Eigenlijk, toen ik de inspiratie kreeg, het was een soort van luister naar de. Ik heb mijn ogen gesloten en dan begon ik gewoon te bewegen. En die bewegingen voelde ik met de geruis van de golven die binnenkwamen, met de stenen waarop ik aan het trappen was, Dus die dingen samen brachten mij dat hier moet ik eigenlijk geen metaal brengen, want de metaal en de zout van de water, die zullen eigenlijk in een vechtpartij kunnen gaan.
0: Ja, precies.
1: En die verhaal is van de water, die op de grond iets of naar ons iets wil vertellen, door middel van de stenen die daar al liggen. Ja. Dus ik ben niet stenen van andere plaats daar naartoe gebracht, maar het waren de stenen die daar op de grond ligden, die we daar ter plekke hebben geboord en in de constructie hebben geïntegreerd.
0: Ja, mooi. Nou, aanstaande zaterdag dan wordt het werk onthuld. Maar inderdaad, hè, er zijn iedere dag natuurlijk een hoop mensen daar aan het sporten, aan het wandelen, aan het genieten. En het werk is gewoon al te bewonderen. Wat hoop jij als maker dat de mensen straks voelen of denken wanneer ze jouw kunstwerk tegenkomen?
1: Wat ik wil, is dat iedereen die langs die kunstwerk loopt, op staat of zit, gewoon everything kunnen begrijpen zonder dat er geen woord moet worden gezegd. Dat is de bedoeling van die kunstwerk. Het gaat meer om de gevoelens die je niet met woorden kan zeggen. Ja. Het gaat over zitten, lopen en alleen maar voelen.
0: Hartstikke mooi.
1: En dat wil ik eigenlijk bereiken met die kunstwerk.
0: Supermooi. Nou, Giovanni, heel veel plezier aanstaande zaterdag met de onthulling. En ik hoop dat er gewoon heel veel van dit mooie nieuwe werk van je genoten gaat worden.
1: Natuurlijk. Dank je, Vanessa en ik. Iedereen is uitgenodigd om, als jullie willen, luisteraars, kom maar even langs de kust. Het gaat, als je op de pad loopt, dan zie je de werk meteen aan je linkerhand naast de kust van Corridor. En er zal een woordje gezegd worden en we gaan een biertje drinken, een wijntje drinken en genieten en everything. Explaining everything without saying anything.
0: Hartstikke mooi. Dankjewel Giovanni en geniet zaterdag.
1: Dank je. Ajo.
0: Ajo.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
4: Man, zullen we iets leuks doen dit weekend?
5: Zwemmen?
4: Ja!
5: Glijbanen?
4: Ja!
5: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
4: Dat wil ik!
5: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
5: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
6: Nieuw op Curaçao, bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfort food. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.

0: Dit is Lex Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Van der Burg bespreekt op Bonaire een toeristische koers die lokale welvaart versterkt en natuur en cultuur respecteert, zonder onbeperkte groei. Geen enkele politieke partij diende in 2025 het verplichte financiële jaarverslag in bij de Electorale Raad. Dan nog internationale headlines. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink is verbeterd. Volgens het ministerie beperkt SpaceX de snelheid van drones die met de dienst verbonden zijn tot 161 km per uur. Elon Musk zegt dat Starlink alleen voor civiele en defensieve activiteiten mag worden gebruikt. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Op de Caracasbaaiweg richting Jan Tiel. Vanaf het kruispunt Bronsweg tot aan de Caminda en Nicolina. Daar staat het vast. Maar liefst 12 minuten vertraging loop je daarop. En op de Caracasbaaiweg richting Salinja. Vanaf het kruispunt Kaya Grammofoon tot aan de Pampunaweg. 8 minuten vertraging. En dan de Elias R.A. Moreno Boulevard richting Salinja. Daar loop je 7 minuten vertraging op. En dan hebben we de weg naar Westpunt nog richting Poenda. Vanaf het kruispunt Kaya Groteberg tot aan Road to Lanville Malpais. Daar loop je 6 minuten vertraging op. Laten we nog even kijken naar de arrivals op Hato. Even kijken. Ik zie hier dat de Tui Fly vanuit Punta Cana, die om 6:15 zou landen, die is maar liefst 50 minuten vroeger. Dus die zal zo rond 5 minuten voor 6 aankomen.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies, zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: This is Paradise FM. Nu, Werkhoven werkt over.
4: Het zometeen.

0: Vandaag spelen we hem voor een lekker diner voor twee bij Op is op Café de Tijd. Ja, het is een plek waar de meeste mensen op het eiland wel al zijn geweest. Ik ben er niet één van. Het is gewoon te belachelijk voor woorden. Maar ik loop er zo vaak langs en ik ben er nog nooit naar binnen gegaan. Maar ik hoor alleen maar goede dingen. Ben jij er nou ook nog nooit geweest? Dan is het misschien echt wel eventjes aan jou om vandaag mee te spelen met de muziekquiz. Luister even mee.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Dit is toch echt wel een hele bekende, hoor. Deze is Dit Weet Je. Ik ga zo eens eventjes in de app kijken of het inderdaad zo is dat er waarschijnlijk alleen maar goede antwoorden in staan.

kan me niet anders voorstellen. Nou ja, als die van jou er nog niet tussen stond, dan zou ik zeker nu eventjes een berichtje sturen via de Paradise FM app. En als die er wel in stond, dan is het gewoon puur afwachten geblazen. Misschien bel ik jou zometeen rond 7:10 en maak ik jou blij met een heerlijk diner voor twee bij Op is Op, Café de Tijd. Dit is Paradise en Counting Crows, Accidentally in Love.

0: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Vroeger dronken die biertje blauw met die beer.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Staatssecretaris Erik van der Burg bezoekt Bonaire. Hij sprak met het Openbaar Lichaam en het Toerismebureau over de nieuwe toeristische koers. Bonaire wil niet onbeperkt meer bezoekers, maar toerisme dat de lokale welvaart versterkt en natuur en cultuur respecteert. Na Bonaire reist Van der Burg door naar Curaçao voor de rest van zijn werkbezoek. De Electorale Raad heeft het jaarverslag over 2025 gepubliceerd. De statenverkiezingen verliepen logistiek goed en binnen budget. Van de 111.781 kiesgerechtigden stemden 76.863 mensen, ruim 68%. De Raad besteedde ongeveer 2,54 miljoen gulden. Geen enkele politieke partij diende het verplichte financiële jaarverslag in. Bezuinigingen bedreigen volgens de Raad de onafhankelijke positie. Dan internationaal nieuws. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet bij onrust rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. Drie mensen zijn aangehouden voor vernielingen. De onrust zou zijn ontstaan na de afwijzing van een plan voor een oudjaarsvuur. Stichting Be Ook uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. Volgens de Telegraaf is geld via valse facturen aan de stichting witgewassen. Be Ook zegt geen strafbare feiten te kennen en geen verdachte te zijn. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Paradise FM. Verkeers.

0: daarop. En de Bramendiweg richting Baporki Bra vanaf het kruispunt Amandelweg tot aan de Vesuviusstraat. Ook daar kom je vast te staan, maar liefst 5 minuten vertraging. Verder de arrivals op Hato, ja, de Tui Fly vanuit Punta Cana, die om 7:15 zou landen. Die is 50 minuten vroeger, dus die zal zo rond 6:05 aankomen. Dat was hem.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.

0: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle.
1: Werkhoven werkt over.
3: We zijn onderweg naar Europe na John Mayer.

0: We hebben afgeteld en het is 16 minuten over 6. Tijd om even in te bellen met de leukste dierenarts van ons eiland. En dat is natuurlijk Odette Doest.
1: Waf waf woensdag!
0: Een hele... daar ben je weer. Een hele goede middag, Odette. Goede avond bijna. Hoe is het met je?
2: Nou, het is wel, dat gaat wel goed. Weet je, Curaçao is echt een fijn landeiland om in te wonen. Dat is echt wat in de op, whatever. En dan ben ik soms denk ik, weet je, ik ben net afgebult door mijn trainer Ivor. Ik had gezegd, ik zal klagen op de radio. En dan rij je terug naar huis en dan zie je een hele mooie zon te vervangen. Dan denk ik, nou, het leven is best mooi, ook al ben je dierenarts. Ja.
0: Ja, het leven is sowieso mooi, Odette. Maar ja, goed, jij hebt natuurlijk zelf voor het vak dierenarts gekozen. Twijfel je af en toe aan of dat de juiste keuze is geweest dan?
2: Nou, je moet wel een soort van toch mensvriendelijk proberen te blijven. En dat is best lastig.
0: Ja, nou, dat is in ieder vak zo, hè?
2: Ja, en ik heb ook wel eens de neiging om een beetje sarcastisch te zijn. Maar dat is niet, weet je, dat is niet gemeen bedoeld. Maar hij was laatst ook als een mevrouw en die belde voor... Ja, de hondje had... Had Tylenol tabletten ingeslikt. Dat is natuurlijk handig.
0: Nee.
2: Weet je, maar dan probeer je het na te vragen. En achteraf bleek dat er niks is gebeurd. Maar probeer je na te vragen. Hoe oud is die, dit en dat is dus zo. En dan geeft hij allemaal advies. En dan op een gegeven moment komt de vraag. Maar kan ik dan niet gewoon de vinger in de keel steken? En dan denk ik. Het is dan, heb ik letterlijk gezegd. Nee, want als dat had gekund, had ik dat wel gezegd. Weet je, maar dan dacht ik tegen achteraf. Oh, daar ga ik weer.
0: Ja.
2: Weet je, maar dan ben je al een half uur alles aan het uithoren, want je wilt gewoon zeker weten dat je de juiste dingen zegt. En de juiste advies over, want het is dan niet je eigen patiënt per se, weet je. Dus dan moet ik soms wel heel erg met mezelf lachen. Of gisteren was er een hond, en die was dus met die tumor die ik heb opgenomen gisteren vanochtend geopereerd. En dan til ik hem zo de opname kennel in, en toen ging die hond plassen. Dus die baas die erbij was, zei, ik had je al pisjes zien, hè? En toen, weet je, zo van, heeft die hond net zo geplast? En dan antwoord ik, ja, nee, ik was het niet. Ik ben wel ouder, weet je, maar ik ben wel ouder van.
0: Wie anders?
2: ik heb daar nog controle over. En dan denk ik echt mezelf, serieus, van 30 om half 12 s'nachts. Dus
0: ja. Nou ja, maar dan hou je dus wel, no matter what, altijd een beetje je humor, je scherpte en ook gewoon een beetje je, ja, het relativerende, ja. Toch? Dat moet toch ook wel? Dat is toch wel ook de manier om, om door bepaalde situaties heen te komen, denk ik.
2: Ja, dat is ook zo. Ik maak mensen wel wat rustig. Moeten mensen wel een beetje lachen als ik wat zeg en zo. En dan, weet je, dat de mensen dan zo gestrest. En dan heb ik echt zoiets van, nou, weet je... Het komt wel goed. Ik doe mijn best en je bent nou hier. En dat is wel fijn als mensen een beetje kunnen ontspannen. En ondertussen ben ik wel gewoon serieus dierendokter. Ja. Dus dat is wel leuk.
0: Jij hebt natuurlijk wel een bepaald soort humor. En weet je, dat is natuurlijk niet iedereen. Sommige mensen waarderen dat niet, weet je wel. En zeker niet in bepaalde situaties. Heb je ook wel eens gehad dat iemand gewoon heeft gezegd van... Wat en ik neem nu mijn hond of mijn kat of whatever mee en ik ga weg en ik wil hier niet meer zijn. Heb je het wel eens gehad?
2: Nee. Ik heb wel eens gehoopt dat mensen dat zouden doen. Maar
0: soms zou je het niet eens erg vinden.
2: Ja, en dan kan je bord ook expres van die grappen gemaakt, maar dan blijven ze toch nog.
0: Ja.
2: Ik heb wel een soort van sociale radar dat ik net op tijd op mijn tong bijt of zo. Dat wel.
0: Ja.
2: Of dat soms dat ik het alleen maar denk en dan gewoon even ademhaal en dan gewoon iets zeg. Of dat ik het meteen een soort van... Ik had ook een mevrouw die kan maar vogeltjes brengen voor logeren. En ze was zo gestrest. En ik zei van, nou zal ik even de deur dicht doen. Zonder als ze zo meteen over de rotonde vliegen. Maar dan is ze zo gestrest. Dan denk ik, oh nee. Ik zeg, oh nee, die grap moet jou nou niet maken. Sorry. Weet je, en dan komt het alweer goed. Ja. Dus dan is tijd gestrest dat haar babytjes een maand bij ons een dierenhotel doen.
0: Ja.
2: Het is hartstikke leuk. Heel leuke vogels. Die laat ik dan s'avonds even lekker rondvliegen en zo. Met alle deuren dicht. Maar het is wel grappig. Dus ik heb wel zo'n sociale... Ik kan ook mijn mond houden.
0: Ja.
2: Weet je?
0: Ja, precies. Je hebt wel wat dat betreft gevoel voor wanneer we wel en wanneer niet. Hey, jij had vandaag ook, vertelde je, je moest een teentje verwijderen bij een diertje.
2: Ja, dat was een diertje van 35 kilo. En dat teen waar ineens een bult aan was gegroeid. En die bult was echt wel ongeveer 6 centimeter breed.
0: Ja.
2: En dat was een soort van, ik denk een botjumor, maar die nagel hing er helemaal een soort van af. En dat vlees van binnen gaat dan een beetje rotten. Dus het was ook niet echt fijn voor je neus, zeg maar.
0: Nee,
2: gaffer. Maar ja, dan moet je dan hele tenen amputeren. En dan gewoon net, ja, het ging wel goed eigenlijk uiteindelijk. Maar hij had heel bloederig natuurlijk. Hij zat al die bloedvaten door.
0: Ja.
2: En, maar het was heel schattig, want een van mijn juniorassistenten was mee aan het helpen. En toen zei ze, oh, maar kan jij heel goed naaien? En dan moet ik altijd heel erg lachen. En dan denk ik, hechten. Ik kan heel goed hechten. Hechten heet dat. Dat was echt mijn... ik moet echt wel altijd heel erg hard lachen.
0: En ja.
2: Dan, ja, maar dat soort dingen. Maar dat is het, uiteindelijk heb je enorm ravage aan de helft van de voet gaat eraf.
0: Jeetje, ja.
2: Ja, het is altijd heel fijn om dan na afloop dat het dan gewoon allemaal weer netjes eraan zit. Ik vind het heel fijn om zo'n plastisch chirurgische bijvoorbeeld dan toch weer netjes dicht te lappen. Dat vind ik wel leuk.
0: Ja, dus ja. Uiteindelijk kun jij ook best goed naaien dan. Je hebt het netjes dicht genaaid.
2: Hoe je bent verkeerd. Ja.
0: Ja. Hartstikke mooi.
2: Ja.
0: Ja. God jeetje, Odette. Hé, hey, Odette, we gaan er weer een einde aan breien. Ik wens jou een heerlijke avond toe en een hele goede week. En volgende week gaan we weer lekker naar je luisteren.
2: Ja, als er nog mensen mee willen doen met flamingo stellen, dan gaan we zondag doen. Maar dan moeten ze gewoon even een appje sturen naar de praktijk.
0: Oké, dus wil je flamingo stellen op zondag? Stuur even een appje naar Odette Doest. Hartstikke leuk. Hey Odette, tot volgende week.
2: Tot volgende week. Doei.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Catrefin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrefin. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Catrefin.
3: Exactement.
4: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
5: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
6: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad.

0: Dit is Lex Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Van der Burg bespreekt op Bonaire een toeristische koers die lokale welvaart versterkt en natuur en cultuur respecteert, zonder onbeperkte groei. Geen enkele politieke partij diende in 2025 het verplichte financiële jaarverslag in bij de electorale raad. Dan nog internationale headlines. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink is verbeterd. Volgens het ministerie beperkt SpaceX de snelheid van drones die met de dienst verbonden zijn tot 161 km per uur. Elon Musk zegt dat Starlink alleen voor civiele en defensieve activiteiten mag worden gebruikt. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar in persoonlijk slaapadvies, zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

0: quiz.
1: Die spelen we al de hele dag voor een lekker diner voor twee bij Op is Op Café De Tijd. Luister even mee.
0: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
1: Ik weet nou niet of het nou de gitaarsolo is of het klapritme. Hè? Want dat is natuurlijk ook erg herkenbaar in dit nummer. Of gewoon de combinatie van beide. Wie zal het zeggen? Maar ik zie in ieder geval een heleboel goede antwoorden in de Paradise FM-app. Dus mocht je die van jou nog niet tussen hebben gezet, dan zou ik zeker eventjes een berichtje sturen via de Paradise FM-app. Het kan nu nog op de valreep. Voor dat lekkere diner voor twee bij Op is Op Café De Tijd. Ik ga zo iemand bellen naar Wham!

0: is over en zo is het maar net. Nou ja, hier is het bijna over, hè. 7 is het. Dat betekent dat het bijna afgelopen is. But it ain't over till de muziekquiz is geweest, zeg maar.
1: De Paradise FM muziekquiz. Muziekquiz.
0: En dat moment is nu. En ik heb iemand aan de lijn. Een hele goede avond, Owen.
2: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, Owen. Hoe gaat het met jou?
2: Ja, best wel prima met u.
0: Ja, goed. Waarom zeg je u tegen mij?
2: Sorry. Ja.
0: Oh, en hoeveel jaar ben jij?
2: Ik ben net 15 geworden.
0: Oh, dan snap ik het. Dan snap ik het. Hoe is je dag geweest? Je hebt vakantie, hè?
2: Ja, nee, best wel lekker.
0: Ja? Ga je ook nog vertellen wat je hebt gedaan?
2: Nou ja, ik heb gewerkt vandaag en uitgeslapen.
0: Dus. Wat goed, dus je kan en uitslapen en werken op één dag. Want waar werk jij?
2: Ik help mijn oom.
0: Je bent wel, zeg maar, kort van stof.
2: Ja,
0: hou je niet zo van kletsen?
2: Nou, ja, jawel.
0: Ja, maar nu even niet. Owen,
2: ja.
0: Is er iets wat je met ons wil delen? Of niet? Of zullen we maar gelijk naar het spelletje gaan? Ja, Owen. Nee,
2: nou,
0: laten we een spelletje gaan spelen. Goed?
2: Is goed.
0: Helemaal goed. Komt ie aan.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Dat is een hele bekende, toch?
2: Ja, best wel, ja.
0: Vertel.
2: We Will Rock You van Queen. Got mud on
0: your face. You big disgrace. Kun jij deze meezingen?
2: Ja, als ik alleen ben dan.
0: Wat zei je nou?
2: Sorry?
0: Wat zei jij? Wat was je antwoord op die vraag?
2: Ik hoorde
0: het niet.
2: Ja, in de douche wel.
0: Oh, in de douche wel. Ja, nu sta je natuurlijk niet onder de douche, nee. Je bent, ben je, in de auto?
2: Ja, ik ben in een auto, aan een feestje.
0: Oh, wat gezellig. Waar is het feestje, Owen?
2: Bij Rosvies. Ik weet niet precies waar het is.
0: Oké. Nou, hartstikke leuk. Wordt het een leuk feest? Wordt het, hoe zeg je dat? Gaan jullie door tot bam? Oh god, ik klink nu wel echt als een moeder, hè? Als een, hoe noem je dat? Een oma. Of als een boomer.
2: Nee, heel chic feestje, hoor.
0: Het is een chic feestje. Nou, ik wens je ontzettend veel plezier, Owen. Je hebt een lekkere prijs gewonnen. Je mag het binnenkort met z'n tweetjes gaan dineren bij Op is Op Café De Tijd. Ben je er wel eens geweest?
2: Yes.
0: Oké. En wie ga je meenemen?
2: Ik denk een vriend van me.
0: Nou, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ik wens je heel veel plezier. Kom eerst eventjes langs bij de studio van Paradise FM. Dan geven wij je de dinerbon mee. Hey, en Owen, wie weet ontmoet je vanavond wel een hele leuke chick. En dan kun je samen met haar uit eten.
2: Ja, goed idee, goed idee.
0: Veel plezier.
2: Dank je. Doei.
0: Doeg, doei doei. Het is toch een beetje de leeftijd, hè? Ik ken het. We moeten een klein beetje pesten. Maar het is mooi. Het is nu tijd voor Queen. And we will.

0: Nou, gefeliciteerd Owen met je fijne prijs en lekker diner voor twee bij Op is op Café de Tijd. Het antwoord op de muziekquiz van vandaag was natuurlijk We Will Rock You van Queen. Het is de hoogste tijd. Het is 7:00. Ik moet echt met spoed de studio verlaten, want ja, het is gewoon tijd. Tijd. Ik wens jou een hele fijne avond toe. Ga er lekker van genieten. Morgen en overmorgen dan ben ik eventjes thuis en dan zit Nadine hier. Dus nou ja, ik wens je heel veel plezier met Nadine en natuurlijk morgenochtend om 6:00 zit Jeremy hier weer. Fijne avond en tot later.
1: Kokos Beach. De verborgen parel aan het water.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7:00.
3: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Staatssecretaris Erik van der Burg bezoekt Bonaire. Hij sprak met het Openbaar Lichaam en het Toerismebureau over de nieuwe toeristische koers. Bonaire wil niet onbeperkt meer bezoekers, maar toerisme dat de lokale welvaart versterkt en natuur en cultuur respecteert. Na Bonaire reist Van der Burg door naar Curaçao voor de rest van zijn werkbezoek. De Electorale Raad heeft het jaarverslag over 2025 gepubliceerd. De statenverkiezingen verliepen logistiek goed en binnen budget. Van de 111.781 kiesgerechtigden stemden 76.863 mensen, ruim 68%. De raad besteedde ongeveer 2,54 miljoen gulden. Geen enkele politieke partij diende het verplichte financiële jaarverslag in. Bezuinigingen bedreigen volgens de raad de onafhankelijke positie. Dan internationaal nieuws. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet bij onrust rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. 3 mensen zijn aangehouden voor vernielingen. De onrust zou zijn ontstaan na de afwijzing van een plan voor een oudjaarsvuur. Stichting Be Ook uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. Volgens de Telegraaf is geld via valse facturen aan de stichting witgewassen. Wie ook zegt geen strafbare feiten te kennen en geen verdachte te zijn. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
6: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het
5: Fish Friday. Met Fans, de Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker. Met Fish Friday.
6: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunset,

0: tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op P3.

ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Staatssecretaris Erik van der Burg bezoekt Bonaire. Hij sprak met het Openbaar Lichaam en het Toerismebureau over de nieuwe toeristische koers. Bonaire wil niet onbeperkt meer bezoekers, maar toerisme dat de lokale welvaart versterkt en natuur en cultuur respecteert. Na Bonaire reist Van der Burg door naar Curaçao voor de rest van zijn werkbezoek. De Electorale Raad heeft het jaarverslag over 2025 gepubliceerd. De statenverkiezingen verliepen logistiek goed en binnen budget. Van de 111.781 kiesgerechtigden stemden 76.863 mensen, ruim 68%. De raad besteedde ongeveer 2,54 miljoen gulden. Geen enkele politieke partij diende het verplichte financiële jaarverslag in. Bezuinigingen bedreigen volgens de raad de onafhankelijke positie. Dan internationaal nieuws. In de Albanese hoofdstad